0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de

0: Radio 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: RTT Nieuws met Jo Valvekes. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan de terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw zwaar onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad Dnipro in het oosten zijn 4 doden gevallen, 16 anderen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev zijn verschillende Russische raketten neergekomen. Een appartementsgebouw van 24 verdiepingen is geraakt en staat in brand. Daar viel zeker 1 dode en 20 gewonden. Op verschillende andere plaatsen in de stad woedt een brand. Duizenden mensen schuilen in de metrostations en de stroom is in grote delen van de stad uitgevallen. Tot 7 uur vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Directie en vakbonden hadden gisteren al overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat nieuwe controlecentrum. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Charleroi en Zaventem. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. In Hoboken bij Antwerpen is gisteravond een gevecht ontstaan waarbij een 10-tal jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte 1 van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon geen verdachte oppakken. Het is ook nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht, maar de Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Het weer, we krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. Vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world.

0: Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT-nieuws met Annelies Houtman. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan door het akkoord ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
4: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer, kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
3: In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook tientallen gewonden. Dat gebeurde onder meer in Dnipro, in het oosten van het land, en in de hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester van Kiev zijn ook 2 hoge appartementsgebouwen geraakt. Gevreesd wordt dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Nog tot 7:00 vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies hebben in de loop van gisteravond en vannacht het werk neergelegd. Dat deden ze omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Eerder op de dag hadden directie en vakbonden daarover onderhandeld. Met de digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel hij precies zal investeren in Genk is niet bekend. Maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt Peter van den Bent.
5: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders en die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
3: Het weer dan nog. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden en vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Nummer 1722 is geactiveerd. En ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké, en het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
2: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
3: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
2: Altijd zeker.
4: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: En dat op de tweede dinsdag van de zesde maand van het 2026e jaar. Als je dat beseft, dan spring je toch uit je bed met een springplank. Goedemorgen.
7: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
6: 6 uur, 14 uur op Radio 2 met Shema Saisai.
8: Goedemorgen. Sinds vannacht is er geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens door een actie bij luchtverkeersleider Skies. Het personeel heeft het werk neergelegd uit protest over afspraken die zijn gemaakt rond het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Gisteren hadden directie en vakbonden daarover onderhandeld. Door dat centrum zullen er op termijn minder verkeersleiders nodig zijn. Op de luchthaven van Luik kunnen zo'n 20 cargovluchten voorlopig niet vertrekken en op Brussels Airport gaan zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. Het gerecht in ons land heeft nu ook een onderzoek geopend naar de spectaculaire kunstroof in het Louvre in Parijs vorig jaar. Daarbij werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. Belgische agenten hebben onlangs enkele dieven opgepakt die mogelijk te linken zijn aan de kunstroof. Want op hun telefoons werden foto's van het Louvre gevonden. De politie wil nu achterhalen wat de link is tussen die dieven en de roof in het Louvre en werkt daar ook voor samen met Frankrijk. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Hij doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Het is niet bekend hoeveel geld Genk precies zal krijgen. Maar het is wel heel belangrijk voor de club, zegt Peter van den Bemt van Sporza.
9: Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk. Omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
8: Eerder had Thibaut Courtois met zijn investeringsplatform ook al geïnvesteerd in een Franse tweede klasser en een Spaanse derde klasser. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
10: In Hoboken is een jongere neergestoken tijdens een vechtpartij tussen een tiental jongeren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En in Mechelen krijgt bezorgde reacties over mobiele zwembaden die het zwembad aan de Geerdegemvaart zullen vervangen. Sommige scholen vrezen dat ze te diep zijn voor de allerkleinste zwemmers en dat er te veel golfslag zal zijn. Regen of onweersbuien vandaag bij 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
6: Weet je dat nog, dat de zon scheen gisterochtend, Shema?
8: Ja, het was een prachtige zonsopgang.
6: Ja, dat is vandaag is net iets anders. Het ziet er zo dreigend uit, hè?
8: Een beetje, maar ik kan het ook zien als mooie blauw. Blauwe lucht, maar een beetje donkerder. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Ik kan het ook uit een roze bril bekijken, dan ziet het er ook wat...
6: Het ziet er een beetje roze uit ook vanmorgen.
8: Voilà.
6: Is heel bijzonder. Goedemorgen allemaal. Welkom.

0: zoals mijn oude buurman altijd zei, het is een keer goed voor het groen als binnenkort eens regent.
1: Absoluut.
0: Ja, maar ja. Ja, morgenochtend staan we misschien ook wel gewoon in de regen, maar in de beste buurt is het altijd lekker weer.
1: Ik denk het ook. En Bram heeft het bijna beloofd, dat het nog zonnig en droog ging blijven.
0: Weerman Bram heeft het bijna beloofd. Dat is echt wel een geweldig understatement. Goed, we zullen wel zien allemaal zeker. Dinsdag, welkom. Dit is

0: sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Goedemorgen Anita. Goedemorgen Didier. Didier Duik heeft al regen in Poperingen. Sorry Didier. Johan Visters, goedemorgen Peter en de rest van Vlaanderen. Leslie Steenhout, goedemorgen Peter en Schema. Goedemorgen Madonna. Goedemorgen Pommelien Thijs. Ongewoon.

0: Doe ik zonder moed.
1: Had ik dit weekend een feestje van mijn zoon, een verjaardagsfeestje, wou hij een taart van Pommelien Thijs.
2: Is hij een grote fan van Pommelien Thijs?
1: Heeft hij dus, die bakker, een taart gemaakt met een Mia erop en zo. Prachtig. Dus,
2: als hij blij. De dinsdag
1: begint. Pommelien Thijs is nu ook officieel een taart. Wat leuk is. Vandaag 2 juni, dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat alle luchthavens plat liggen. Het is niet heel de dag.
2: Nee, het is tot 7 uur. Want dus alleen de ochtendvluchten zijn eigenlijk geïmpacteerd, zeg maar.
1: Hou daar rekening mee. Rita Kamerlings uit Menen, die is ook een beetje geïmpacteerd. Maar Rita, wat is er aan het gebeuren daar op de camping in Westende?
3: Goedemorgen Peter, goedemorgen Sema. Ja, hier is het al aan het regenen. Ik stond om op 5:30 en ging eens naar buiten en ik voelde al enkele druppels. Ik dacht, ja, het is gepasseerd, het is gedaan. Maar nee hoor, plots viel er meer uit.
1: Het is begonnen hè Rita, ja, we hebben heel goed weer gehad, hè. Toch?
3: Ja. Kijk. Het was wel weer een beetje van het vuur te veel, hè.
1: Ja, dat is al, dat zeggen ze dan. Het is altijd veel te veel in België. Hè? Direct 30, ja. 35 graden. Het mag wel een beetje afkoelen. Rita, geniet van Goeiemorgenmorgen. Fijne ochtend daar. Hè?
3: Ja, dankjewel. Voor jullie hetzelfde dag.
1: Want welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit Leuven in Vlaams-Brabant.
2: Ja, want het is deze week de week van het afvalteam. En de stad Leuven roept de Leuvenaars op om afvalophalers te bedanken. Want, zeggen ze, die houden onze straten proper in de regen, in de vrieskou, in de extreme hitte en zelfs hagelbuien. Ja. Alles hebben ze al meegemaakt. En het stadsbestuur van Leuven deelt zelfs gratis koffiekoeken uit aan de 135 afvalophalers daar. En ze roepen ook iedereen op om een leuk strikje of een tekening of een briefje aan je vuilniszak te hangen.
1: Mijn ouders die legden altijd

0: De pinche drop.
1: Já deed? Een blikje bier.
0: Nee, dat was gewoon een flesje.
1: Een flesje dan nog.
0: Ja, de jaren 80 waren goed, hè. Dat was goed, hè.
1: Je nodig die ook thuis uit, waarschijnlijk, om mee te drinken.
0: Nee. Die kwam wel elk jaar een nieuwjaar halen. Dat wel.
1: Echt?
0: Ja, die belde aan. Het is voor het nieuwjaar van de Velkaar.
1: Mwah.
0: Ja, die kregen dan een centje. Zo. Ja, wel goed. Nee. Maar ja, stel je voor, zonder die gasten en vrouwen, dan heb je al die een brolde, vuile boel alleen bij je thuis. Ja,
1: en dat is zwaar werk, hoor.
0: Dat is heftig. Maar kijk, goeiemorgen.

0: Fever Dream van Alex Warren. Goedemorgen. De eerste druppels zijn ook aan het vallen in Geluwe, laat Cathy van Doorn weten. En Ronnie Lieves, wees blij als het regent. Maar als je niet blij bent, regent het toch ook. We nemen dat even mee, Ronnie. Heel goed. En nu hebben we hier iets ontdekt. Het heeft niks met afval te maken, maar wel met dit. Waarom zijn Brazilianen plots zo zot van Lisa Del Bo? Heel bijzonder verhaal. We nemen nog voor 8 uur mee in het grote VRT-archief. Toen ik even over die afvalophaling. We hebben hier een ex-afvalophaler bij ons.
1: Oeh.
0: Ja, dus de genaamde Backstage Bavo. Bavo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vriend van de sterren ook van het afval. Je hebt ooit de afval opgehaald?
2: Ja hoor, als student. Ja.
0: Hoe werden jullie bedankt?
2: Wij werden bedankt met een wuifje, soms van mensen. Of soms met een koffietje.
0: Toch wel, ja.
2: Maar soms ook met een pintje.
0: Zie, kijk, ja, dat gebeurt. Hè.
1: Dus dat is echt nog, want jij bent nog heel jong, dat is nog niet zo lang geleden.
2: Ik zal zelf meer zeggen, Shema. Ik was toen net 18.
0: Ja, maar intussen loopt hij ook al tegen de 30, hè. Dat is...
2: Hoeveel... Maar ik verzamelde die pintjes dan, hè. Voor na de shift.
0: Ja, niet tijdens de shift, natuurlijk.
1: Ja, dat mag ik hopen. Ik mag ook hopen dat er niet gedronken en gereden werd. Hè, Bavo?
2: Oh, ik vermoed van niet.
1: Diplomatisch antwoord.
0: Wauw. Maar kijk, als je aan het afval ophalen bent, heel veel goede moeite, want het zou wel kunnen gaan regenen vandaag. Maar waarom wil Shema van het Nieuws een Franse plaat poetsen? Dat kom je te weten over 4 minuten zien.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

0: En zo hou je de zon toch nog een beetje.
1: Platenpoets.
0: Ja, goedemorgen. Ik poets elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Vandaag eentje die Shema gekozen heeft. En het heeft allemaal hiermee te maken. Wat is dit, Shema?
2: Dit is het deuntje van Les Gendarmes de Saint-Tropez. Ken je die?
0: Het is van de film van Louis Funès.
2: Louis de Funès. Ja, Ludovic Cruchot.
0: Frans acteur, top.
2: Top. Dus er zijn 6 films van gemaakt, van tussen 1964 en 1982.
0: Beetje FC de Kampioenen eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, vandaar dat ik er zo'n grote fan van ben.
0: Ja.
2: En het draait allemaal rond hem en zijn dochter Nicole, want die zijn dan verhuisd naar Saint-Tropez. En Nicole maakt het hem ook heel moeilijk, die is een tienermeisje. En ze ontmoet haar rijke vrienden daar in de haven. En ze doet alsof ze zelf ook rijk is en een rijke vader heeft, die dan ook een jacht heeft. En ze wijst dan zo, en zo begint natuurlijk alle misverstanden. Standen en hilariteit.
0: Echte
2: kampioenen.
0: Ja.
2: En in die film, in de eerste film, zingt ze dan het liedje Doulieu Saint-Tropez. Wat eigenlijk ook soms wordt gezien als Do You in het Engels. Hè.
0: Ja, want dat komt van Do You Wanna Dance?
2: Ja,
0: een soort
2: exact.
0: Cover, ja.
2: Ja. En ze lachen daar dan ook een beetje mee. Maar die films, wij keken die vroeger altijd. Vroeger had je zo op zaterdag van die oude films.
0: Ja.
2: En die zwart-wit films, met ook de dikke en de dunne bijvoorbeeld. Maar dus ook al die films van Louis de Funès. En wij keken die dan allemaal met heel het gezin samen. En dat is geweldig. Hè? Ik heb daar zo'n mooie herinneringen aan.
0: Je wordt daar heel gelukkig van als je die film...
2: Maar ja, die man ook, die mimiek, die ogen. Die echt, dat ben ik eigenlijk. Hè? Ik draai ook altijd met mijn ogen. Hè? Zo is het allemaal begonnen. Hè?
0: Louis de Funès. Een soort Louis de Funès, jij. Dat is mooi.
2: En weet je wel, ja.
0: Een topacteur eigenlijk wel. Hè? Maar dus Doulieu.
2: Zoiets, ja.
0: Ook niet duidelijk. Dit is precies ook de Smurf, net, hè?
2: Ja, ja. Wie was eerst?
0: Dit was eerst.
2: Denk je?
0: Het zou kunnen dat ze dat daarvan gehaald. Hey. Dat is echt dus.
2: Ja, dat is.
0: Les Gendarmes de Saint-Tropez, maar dit is vooral Doulieu Saint-Tropez van Les Gendarmes de Saint-Tropez. We gaan een poetsen zien. Ah, heerlijk ook dat geluid van de jaren 60.
2: Ja.
0: Goedemorgen.

0: Doelie, Saint-Tropez, een soort twist. Deze daar dan op zo. Goedemorgen, zegt deze Joost. Pure nostalgie dit. Amai, nee.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ja, we zijn ook, zegt van de dikke en de dunne.
2: Ja. Ja,
0: zouden we dat nog kunnen in 2026? Dus werkelijk een compleet obese man die dan samenhokt met een soort anorectische mens met een hoed op.
2: Dat is toch wel grappig op zich?
0: Ja, tuurlijk. Dat is heel
2: lastig. Als je dat nu maakt, denk dat mensen dat echt leuk vinden.
0: Probeer het eens zo. Het ook van die cowboyfilms ook. Heel veel cowboyfilms.
2: Ja. Maar ze moeten dat terugbrengen, hè.
0: Ja, sommige
2: dingen. Ik wil echt die reeks nog eens terugzien. Al die 6 films. VRT, zend het uit, alsjeblieft.
0: Zie zo. Ja, jij zit bij de VRT Nieuwsdienst. Knal bij de baas. Dus,
2: ik ga dat zeker regelen.
0: Stel het daar even voor. Goedemorgen. Kijk, als je zo de dag kan beginnen. We will fire. Dit is Daddy's Worms.

0: Gone, gone, gone, Teddy Swims and Tones and I. Hoe zou het zijn met die haaien? Met die haaien? Onze Margot van de regio gaat in de buurt van haaien vandaag. Hopelijk zien we ze ooit nog wel terug. We hebben ze wel nog nodig voor de beste buurt morgen. Komt vast wel goed, hè? Meer daarover over een minuutje of 10. Het is bijna 6:30. Zometeen alle nieuws uit je buurt, hier Chema op Radio 2.
1: Sinds vannacht is er geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens door een actie bij luchtverkeersleider Skies, die niet was aangekondigd. Op de luchthaven van Luik kunnen zo'n 20 cargovluchten voorlopig niet vertrekken en op Brussels Airport gaan zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. En het gerecht in ons land heeft nu ook een onderzoek geopend naar de spectaculaire kunstroof in het Louvre in Parijs vorig jaar. Belgische agenten hebben onlangs enkele dieven opgepakt en op hun telefoons werden foto's van het Louvre gevonden.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. In Hoboken is gisteravond een jongere neergestoken tijdens een vechtpartij in de Hendriklei. Rond 11:15 is er een gevecht ontstaan tussen een tiental jongeren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte een van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon nog geen verdachte oppakken. Ook de aanleiding van de vechtpartij wordt nog onderzocht. In Mechelen krijgt oppositiepartij CD&V bezorgde reacties over de mobiele zwemunits die op 4 plekken zullen komen om zwembad Geerdegemvaart te vervangen. Want dat zwembad sluit eind deze maand. Naast dat zwembad en in verschillende deelgemeenten komen daarom zulke mobiele zwemunits. Maar Karel Lauwers van CD&V krijgt er heel wat kritische vragen over, onder meer van zwemclubs.
4: Bijvoorbeeld dat de zwemunits, dat die te warm water is, dat er geen duidelijke afbaking is van de verschillende banen, dat de banen te smal zijn, maar vooral ook dat er veel golfbeweging is, omdat overtollige water niet weg kan. En dus zij zien het eigenlijk niet zitten om daar te gaan zwemmen. En zij horen ook heel veel van hun leden die zeggen dat ze eigenlijk gaan stoppen, omdat ze het niet zien zitten om in die unit te moeten zwemmen.
3: Scholen vrezen ook dat de mobiele zwembaden te diep zijn voor de allerkleinste zwemmers. Het zwembad in Hulshout blijft nog een maand langer dicht dan voorzien. Een maand geleden werd het gesloten wegens een defecte waterpomp. En daardoor blijft het water niet op temperatuur en dat is volgens de gemeente niet veilig en aangenaam om in te zwemmen. Normaal zou het zwembad einde mei opnieuw opengaan, maar er is vertraging, zegt schepen Joost Verhagen van Hulshout.
5: Ja, de vertraging is gewoon omwille van een lokaal bestuur en een AGB is gebonden aan de wet van overheidsopdrachten. Dus we moeten een opdracht op de markt zetten en dan moeten verschillende mensen zich inschrijven hopelijk. En dan afhankelijk van de puntenquotering of de goedkoopste en zo, een combinatie van alles, gaan we dan inderdaad een partner kiezen.
3: Vermoedelijk zal het zwembad pas half augustus weer kunnen openen. En de gemeenteraad in Turnhout is gisteravond geschorst. Door technische problemen was de raad al 3 kwartier later gestart. Er werkte maar 1 microfoon en alle sprekers moesten dus naar daar gaan. Maar uiteindelijk bleek de geluidskwaliteit te slecht en heeft de burgemeester de raad uiteindelijk definitief geschorst. Er werd alleen nog gestemd over enkele voorwaarden voor de heraanleg van de Gasthuisstraat. Andere punten zijn verplaatst naar volgende maandag. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met regen- of onweersbuien die vooral na de middag intens kunnen zijn met veel neerslag en dan kan het ook hard waaien. Maximaal tot 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Hallo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Zijn er al files?
6: Ja, een beetje, maar geen grote verrassingen gelukkig. Naar Antwerpen momenteel 20 minuten erbij tellen op de E34 vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven op de E313. Verder langzaam naar Brussel, ook al een kwartier vertragen vanaf Afliegem op de E40. 10 minuten bij Halle op de E429 en op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
0: Dat valt lekker mee, zeg.
6: Ja, voorlopig.
0: Zometeen dus hoor je hoe het zit met die haaien van Margot.
7: Luister.
8: Summer Eels!
7: Hoor je het ook?
8: Summer Eels!
7: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
9: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht hè.
13: Rustig,
12: als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, ja, zeker dat.
14: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee.
2: Goedemorgen, morgen. VRT Radio 2.
15: Goedemorgen.

0: Born to be Alive, Patrick Hernandez. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie alle nieuws gezien en gehoord heeft, natuurlijk aan jou op de hoogte houdt. En Margot van de Regio. Goedemorgen, Margot.
2: Goedemorgen.
0: Ook al lekker wakker, zeg. Ja, iets minder zon vanmorgen, hè?
2: Ja, waar ik ben, is het echt aan het regenen.
0: Oh, kijk, daar gaan we straks over doorgaan. Maar vooral, we moeten het hebben over een co-sleepingkamer. Ik kan mij voorstellen wat het was, maar ik had er nog nooit de term nog niet gehoord. Het is plots een dingetje. Was te zien in het tv-programma Blind Gekocht op Play, waar Daan Alfrink met een koppel een huis aan het zoeken is. Luister even mee wat hij daarover zegt.
3: En er viel mij iets op de wishlist. En dat was een co-sleeping kamer. Jullie liggen met z'n vijven echt eigenlijk in een soort slaapzaal.
4: Kijk, gezellig dan.
5: Ja, amai.
3: Ik heb dit nog nooit gezien in mijn leven.
0: Een co-sleeping kamer.
6: Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Dus er is dus plaats voor alle kinderen en de ouders. En het creëert een samenhorigheidsgevoel. Ouders kunnen snel reageren als er een probleem is met het kind. En er wordt sowieso aangeraden om met jonge kinderen, zeker baby's, samen te slapen. Op een veilige manier natuurlijk. Mm. In hun geval hadden ze echt een extra bed daarnaast, maar dat plakte dan tegen hun eigen bed. Ik heb dat zelf ook altijd gedaan met mijn kinderen. Ik had een co-sleeper, noemen ze dat dan.
0: Nu
6: dat,
0: ja, een klein bed naast het bed.
6: Een klein bed naast het bed. En dat was heel handig met borstvoeding, want ik heb bij beide kinderen meer dan 2 jaar borstvoeding gegeven.
0: Dat ook, ja.
6: Moest ik niet uit mijn bed komen, was ik niet zo vermoeid. En dan hadden die zelf ook gewoon de mogelijkheid om, ja, ook als ze ziek waren, om dicht bij mij te zijn en creëert nabij. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen.
0: Die van ons slaapt soms nog tussen ons. Dus,
6: Ah ja, voilà.
0: Ja, en ik geef al lang geen borstvoeding meer. En dan dit, ja. Borstvoeding ga je nooit kunnen krijgen door AI. Waarschijnlijk, artificiële intelligentie. Maar het is wel heftig, hoor. Voorpagina van de krant, het laatste nieuws staat onder andere: de banken vervangen de mensen door AI.
6: Ja, het heeft te maken met BNP Paribas Fortis, de grootste bank van ons land. En die bank gaat de komende 3 jaar 1000 nieuwe en bestaande jobs vervangen door artificiële intelligentie.
0: 1000 is veel, hè?
6: Ja, het is wel heel veel. En het zal vooral te voelen zijn in het callcenter. Want de grote baas zegt, ja, de werkdruk is daar heel hoog. En AI kan dan veel zaken overnemen. Maar dus ook mensen overnemen. Bijvoorbeeld, als je vragen hebt over mijn bankkaart moet geblokkeerd worden, want die is gestolen. Dan word je binnenkort geholpen door chatbots, die dus dat telefonisch uitleggen. Ja. En niet meer door het callcenter zelf. De bank zegt wel, wacht, pas op. Je kan nog altijd vragen om een echte bankmedewerker aan de lijn te krijgen. En AI zal dan wel nog altijd meevolgen tijdens het gesprek om de medewerker bij te staan eigenlijk.
0: Ja, joh.
6: En dan zijn er nog andere dingen waarvoor AI gebruikt wordt, zoals om een rentevoet te berekenen voor als je een woonlening wil aangaan. De gesprekken over die lening zelf, die ga je dan wel nog doen met een echte mens.
0: Ja, als je nog wil onderhandelen, moet je dan toch met een mens, nog niet met AI.
6: Ja, ik mag hopen dat de medewerker dan niet zegt nee, AI zegt zo en dus is het zo. Maar
0: ja, nog niet helemaal klaar voor. Ja, zeg. Margot, we gaan jou nog voorlopig niet vervangen door AI. Stel je voor, man.
6: Oh, stel je voor. Dat kan niet.
2: Nee, dat gaat niet. Nee, dat is onmogelijk. Nee. Onmogelijk.
0: Ja, zeg niks nooit. Zeg je magie van de AI. Ja, nee hoor. Nee, want zometeen moet je naar de haaien. Wat is dat met die haaien allemaal?
2: Oeh, ja.
0: Ja, maar ja. Ben je er klaar voor?
2: Ben je daar ooit klaar voor?
0: Nou, als

0: Maar deze vrouw blijft zo echt maar gewoon van de regio. Opnieuw, goedemorgen. Ben je al een beetje bekomen van gisteren, zeg?
1: Ja, nauwelijks wel. Amai, dat was een mini-volksfeest nu al. Ja. En dan moet het beste buurtfeest nog komen.
0: Het ging over die inderdaad de beste buurt. Korte streek, dat Schelde, Windeke, die zijn de beste buurt. 2026 geworden. Nog even genieten wat er gebeurde gisterenochtend in de show. We gaan naar Korte streek in Schelde, Windeke. Viool, speel je lied. Als je dit beeld ziet, dus lijkt het een beetje een soort AI-uitzending van de Smurfen. Het is toch echt, dit geloof ik niet, man. Maar dus morgen, dus, dan is dat het grote beste buurtfeest met Camille natuurlijk. Wordt heel mooi. En vanmorgen ga je nog even naar de zee. Want wat is daar aan het aanspoelen, zeg Margot?
1: Ja, ze zitten daar met haaien die volle bak aanspoelen. En ik zeg volle bak, want in de afgelopen dagen zijn er al een 80-tal aangespoeld. Dat is dus echt... Dat is veel, hè?
0: Dat is heel veel. Dat zijn natuurlijk dat zijn kleine haaien, hè?
1: Het zijn kleine haaien. Het zijn geen great white sharks, zoals we dat vanuit Jaws kennen. Het zijn haaien van ongeveer 1 meter à 1,20 meter lang. Wat toch wel best indrukwekkend is, denk ik, als die zo in grote getalen aanspoelen.
0: Ja, amai.
1: Ja, maar van waar komen ze?
0: Mm-hmm.
1: Wie zijn ze? En vooral, wie is de man die elke dag moet gaan opruimen... Wel, dat is Edwig. En ik heb vanochtend met Edwig afgesproken. Hij is ook trouwe luisteraar van de show. En we gaan samen eens gaan kijken op het strand wat er vanochtend uit de zee is gekomen. Dus ja, spannend.
0: Het klinkt ook wel gevaarlijk. Zo. Misschien toch even checken van hoe gevaarlijk zijn die nu echt? Of valt het allemaal wel mee? Het hele verhaal hoor je zo meteen over een uurtje bij onze Margot van de regio. En je weet het, als je zelf iets ziet of hoort waarvan je denkt van... Maar die Margot moet dat weten. Ze heeft een WhatsApp-nummer waar jij je berichten kan op achterlaten. Gewoon een berichtje sturen naar...

0: zou je vooral willen zeggen dat de zon gaat schijnen vandaag, maar nee. Maar kijk. Wel goed nieuws natuurlijk, want ook vandaag is er...
1: Gelukzongmok.
0: Ja, een goeiemorgen morgenmok, die kan je winnen. Het gebeurt allemaal over ongeveer een dik half uur. Als jij nu Punto Punto hebt in de app van Radio 2 en je telefoonnummer deelt, wees gerust, we gaan daar GDPR gewijs niks speciaals mee doen. Maar nu even delen, dan speel jij misschien mee voor die enige exclusieve nergens te verkrijgen. Goeiemorgen morgenmok, dit is waarheid tot de cotugno. Lasciatemi cantare. Dat was nu niet het antwoord dat ik verwachtte.

0: En zo zat je meteen in Italië.
1: Un italiano vero.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag zeggen.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
3: Mag ik ook meedoen?
2: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
6: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
13: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
14: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
15: Camber, more space for your place.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Waarom zijn de Brazilianen plots zo zot van Lisa Delbo? Dat is een heel bijzonder verhaal, zeg.
16: Bedankt, Rudy.
0: Nee, het is Lisa. We nemen je straks mee, zie. Goedemorgen.
17: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Seamus Heisai.
18: Goedemorgen. Er is veel hinder voor het vliegverkeer door een actie van de luchtverkeersleiders. En de Europese Unie heeft een akkoord over strengere terugkeerregels voor asielzoekers. Sinds vannacht is er geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens door een actie bij luchtverkeersleider Skies. Het personeel heeft het werk neergelegd uit protest tegen het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, omdat er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Er kan nu dus geen enkel vliegtuig opstijgen of landen. Op dit moment zouden de luchtverkeersleiders op Brussels Airport wel weer aan het werk gaan. In Luik, Oostende en Charleroi gaat de actie nog door tot 9 uur. In Charleroi zijn 15 vluchten geannuleerd, verschillende andere zijn vertraagd. Dat is ook zo op de luchthaven van Zaventem, vertelt Quinten Mertens.
19: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7 uur hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen en zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
18: Op de snelweg E34 tussen Zelzaten en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's en een motorrijder aangereden. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten zwaar beschadigd. De man kon uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem. Het is nog niet duidelijk hoe het komt dat hij zo'n ravage aanrichtte. Het gerecht in ons land heeft nu ook een onderzoek geopend naar de spectaculaire kunstroof in het Louvre in Parijs vorig jaar. Daarbij werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. Belgische agenten hebben onlangs enkele dieven opgepakt die mogelijk te linken zijn aan de kunstroof, want op hun telefoons werden foto's van het Louvre gevonden. De politie wil nu achterhalen wat de link is tussen die dieven en de roof in het Louvre. De Europese Unie heeft een akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land te kunnen uitzetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie, waar eerder al veel kritiek op is gekomen, zeker omdat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden. Er zijn veel vragen bij het nieuwe plan, vertelt Europa-specialist Leen de Witte.
20: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk.
18: Het akkoord over uitgewezen asielzoekers moet nog goedgekeurd worden door de lidstaten van de Europese Unie en door het Europees Parlement. In Oekraïne zijn vannacht zeker 9 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. Er vielen ook tientallen gewonden. In Dnipro, in het oosten van het land, vielen 5 doden. In de hoofdstad Kiev zijn minstens 4 mensen gedood door de Russische aanvallen. Daar is onder meer een appartementsgebouw met 24 verdiepingen geraakt. Meerdere mensen liggen ook nog onder het puin. Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Hij doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Het is niet bekend hoeveel geld Genk precies zal krijgen, maar het is wel heel belangrijk voor de club, zegt Peter van den Bemt van Sporza.
6: Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
18: Eerder had Thibaut Courtois met zijn investeringsplatform ook al geïnvesteerd in een Franse tweede klasser en een Spaanse derde klasser. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: In Hoboken is een jongere neergestoken tijdens een vechtpartij tussen een tiental jongeren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En het zwembad in Hulshout blijft vermoedelijk tot midden augustus dicht om een defecte waterpomp te herstellen. Het duurt zo lang omdat de gemeente een aanbesteding moet uitschrijven. Zwaar bewolkt met regen of onweersbuien vandaag die vooral na de middag intens kunnen zijn. Tot 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: De problemen dan maar, Hajo.
16: Naar Antwerpen. Voorlopig op de E17 eventjes opletten tussen Lokeren en Waasmunster. Opletten voor een obstakel daar. De linkerrijstrook is dicht. Gaat een beetje langzamer daar. Verder ook nog 20 minuten bumperen vanaf Haasdonk. Andere files naar Antwerpen zijn maximum een kwartier lang. Dat is op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Ook vanaf Sint-Job op de E19. En verder ook vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Nederland. Ja, bijna 20 minuten toch al van Sint aan de linkeroever tot Deurne erbij tellen. Naar Brussel dan maximum een kwartier aanschuiven bij Halle op de E429. De andere files zijn zo'n 10 minuten lang vanaf Afligem bijvoorbeeld, verder vanaf Peutie. En op die andere E40 van, even kijken, Haasroor tot Bertum. Verder de binnenring rond Brussel, daar vertraag je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring ook een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen dus nergens meer dan 10 minuten voorlopig.
0: Oh, manneke, kijk, dat heb je dan, hè. Aan de zee dan is het aan het regenen en hier in Lummen blijkbaar schijnt de zon, zegt Ron. Ja, je moet van soorten hebben, hè.
21: Goedemorgen, morgen, je dag begint. Goedemorgen, morgen.
0: Zeer goedemorgen.
21: Is het Peter van de Verre? Ben je altijd goed gezind? Hey, hey, hey.
0: Nu heeft die backstage Bavo iets meegebracht. Daar moeten we het zo meteen nog eens over hebben. Ja, je gaat zeggen van, ah ja, wel ja, kijk, dat hadden we niet zien aankomen. Eerst Beyoncé.

0: Ah, juist, heb ik dat al gezegd van Aaron? A-A-R-O-N? Ja, straks even uitleggen.
1: Goedemorgen, morgen, je dinsdag begint.
0: De fans weten het nu al, maar de anderen moeten het ook weten. Maar eerst, dit is vandaag 2 juni, goedemorgen. Welkom bij de dinsdag, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een paar luchthavens plat lagen. Dat was tot 7 uur, is dat dan al opgelost intussen?
2: Wel, op de luchthaven van Zaventem zouden de luchtverkeersleiders nu weer aan het werk moeten gaan, in principe. Ja. Maar bij de andere luchthavens gaan ze nog door tot 9 uur.
0: Oh, kijk, ja. Bon, het zou vandaag ook klaar zijn met dat lekkere weer. Dat komen er buien aan, ook dat is geen goed nieuws. Maar hey, welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen, gelukkig dat. Want lieve luisteraar, gisteren hadden we nog dat verhaal dat je soms toch twijfelde of je vader wel je echte biologische vader is. Ja, ik neem het er nog even bij. Luister en kijk mee. Ja, want je weet altijd wie je moeder is, maar je weet nooit zeker wie je vader is.
2: Nee, dat is waar.
0: Er is nog eentje om over na te denken.
2: Ja, ja, ja. Heb jij dat ooit al afgevraagd, Peter?
0: Altijd. Ja, dus en Backstage Bavo die moeide zich ook even in het gesprek.
3: Backstage Bavo.
0: Vriend van de sterren, want wat heb jij mee, Backstage Bavo?
4: Ja, ik heb mij ook al eens afgevraagd van wie is nu mijn echte vader? Maar toch zeggen al mijn vrienden van, ja maar nee, je hebt echt dezelfde dikke lippen als uw vader.
0: Ja, maar ik heb uw moeder gezien, dat is 2 druppels water. Jouw moeder heeft ook mooie lippen, dus...
4: Ja, maar daarvan heb ik de neus geërfd. De neus die toch 2/3 van ons gezicht inpalmt. Maar ik heb wel een foto meegebracht.
0: Ja, we gaan even kijken naar de foto. Kunnen we oordelen als je kan meekijken. Ja, we zien...
4: mooi hè.
0: Je mama zegt, jullie kunnen tweelingen zijn. En dan je papa, ja ik snap het wel, die onderlip is wel prominent.
4: Ja, maar ook een troef natuurlijk. Hè.
0: Ja, dus,
2: is dat zo, Bravo?
4: Zeker, Shema. Ja, ik ben trots op. Maar dus alles in de breedte, alles dik in het gezicht.
0: In het gezicht. Maar kijk, jij bent ervan overtuigd. Er zijn vast mensen die er anders over denken. Maar jij hebt prachtige mooie foto. Backstage mama, backstage bave en backstage papa.
4: Mooi, hè? Niet van...
0: Heel mooi. We zijn weer helemaal gerustgesteld. Dank je wel. Maar...
1: WRT Radio 2.
0: Ja, ja, want ik heb nieuws over... A-A-R-O-N. Goedemorgen.

0: Cum dau? Bă, poate cu ei combinasem. Ach, het gaat over vliegtuigstaking, het gaat over het slechte weer, maar ik heb ook echt ontzettend vrolijk goed nieuws. Belangrijke mededeling, let op. Als je de komende uren en dagen een song hoort van Aaron Blommaert, word dan even heel goed wakker, want als je dan A-A-R-O-N hebt,
1: A-A-R-O-N,
0: Aaron dus, in de app van Radio 2, dan kan jij naar een uniek intiem concert met Aaron zelf.
1: Is dat A-A-R-O-N?
0: A-N, om te horen hoe goed zijn eerste album klinkt. Album heet Oorsprong, dat is een heel persoonlijk album trouwens. Yeah. Concert is nu donderdagavond al.
1: A-A-R-O-N.
0: Rustig man. Nu donderdagavond al. Goed moet dat zijn zeg. Met jou, je vrienden, je gezin. Het is in Aalst.
1: A-A-R-O-N.
0: Dat is A-A-L-S-T. Je kan dus meteen met z'n vieren. Dat is leuk eigenlijk. Hè? 4 juni, nu donderdagavond. Dus hoor je een song van Aaron, dan heb je wat schema?
2: A-A-R-O-N.
1: A-A-R-O-N.
0: Kijk zo, Lingo, ken je dat nog? Dat,
2: oh, keileuk programma.
1: Ja. A-A-R-O-N.
0: Dus je hebt A-A-R-O-N, Aaron, niet rood. Rood?
1: A-A-R-O-N.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
0: Ja, dat heb je natuurlijk, hè. Els Hazebroek uit Brakel. Wat doet hij dan, die appt?
1: A-A-R-O-N.
2: Nu nog niet, hè.
0: We hebben geen liedje van Aaron gehoord, hè.
2: Ja.
0: Veel te vroeg, Els. Jammer.
5: Punto, punto.
2: Ja.
5: Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
6: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie of wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok?
1: A-A-R-O-N.
0: Nee, stop ermee, man. Misschien is dat wel Kim van Rooij uit Zuijenkerken. Zuijenkerken, zeg, bij Blankenbergen. Kim, goedemorgen.
7: Goedemorgen, hallo iedereen.
0: Zeg, Kim, Meetkerken, dat is daar ook in de buurt, hè?
7: Ja, dat klopt.
0: Daar zijn wij getrouwd. Allee, jij en ik niet, maar mijn vrouw en ik, hè.
7: Ah ja.
0: Ja.
7: Klein beetje. Ja, dat is goed.
2: Wist je dat je?
0: Ja, dank je, Shema. Nee, vooral, je werkt aan de kust. Welk weer is het op dit moment daar ongeveer?
7: Voor het moment bewolkt.
0: Maar je klinkt helemaal niet West-Vlaams. Ben je aangespoeld?
7: Ja, dat klopt.
2: Zoals de haaien van Margot.
0: Zie je haaien?
7: Ik ben eigenlijk van de provincie Antwerpen.
0: Dat is niet erg.
2: Wel, ik had gisteren, ik was naar de supermarkt en ik had daar plots een West-Vlaamse medewerker gehoord. En ik draaide mij echt om, want dat is precies alsof die een andere taal spreekt. Wat doe jij hier in Kontig? Die was ook aangespoeld, die hebben misschien geruild.
0: Dat is een immigrant eigenlijk ook.
2: Eigenlijk wel, ja. Ja, toch wel.
0: Kim, zo meteen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt telkens 1 letter van het antwoord. Je vult gewoon aan.
1: Stop.
0: En als je 3 juiste antwoorden geeft, win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We spelen met de R-S-T-U-V als je daar geraakt. Welke R is een kleur en ook een monsterhit van Marco Borsato?
7: Rood.
0: Welke S is een Braziliaanse muzieksoort die vooral bekend werd door de carnaval in Rio in Janeiro?
7: Oh, S. Oh, nee, pas.
0: Welke T is een middeleeuwse term voor een reizende muzikant en liedjesdichter die verhalen zingt? Goh.
7: Nee.
0: Was het nu zo moeilijk? Ik heb je misschien een beetje in de war gebracht.
2: Ja.
0: Welke R is een kleur en ook een, het is mijn schuld. Welke R is een kleur en een monsterhit van Marco Borsato? Rood natuurlijk. Welke S is een Braziliaanse muzieksoort die vooral bekend werd door het carnaval in Rio de Janeiro? Was samba. Samba.
7: Nee. Och ja.
0: Ja. En welke T is een middeleeuwse term voor een reizende muzikant en een liedjesdichter die verhalen zingt? We zochten troubadour.
2: Punto, punto. Dat was nu wel echt een moeilijke, hè.
0: Het is geen makkelijke, hè?
2: Nee.
0: Het is allemaal de schuld van...
8: Backstage Bavo.
0: Ja, die vragen, hè. Zijn schuld.
2: Ja.
0: Sorry, morgen een nieuwe kans. Kim, ik wens je een fantastische ochtend.
7: Ja, dankjewel.
0: Goedemorgen. Ja. 19:07. Ja, wat is het. Hopelijk heeft onze weerman Bram beter nieuws zometeen. Dit is Bruce Springsteen. Dancing in the

0: Dat mag je wel zeggen. Wij maakten hier net iets mee. Dat had niets te maken met Lisa Delbo en haar populariteit in Brazilië. Dat is ook geen goed verhaal. Nee, het heeft alles te maken met het weer. Weerman Bram, goedemorgen.
1: Nee, goedemorgen.
0: Ik weet niet of het nog kan horen. Ik ga even nu naar het echt waar het plafond van de VRT. Ja, kunt horen? Hoor je wat er gebeurt?
1: Ja.
0: Ze zijn keihard aan het hagelen, man.
1: Ja.
0: Straks moeten we evacueren.
1: Dat gaat nog niet nodig zijn. En om even gerust te stellen, er kan inderdaad wel wat hagel bij zitten, maar het is kleine hagel, het zijn niet zo die hagelbollen van afgelopen weekend. Hè. Dat gelukkig niet, maar inderdaad, soms zijn er heel felle buien bij vandaag. Op dit moment zijn de eerste van die buien al over het land aan het trekken, enkel in de provincie Limburg. Daar hebben ze het nog droog gehouden tot nu toe, maar dat gaat veranderen, want in het oosten van Brabant, waar ik nu ben, daar is de eerste bui ondertussen ook aan het vallen en die trekt door naar Limburg. De hele dag lang krijgen we van die buien met het hoogtepunt in het tweede deel van de voormiddag. Dat is dan echt wel een actieve regenzone die over het land gaat trekken. Dan gaat er echt veel regen vallen, kans op onweer. Kleine hagel inderdaad, forse windstoten kunnen daar ook bij zitten. En vooral veel regen op een korte tijd. Code geel is actief voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen. Daar verwachten we minder dan 20 liter water per vierkante meter. Maar op de andere plaatsen, in alle andere provincies, kunnen die neerslaghoeveelheden dus oplopen boven de 20 liter water per vierkante meter. En lokaal kan het zelfs gaan tot 40 liter. Dus daarvoor is die code geel dan actief. Enfin, we worden nat vandaag dus, bij temperaturen van 20 tot 22 graden en een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Nu, vanavond zijn er opklaringen, dus het wordt droger vanavond, maar in de loop van de nacht opnieuw een lading buien bij minima rond 13 graden. En dan morgen ook het wisselvallige weerbeeld, hoor. Dus geen garanties voor het feest in Scheldewindeke morgen. Er kunnen een paar buien zijn. Nu, voor Stellingen blijft het volledig droog, hè. Maar hou er gewoon rekening mee. In de loop van de namiddag zou het vanaf het westen wel wat meer gaan opklaren. Goed voelbare wind, morgen 20 graden. In de nacht naar donderdag dan regen. Donderdag nog een paar buien, kans op onweer. Enfin, alles zit er weer bij, 20 graden. Veel wind ook. En dan vrijdag en zaterdag zijn er nog twee lichtwisselvallige dagen met nog een paar buien. Vanaf zondag wordt het dan toch wel wat beter. Dan zou het droog moeten blijven.
0: Het was even nodig natuurlijk. Maar dus morgen, we hebben smurfenmutsen op. Dus dan nogal meevallen waarschijnlijk. Goed, dankjewel Riemann Bram. Ja, voorzichtig onderweg. Jojo, goedemorgen. Het is 7:55. Heb jij
2: A-A-R-O-N
0: al gehoord?
3: Ik heb hem nog niet gehoord.
0: Nog niet gehoord. Je weet, als je hem hoort, dan app je gewoon even zijn naam.
2: A-A-R-O-N.
0: In de app van Radio 2. En dan kan je misschien nu donderdagavond naar een fantastisch intiem concert van Aaron. Met nog iemand anders erbij. En dat is het gewoon. Spelen ze liedjes uit dat nieuwe album Oorsprong. Alleen als je volledige song hoort van Aaron Blommaert.

0: Steven heeft niet goed gehoord. Zit in Wielsbeek, waarschijnlijk met de hagel. Wat moet je sturen als je een song hoort van Aaron? Had het niet goed gehoord. Het is eenvoudig, Steven, dan app je.
1: A-A-R-O-N.
0: Dat is het enige.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
3: Er is hinder voor het vliegverkeer op de Belgische luchthavens door een actie bij luchtverkeersleider Skies, die niet was aangekondigd. Er zijn daardoor vluchten geannuleerd of vertraagd, houd daar dus rekening mee. Op Zaventem zijn ze wel opnieuw aan het werk gegaan, op de andere luchthavens gaan ze nog door tot 9:30. En de Europese Unie heeft een akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land te kunnen uitzetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, dan kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden, ook in landen buiten de Europese Unie.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is in jouw buurt gebeurd. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Ann Verstuift. In Hoboken is gisteravond iemand neergestoken tijdens een vechtpartij in de Hendriklei. Rond 11:15 is er een gevecht ontstaan tussen een 10-tal jongeren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte een van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon nog geen verdachte oppakken. Ook de aanleiding van de vechtpartij wordt nog onderzocht. Het zwembad in Hulshout blijft nog maanden langer dicht dan voorzien. Een maand geleden werd het gesloten omdat de waterpomp defect was. Daardoor blijft het water niet op temperatuur en dat is volgens de gemeente niet veilig en aangenaam om in te zwemmen. Normaal zou het zwembad eind mei opnieuw opengaan, maar vermoedelijk wordt het eerder midden augustus, zegt schepen Joost Verhagen.
6: De vertraging is gewoon omwille van een lokaal bestuur en een AGB's gebonden aan de wet van overheidsopdrachten. Dus we moeten een opdracht op de markt zetten en dan moeten verschillende mensen zich inschrijven hopelijk. En dan afhankelijk van de puntenquotering of de goedkoopste en zo, een combinatie van alles, gaan we dan inderdaad een partner kiezen.
5: In Wilrijk heeft het actiecomité De Pijpuit 2.0 bedenkingen bij de nieuwe filterinstallatie die de stikstofuitstoot van de ISVAG verbrandingsoven moet beperken. Die is recent in gebruik genomen en volgens ISVAG is de uitstoot nu 5 keer lager dan de Europese norm. Maar volgens Tony van Rompuy van het actiecomité was het verminderen van de uitstoot een verplichting en is de filter lang niet voldoende.
7: Die bijkomende stikstofreiniging is natuurlijk goed, maar het voorstellen alsof dat zij dat het vrije wil en het goed wil hebben gedaan. Ja, dat is natuurlijk van de pot gerukt, want het is gewoon een uitvoering van een milieuvergunningsvoorwaarde opgelegd door toenmalig omgevingsminister Zuhaldemir. En dan zijn ze uiteindelijk tot deze integratie gekomen in de rookgasreiniging. Maar nog altijd is er een restfractie en die is niet weinig. En bij gevolg kunnen we dit ook niet aanvaarden.
5: En er lopen nog altijd procedures tegen de ISVAG open in Wilrijk. En het is week van het afvalteam. Daarom krijgen alle medewerkers van het IOK in de Kempen deze week een kleine attentie. Bijna 400 mensen werken elke dag mee aan een propere omgeving. En daarvoor krijgen ze ook geregeld erkenning van de inwoners, zegt Kathleen Mertens van IOK.
8: Ook vorige week zagen we bijvoorbeeld bij het warme weer dat heel wat mensen frisdrank of water klaarzetten voor het afvalteam. Deze week kan je je respect ook tonen door een vriendelijk gebaar of een glimlach of een mooie tekening die je aan je afvalbak of zak hangt en zo ook je respect toont voor het afvalteam.
5: Zwaar bewolkt met onweersbuien vandaag en tot 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, met die hagel toch een beetje opletten onderweg. Goedemorgen, Hajo.
9: Ja, goedemorgen, inderdaad. Ik weet niet of het te maken heeft met het natte weer, maar op de E17 naar Frankrijk vertraag je momenteel van Kortrijk-Zuid tot aan het parkeerterrein in Marken. Daar zou een ongeval gebeurd zijn. De weg is helemaal versperd. Je kan er wel voorbij, maar dan alleen via dat parkeerterrein. Verder naar Antwerpen hebben we files vooral vanuit het Waasland. 25 minuten erbij vanaf Haasdonk op de E17. Een kwartier vanaf Waasland Oost op de E34. En dan telkens 20 minuten vanaf Sint-Job, vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten erbij tellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dat heeft te maken met een ongeval. Dan de N16 van Mechelen naar Willebroek. Daar zijn die werken bezig in Blaasveld. Hou rekening met 20 minuten vertraging. En verderop op diezelfde N16 richting Sint-Niklaas ook wat aanschuiven bij Temse door een defect voertuig. Verder files naar Brussel. Een kwartier telkens vanaf Aalst, vanaf Zemst en ook van Rotselaar tot Heverlee op de E314. En dan telkens 20 tot 25 minuten op de E40 vanaf Haasrode en op de E429 bij Halle. De binnen- en de buitenring op de gebruikelijke plaatsen ongeveer 20 minuten vertragen. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
1: Hoogstraten aardbeien. Deze zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
10: Alles staat in vuur en vlam.
1: Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting.
10: De wereld draait voor jou.
1: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
11: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
12: Wit-wit?
13: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
15: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
4: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
4: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
6: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
5: Ja, ik heb dat opgevangen.
6: Waar?
5: Ah, in de regio.
6: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
5: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
6: Ze spelen in Seattle.
7: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Jouw goeiemorgen telt voor twee.
9: Goeiemorgen, morgen.
10: Peter van de Vijf.

0: zijn er toch wel een paar die willen gaan, precies. Ja, dat heb je. Je hebt...
1: A-A-R-O-N.
0: Geappt naar de app van Radio 2. Dat betekent dat we nu gaan bellen.
2: Met Tom, goeiemorgen.
0: Dag Tom, goeiemorgen met Peter van de Radio van Goeiemorgen Morgen. Wat had jij geappt daarnet?
2: A-A-R-O-N.
0: Maar dat is onwaarschijnlijk juist. Goed gedaan.
1: A-A-R-O-N.
0: Proficiat. Jij gaat donderdagavond tenminste. Mag je naar Aalst met nog drie andere mensen om te genieten van Aaron Blomhaard.
2: Wow.
0: Heel intiem. Heel exclusief.
2: Wow.
0: Ja, ja, ja, ja. Tuurlijk wel. Dankjewel Radio 2.
2: We zullen er zijn.
0: Het is graag gedaan.
2: We zullen er zijn. Dankjewel Radio 2.
0: Fijne ochtend.

0: even die muziek van Aron in de gaten houden, want als het weer gebeurt, ja, dan kan het zomaar zijn dat jij er weer bij bent. En nu neemt Margot van de regio je mee naar de zee, naar Kokzijde. Sint-Idesbald, daar zijn op een kleine halve week meer dan 100 haaien aangespoeld. 100, waar komen die vandaan? Wat doe je daarmee? En heeft bultrug Timmy daar iets mee te maken? Veel vragen, luister en kijk nu mee. Want Margot, hi Margot. Bij wie sta je daar aan de zee?
1: Ik sta hier bij Edwig Dolfen van de Milieudienst. Goedemorgen. En ik heb een leuke ochtend met Edwin op zitten, want we zijn met de 4x4 van de Milieudienst over het strand gaan rijden. Dat was zalig. En we waren op zoek naar haaien en we hebben er nog een drietal gevonden. Niet te veel meer, hè, Edwig?
2: Nee, ze zijn zeker verminderd nu.
1: Ja, er ligt er hier eentje voor ons. Kijk gerust even mee via VRT Canvas of via de app van Radio 2. Ja, ik had wel een idee bij een haai. Ik ga eerlijk zijn, ik stelde mij van die Great White Sharks voor, maar het valt best wel mee. Hè. Kan je hem eens beschrijven?
2: Ja, dat is een klein haaitje. Dat is een klein haaitje van ongeveer een meter groot nu. En dat zijn allemaal zulke die aangespoeld zijn.
1: Ja. Ja.
2: Iedereen denkt dat dat Charles is, maar het zijn geen Charles.
1: Nee, nee, nee.
2: Want als we de tand tegen die bak moeten steken, dan gaat het niet lukken.
1: Nee, maar zijn ze gevaarlijk?
2: Nee, dank u niet.
1: Nee. Nee, want we hebben daar juist ook al eens in de mond van een haai gekeken. En ja, die tanden, die vonden die eigenlijk niet.
2: Nee, zijn die tanden?
1: Nee. Nee. Dus voilà, maar het is wel indrukwekkend om dat eens te zien van dichtbij zo een haai. Maar de afgelopen dagen was het hier wel een soort van haaienapocalypse. Ja. Met 80-tal aangespoeld. Kan je ons eens meenemen naar dat moment? Hoe was dat?
2: Ik had eerst de donderdag al avond de telefoon gekregen dat er een paar aangespoeld waren. Ik zeg, ja, laat ze maar liggen. We gaan ze morgen komen ophalen. Maar dan ik op het strand reed, ja, dat waren taferelen. Dat waren zo allemaal haaien op dezelfde plaats. Zo'n stuk of 20 samen. En ja, daar ben je opruimen. En ja, dat van de 1 kwam 2 en 3 en 4 en 5 en 6. En zo zijn we altijd bezig geweest. Heet u kent door.
1: Ze bleven maar komen. En ook kleine haaitjes, dat vond ik wel zielig om te zien.
2: Ja, die kleintjes hebben we ook meegepakt. Die stinken ook. He.
1: Ja, stinken, daar moeten we het over hebben, want we staan hier nu voor een exemplaar. En toen we hier toe kwamen, dacht ik, oh, maar dat valt allemaal mee, want je had me gewaarschuwd voor de stank. Maar hoe langer dat we hier staan, ja, hoe meer de rotte
2: Je begon te douchen deze avond.
1: Ja.
2: Ja, want dat krupt in je kleren ook, die stank.
1: En ik denk dat we nog geluk hebben dat het vandaag niet zo'n warme dag is.
2: Ja, het is goed weer als je nu voor het moment. Hè. Ja. We genieten van dat weer.
1: Absoluut. Zeg, kan zo'n haai ook ontploffen zoals walvis? Ja, als een walvis als die aanspoelt? Ja,
2: het gaat een kleine ontploffing zijn. Ja. Het is maar een kleine walvis. Het is maar een kleine haai. Hè.
1: Maar dat kan wel.
2: Dat kan er zeker wel, ja. Okay. Ja.
1: Die haaien, hè? Dus als er hier zo 80-tal op strand lagen, lokt dat nu echt wel effectief meer volk naar het strand?
2: Tuurlijk, tuurlijk. Gisteren heeft hij van het toerismebureau gezegd dat ze gebeld hadden. Gewoon voor te vragen waar die haaien liggen. Waar ze moeten liggen, waar ze moeten gaan voor die haaien te zoeken.
1: Okay. Ja. De mens is toch nieuwsgierig, hè? Dat we allemaal gezien hebben. Nu, ik ben ook wel nieuwsgierig naar de oorzaak, Edwin. Ja, er werd eerst gezegd van, ja, dat is bijvangst van... Maar nu hebben de Belgische vissers daarop gereageerd van... Ja, maar nee, dat waren wij niet. Wat is uw visie op deel hier?
2: Ja, ik ga me daar niet over uitspreken. Dat gaat wel waarschijnlijk zijn die ze in hun netten gekregen hebben. Maar hoe dat ze dan allemaal dood zijn in die visnet, dat versta ik ook niet. Ja.
1: Nee.
2: Het is beter dat ze zeggen van... Kijk, dat kan gebeuren dat ze in de visnetten dood zijn. En dat we ze uitspijten, maar ja... Dat is eigenlijk uitzonderlijk. He.
1: Maar het raakt je wel, hè?
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is jammer dat... het gaan er nu aan meer of 100 zijn. We gaan zeker over de 100 gaan. Het is wel jammer dat die 100 beestjes hier allemaal dood liggen. He.
1: Ja, absoluut. Ja. En jouw taak is om ze op te ruimen. Ja, je hebt de zak. Ik zou zeggen, wat gaat er nu gebeuren?
2: Ik ga ze in die zak steken en we gaan ze dan terug naar de plaats doen waar ze komen ophalen. He.
1: En eens ze opgehaald worden, dat is vernietiging.
2: Ja, dat is vernietiging. Dat wordt verbrand, denk ik dan.
1: Oké, okay, voilà. Kijk vooral even gerust nog mee via de Radio 2-app of VRT Canvas hoe hij op dit moment de zak aan het schudden is en de haai er gaat insteken. En zo gaan we de rest nog opruimen op het strand. Het is, eigenlijk is het echt een heel zielig tafereel. Voilà, de haai zit al in de zak, zie. Weg ermee.
0: Jongens toch, ja, oh, jammer
1: stank.
0: Is dat. Alles erover op veertiennieuws.be. Kun je de beelden ook bekijken, het hele verhaal nog. Ja, wat is dat met Lisa Delbo en Brazilië? Dat is ook speciaal. Dit zijn de Buggles.

0: zou jij nu naar rottende dode haaien gaan kijken op het strand?
1: Nee.
0: Vind ik altijd die... bijzonder dat mensen daar dan op afkomen zo.
1: Ramptoerisme.
0: Zoiets, hè. Goedemorgen, Video Kill the Radio Star van de Buggles.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Ramptoerisme is eigenlijk ook wel een beetje de perfecte samenvatting van waar we het nu gaan over hebben. Ja, lieve luisteraar, ja, het is een bijzondere vraag tussen alle hagel door. Waarom zijn Brazilianen plots zo zot van Lisa Del Bo? Dat is een heel bijzonder verhaal. Ik neem je daarvoor even mee naar 6 februari 2015. Toen was er de Radio 2 Eregalerij en werd het liedje geëerd What's a Woman van Vaya con Dios. Mm-hmm. Grote band. En zangeres Lisa Del Bo ging dat liedje zingen. En wat er dan gebeurt... Ik neem even mee, dus Lisa komt van een enorme showtrap en valt bij het begin van het liedje. Ja, luister en kijk even mee wat er gebeurt. Dus de band begint te spelen, Lisa stapt van de trap en dan... Oh. Ja, je hoort dat publiek ook, gelukkig. Ze valt gewoon op haar achterwerk, blijft zitten, zwaait even zo. Hey, die vrouw, top.
1: Vooral geschrokken, ja.
0: Ja, topprofessional, ja, staat weer op, wandelt verder. Maar dan, je hoort dat publiek ook zo, oh, het wordt nog erger. Lisa staat op, wandelt verder en valt opnieuw. Dus even verder kijken, ja. Dus ze gaat, staat op en dan... Hepla. Zo. Ja, maar dan Like a Pro staat ze op en dan is ze beginnen te zingen. Ja, dat verhaal kennen we, maar die val is online intussen 17 miljoen keer bekeken. Ook niks aan de hand, denk je dan? Hey, want mensen zien dat graag.
1: Ja.
0: Maar van die 17 miljoen is dat 12 miljoen keer bekeken in Brazilië.
3: Oh my god.
0: Hoe raar is dat? Lisa Del Bo... live in Tenerife. Goedemorgen, Lisa.
4: Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Sima.
0: Heb je nog blauwe plekken van die val van toen?
4: Ik heb er gelukkig niks aan overgehouden, maar het was toch wel een bijzonder moment voor mij ook. Ik dacht, wat gebeurt hier? Dat is niet echt. Ja, het is alsof je droomt. Maar als ik dan een tweede keer viel, ja, dan dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? En ik dacht... Ik kan niet weggaan, dat is geen optie. Ik ben hier gisteren van zo ver van Maastricht komen repeteren.
0: Ja.
4: Ik ga gewoon door en ik heb het afgewerkt. Maar ik moest zelf zo hard lachen. Ja, ik moet er nog steeds om lachen.
0: Ja, maar wat lag dat aan de schoenen? Lag dat aan de trap? Wat is daaraan gebeurd eigenlijk?
4: Wel, ik had aan Dani Klein gevraagd, wat zal ik aandoen? Ja, zegt ze, doe maar iets mooi aan. Ik zeg, ja, ik heb een hele mooie lange jurk. Ja, zegt ze, dat is top. En ja, ik heb mijn lange jurk aangedaan waar zeer veel, zeer kleine pareltjes op stonden.
0: Ja.
4: Ja, en hij kwam onder mijn schoenen te zitten en het was net alsof ik op ijs stond, op een mes stond. Daar was geen ontkomen aan. Het ging niet anders dan vallen.
0: Het was het ging niet die anders. Jurk, ja, maar elegant. Ik heb niet veel mensen zo elegant zien van Lisa. Maar dus vooral, hier op de VRT hebben we iets ontdekt. Die beelden zijn 12 miljoen keer gestreamd, met vooral reacties van Portugezen en Brazilianen. Wat heb jij met Brazilië?
4: Wel, dat is ook heel vreemd. Ik heb eigenlijk, toen dat nog maar net was gebeurd, werd dat heel veel bekeken. En ik denk dat dat toen heel vaak is gedeeld op Facebook, op Instagram. Mm-hmm. En ik herinner mij een moment dat een vriendin van mij zegt, die er altijd mee bezig is, toen was het 39 miljoen keer in Portugal, aan die kanten van Portugal. Maar nu vind ik dat ook niet meer. Maar... blijkbaar Brazilië blijft het zo populair. En ik krijg ook nog elke dag aanvragen om vrienden te worden met mensen uit Brazilië. Mensen die mij vragen of ik kom zingen in Brazilië. Alleen maar met de vlagjes van Brazilië. Echt waar.
0: Maar jou wachten.
4: Ik weet niet waarom.
0: Ben je al naar Brazilië geweest ooit, Lisa?
4: Nee, echt nog nooit. Nog nooit. Echt niet. Maar ja, dat is daar blijkbaar... toch zo gaan leven en ik hoef straks maar mijn website open te doen en dan heb ik weer aanvragen op weer mensen die mij bom dia en zo.
0: Maar dat is toch, ja, dan stel je voor Lisa Del Bo in het Portugees en dan in Portugal en in Brazilië gaan optreden. Ja. Daar ligt een markt voor jou, Lisa. Wat zit je in Tenerife te doen?
4: Om te vallen.
0: Nee, om te zingen natuurlijk, want dat weten ze toch. Maar jongens toch. Ja,
4: heerlijk, ja.
0: Heel bijzonder. Ja. Er was nog één dingetje. In Zuid-Amerika gebruiken ze YouTube natuurlijk vooral als een muziekstreamingdienst. Maar opvallend, in mei 2025 was er plots een enorme piek. Wat is er in mei 2025 gebeurd?
4: Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Allee, en, met mijn val. Mijn val werd daar heel vaak bekeken. In mei 2025.
0: Ja, ja, heel raar. Dat is heel raar allemaal. Heel bijzonder. Maar kijk, ja. Voor de rest zijn er geen mensen of dieren gewond geraakt tijdens dit verhaal. Dus dat is het goede.
4: Nee, nee.
0: Het is een mooi verhaal. We gaan die What's a Woman van Baya Candios nog eens kunnen spelen. Op die manier doen we dat met veel plezier. Dankjewel om je verhaal even te delen. We weten eigenlijk nog niks meer, behalve dat ze in Brazilië zot zijn van Lisa Delbo. Dus dat hebben we graag. Fijne ochtend, Alisa. Goeie terugvlucht.
4: Dankjewel.
0: Jojo.
4: Dankjewel, Peter.
0: Ja,
4: dag. Dag.
0: Oh, kijk, dan moet je die, die val er maar even bij denken natuurlijk. Hè. Die trap, pat. Dat is ook bijna telkens op de slag van die drum dat die pat viel.
1: Misschien was het een deel van de act. Moet je dan ook altijd erbij zeggen. Het was allemaal gepland.
0: Zou zo maar kunnen. Goedemorgen.

En nog goed nieuws over de Eregalerij trouwens, want er komt een nieuwe Eregalerij van Radio 2. Op woensdag 21 oktober in Brugge, zet het in je agenda. En we komen heel snel met namen. Maandag 15 juni hoor je wie we daar gaan eren. What's a Woman, Amaya Candeos.

0: Vanavond op VRT1.
1: De manier waarop wij met verlies omgaan, dat is een gedachte die heel hard in onze cultuur zit. Je gaat door. En dat is ook heel mooi. Je valt en staat weer op. Maar de manier waarop dat je opstaat, is eigenlijk heel, heel, heel belangrijk.
0: Op VRT1 in Door de Bomen zoekt Joke de Vink de stilte van het bos op. Op VRT Canvas valt hopelijk niemand stil in de derde kwartfinale van Campus Cup. En op VRT Max kan je keihard meebrullen met Pommelien Thijs in de AFAS-dome. Veel kijkplezier.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Ja, we zitten nog met een probleem. We denken dat jij de oplossing hebt. Het gaat over geld. Dus dat is altijd goed natuurlijk. Goedemorgen.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saishai.
7: Goedemorgen. Er is veel hinder voor het vliegverkeer door een actie van de luchtverkeersleiders. En de Europese Unie heeft een akkoord over strengere terugkeerregels voor asielzoekers. Sinds vannacht is er veel hinder voor de vliegtuigen op de Belgische luchthavens door een actie bij luchtverkeersleider Skies. Het personeel heeft het werk neergelegd uit protest tegen het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, omdat er daar op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zullen zijn. De luchtverkeersleiders op Brussels Airport zijn rond 7 uur weer aan het werk gegaan. In Luik, Oostende en Charleroi gaat de actie nog door tot 9:30. Er zijn verschillende vluchten geannuleerd of vertraagd. En ook op de luchthaven van Zaventem, zegt Quentin Mertens.
8: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7 uur hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen. En zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
7: Op de snelweg E34 tussen Zelzaten en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's en een motorrijder aangereden. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten zwaar beschadigd. De man kon uiteindelijk worden opgepakt in Maldegem. Het is nog niet duidelijk hoe het komt dat hij zo'n ravage aanrichtte. De Europese Unie heeft een akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land te kunnen uitzetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie, waar eerder al veel kritiek op is gekomen. Zeker omdat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden. Er zijn veel vragen bij het nieuwe plan, vertelt Europa-specialist Leen de Witte.
9: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk.
7: Het akkoord over uitgewezen asielzoekers moet nog goedgekeurd worden door de lidstaten van de Europese Unie en ook door het Europees Parlement. In Oekraïne zijn vannacht zeker 10 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. Er vielen ook meer dan 100 gewonden. In Dnipro, in het oosten van het land, vielen 6 doden. In de hoofdstad Kiev zijn minstens 4 mensen gedood door de Russische aanvallen. Daar is onder meer een appartementsgebouw met 24 verdiepingen geraakt. Meerdere mensen liggen nog onder het puin, dus er wordt gevreesd voor nog meer dodelijke slachtoffers. 2 onderzoekers winnen dit jaar de Franqui-Collin-prijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land en wordt ook wel de Belgische Nobelprijs genoemd. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts is gespecialiseerd in onderzoek naar individuele kankercellen. Hij vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal werken of niet.
10: Dus wij kijken naar DNA, DNA dat in kankercellen zit. En op basis van het DNA proberen wij ja en nee testen te maken. Een ja-test bijvoorbeeld zal zeggen, deze patiënt heeft deze therapie nodig. Bij een nee zal die patiënt een andere therapie krijgen.
7: De andere winnaar is darmonderzoeker Patrice Cani. Hij onderzocht welke bacteriën in onze darmen leven en hoe die de werking van onze hersenen beïnvloeden. En voor de week van het afvalteam zijn er in verschillende gemeenten acties om de duizenden personeelsleden in de afvalsector te bedanken. Vanmorgen trakteert de stad Leuven haar afvalophalers en straatvegers op een koffiekoek. Het is de perfecte manier om de 135 medewerkers eens te bedanken, zegt schepen van afvalbeleid Thomas van Oppens.
11: Gemiddeld gaat zo'n afvalophaler 4000 kilogram afval verzetten op een dag. Mensen zijn heel tevreden over die netheid. En dat is echt dankzij die mensen die elke dag de straat op gaan om uw afval thuis op te halen en de straten en pleinen netjes te maken.
7: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
12: In Hoboken is een jongere neergestoken tijdens een vechtpartij tussen een tiental jongeren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En Mechelen krijgt bezorgde reacties over de mobiele zwembaden die het zwembad aan de Geerdigenvaart zullen vervangen. Sommige scholen vrezen dat ze te diep zijn voor de allerkleinste zwemmers en dat er te veel golfslag zal zijn. Regen of onweersbuien vandaag bij maxima rond 22 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
5: De problemen, Hajo?
13: Ja, het is een beetje natjes, dus een beetje veel filetjes. Ja, de E17 naar Frankrijk, een half uur bumperen van Deerlijk tot aan het parkeerterrein in Marke. Daar was de weg even helemaal dicht, maar intussen is alleen nog maar de linkerrijstrook versperd. Verder ook heel druk op de E403 naar Brugge. Daar vertraag je een kwartier van Torhout tot aan de E40. E40 naar de kust, ook 20 minuten geduld oefenen van Erpenmeren tot Merelbeke. En op de E17 van Antwerpen naar Gent ook 20 minuten van Lokeren tot Destelbergen. Naar Antwerpen een vrij drukke spits inderdaad, met files van gemiddeld een half uur vanaf Haasdonk bijvoorbeeld op de E17. Vanaf Waaslandhaven-Oosten kleine 20 minuten, een half uur vanaf Sint-Jop op de E19 en telkens zelfs 40 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland, even kijken, 20 minuten erbij daar, van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent zelfs een dik half uur van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Komt door een kleine aanrijding daar. Verder op de N16 van Mechelen naar Willebroek. Hou rekening met die werken in Blaasveld. Daar staat een 20-tal minuten file intussen. En verderop in Temse ook wat aanschuiven door een defect voertuig op diezelfde de N16 aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat. Verder naar Brussel dan, even kijken. Daar hebben we files van zeker een half uur vanaf Haasrode op de E40 vanuit Leuven. Verder gemiddeld files van zo'n 20 tot 25 minuten op de andere snelwegen. Geen incidenten te melden, gelukkig voorlopig. Op de binnenring rond Brussel ook een half uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren.
5: Maar als je dan ergens mag stilstaan, Temse, mooi.
13: Ja, dat is heel mooi.
5: Parel aan de Schelde, Hajo. Bon, en dan even een parel te dansen. Ja, mensen die denken van, oh, wat slecht weer en dat goed weer is voorbij. We hebben een dansje, het Goedemorgen Morgen dansje. Doe gewoon gezellig mee. Heel veel mensen die speciaal opstaan nu. Hè.
7: Absoluut.
5: Klaar staan. Kom aan, hè. En draai maar, ja.

Si gioca così. Goedemorgen, ik zou willen zeggen, de zon is aan het opkomen. Beetje in Limburg nog waarschijnlijk. Maar de rest ziet er niet zo geweldig uit.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: begint. Ja, kom een belangrijke vraag binnen van Christine. Wanneer zijn er kaarten te koop voor de Eregalerij? Want die is er al op woensdag 21 oktober in Brugge. Dat zal 15 juni zal allemaal bekendgemaakt worden. Dat is een maandag, dan krijg je meer informatie. Dus nog geen zorgen maken, komt allemaal goed. Ja, een gewenning kattekeur is er ook klaar voor. We kunnen er weer tegen naar het vrolijke good morning dansje. Een good morning dansje. Mooi, dank je. Vandaag 2 juni, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een geweldige hagel weer over het land trekt en dat er stakingen zijn met de vliegtuigen. Wanneer stoppen ze ermee?
1: 9:30. En op de luchthaven van Zaventem is het al voorbij.
0: Het is nu al 9:30, maar net was nog 9:00.
1: Ja, ze verlaten het telkens.
0: Echt slubbers.
1: Geef maar mee wat zij zeggen.
0: Het zou vandaag toch echt klaar zijn met dat lekkere weer, dat wel. Maar welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En ja, hier mogen we af en toe eens onpopulair zijn. Ik zat een beetje in dubio. Ja, heeft te maken met dit gedacht. Lieve luisteraar, zet hem een beetje luider, want ik heb je nodig.

0: Het gedacht van vanmorgen, herkenbaar voor veel mensen. Ik weet nooit hoeveel ik moet geven. Dus, ik leg even uit.
1: Ja?
0: Er zijn heel veel feestjes geweest en er komen er nog een paar. Er komen nog twee trouwfeesten aan. Er zijn verjaardagsfeesten geweest. Er zijn communies geweest. Lentefeesten, suikerfeesten, offerfeesten. Allee, noem maar op, al dat soort feesten. Maar dan is het telkens, wat geef je? En hoeveel? Als je op bezoek gaat bij iemand, dan kun je nog eens nadenken. Een bloemetje mee of een leuk cadeautje, een leuk handdoek, zeg maar iets. Maar ja, bij trouwfeesten en zo, bij verjaardagsfeesten of communies, dan wil je misschien ook geld geven. Wat doe je daarmee? Hoeveel geef je? Heb jij daar een formule voor?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, ik heb er zelf geen flauw idee van. En vooral de angst van, misschien is het te weinig. Of misschien is het overdreven veel. Dat je denkt, waarom geef jij zoveel?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik weet dat zelf nooit. Dus ik probeer wel af te spreken met mensen van, die ook gaan.
0: Ja, dan valt het niet zo op wat je geeft.
1: Dan

0: iedereen ongeveer hetzelfde.
1: Maar vooral, er zijn dus ook mensen die dat bijhouden. Hoeveel ze van wie gekregen hebben, als ze dan zo omgekeerd naar hun feestje moeten, dat ze dan zo meer of minder geven. Ja, het gaat heel ver hoor.
0: Ja.
1: Ik heb ook al verhalen gehoord van mensen die pas geld geven na het feestje. Om te zien van, hebben we daar goed gegeten, goed gedronken, en was de muziek wat oké, en een rato daarvan dan geven.
0: Ah ja.
1: Heel raar. Dus ja, maar ja, dan weet je natuurlijk dat het de moeite was of niet.
0: Ja, ja, dat kan ook.
1: Dus ik vraag het even aan jou. Hoe doe je dat? Want ik weet nooit hoeveel ik moet geven. Jouw reactie is welkom. Kan in de app van Radio 2. Deze gratis. Superhandig. Robbie Williams is dit en...

0: Ja, het gaat over het gedacht van morgen. Ik weet nooit hoeveel ik moet geven. Ja, het feestjesseizoen komt eraan. Communies, trouwfeesten, andere dingen. En er zijn heel veel mensen die reactie delen, die wel weten hoeveel ze moeten geven. Luc Batslee uit Middelkerken bijvoorbeeld. Goedemorgen. Wij betalen minimum ons eten, zoals op restaurant, plus bij familie iets extra.
1: Maar wat is iets extra?
0: Ja.
1: Is dat dan 10 euro, 20 euro, 50 euro?
0: Als dat een plezante onkel is, tot daar natuurlijk. Ja, Luc ook heel moeilijk tegenwoordig, want kinderen hebben van alles. Je kunt er dan moeilijk een plezier geven of verrassen. Ja, iets persoonlijks natuurlijk.
1: Ja. Maar ook daar, als je iets geeft, is het ook met waarden, hè?
0: Ja.
1: Een bos bloemen van de supermarkt is iets anders dan een grote bos van de bloemenwinkel, hè?
0: Heel de boelen uit Sint-Truiden, die zegt iets. Lege enveloppen doet men ook naar het schijnt.
1: Ja.
0: Come on!
1: Ja.
0: Dat kan u toch
1: niet? Wij in de familie ook meegemaakt.
0: Hè?
1: Op trouwfeesten. Ja, dat is echt vreselijk. Dus ze schrijven daar geen naam op. Ze geven dat gewoon af of ze steken dat ergens in een doos. Jij doet dat open en er zit niks in.
0: Amai.
1: Ook zo'n heel kleine bedrag, 5 euro, 10 euro.
0: Caro van Gent, geef wat je zelf graag zou krijgen. Hoeveel afhankelijk natuurlijk van de band met de persoon. Kopen wat je zelf graag ziet. Ja, vind ik ook een moeilijke. Ik vind sommige heel leuk. Maar stel, ik kom naar een feestje van jou.
1: Ja.
0: Even denken, wat vind ik leuk? Mayonaise vind ik leuk.
1: Heel specifiek.
0: Ja, als ik een pot mayonaise meebreng, dan ga je ook niet gelukkig van worden. Hè?
1: Nee. Kijk, cadeaus vind ik nog onveiliger dan geld. Maar geld is dan weer onpersoonlijk. Dus ja, iedereen, het is anders. Hè? Maar en dan nog hoeveel? Ik weet het niet. Is er iemand?
0: Ja. Wij hebben iemand. Wij hebben iemand die het weet.
1: Ja.
0: En die gaan we straks even bellen. Die zelfs heel specifiek kan zeggen hoeveel je kan en moet geven.
1: Ah, prima.
0: Vind ik altijd goed, hè. En nog goed nieuws.
2: Het valt als een zonde.
3: Inderdaad. Zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blommaert.
4: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
5: Jij blijft in mijn DNA.
4: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
5: Nu heb ik tranen van goud.
3: Hoor je een nummer van Aaron Blommaert? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
4: Succes en tot
5: donderdag.
6: Radio 2.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.

0: Frank Luzo aan 24 over 8.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Lieve de Witte uit Genk, laat nog weten. Ik had ooit een tante, die gaf een envelop met bijvoorbeeld 10 euro. En als ze goed gegeten had, kreeg je een tweede envelop.
2: Ja, niet subtiel.
0: Het gaat over het gedacht. Ik weet niet hoeveel ik moet geven. Gewoon heeft te maken met al die feesten die eraan komen. Communies, noem maar op. Jan Willems, goedemorgen morgen. Ik vind het eenvoudig. Het is zoals mijn grootvader zaliger zei. Het is beter van te kunnen geven dan te moeten krijgen. Het is nooit de bedoeling om mensen zich financieel te laten verrijken.
2: Ja, ik denk dat, ik hoop dat mensen daar wel rekening mee houden. Als iemand uitnodigt waarvan je weet dat hij het financieel minder heeft, dat je daar dan ook geen cadeau van 100 euro van verwacht.
0: Lore van den Broeken uit Gent, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe pak jij het aan, Lore?
3: Ik heb eigenlijk vaste bedragen dat ik geef. Dat geeft gewoon rust in mijn hoofd. Dus zo voor moederdag, vaderdag of iets kleins, dan geef ik 15 euro. Verjaardag meestal 25. Mm-hmm. Dan op trouwen, als we uitgenodigd zijn voor een trouw, 75 per persoon. Ook als de kindjes meegevraagd worden, dan ook inderdaad meer. En dan voor lentefeesten rond de 100 euro.
0: Kijk,
3: als ik dat vervang, als ik dat vervang door een cadeautje, dan geef ik een cadeautje van die waarde.
0: Ja, specifieke bedragen zeg. Ja. Ja, handig om dat op die manier te weten, dat je een lijstje hebt. Nu, gelukkig zijn er mensen die daar dus hun job hebben van gemaakt. Kevin Strubbe is etiketten-expert. Kevin, goedemorgen.
4: En goedemorgen.
0: Ja, vertel eens, hoeveel geef je?
4: Goh, het is een beetje zoals dat mevrouw zegt trouwens, de bedragen liggen daar wel rond. Alleen is het allereerste ook heel belangrijk, dat is dat het afhangt van twee zaken. De band die dat je hebt als je naar een huwelijksfeest gaat met de persoon, je gaat waarschijnlijk meer geven aan je broer of aan je een dichte vriend, zeg maar, dan aan een verre neef en een verre buur. Dus dat is het eerste waar dat vaak rekening wordt mee gehouden. Mm-hmm. En natuurlijk met je eigen mogelijkheden. Iemand die daar nog maar net aan het werk is, die gaat misschien minder mogelijkheden hebben dan iemand die dat al lang aan het sparen is geweest. Maar je wil natuurlijk wel bedragen horen, dus er zijn wel wat richtbedragen, dat ze zeggen. Voor vrienden, collega's, dan zitten ze op 40 à 75 euro gemiddeld dat gegeven wordt. Is het dichte familie en dichte vrienden, dan kom je op die bedragen van 75 tot 140 euro. Dus geef wat mevrouw daarnet zei, dat zit daar eigenlijk inderdaad perfect tussen. Alleen is het wel jammer dat je wel merkt dat mensen wel rekening beginnen te houden met dat bedrag. Die laten dat afhangen van wat ze krijgen op dat feest. Hè? Van, heb ik een buffet gekregen of was het een driegangen of een vijfgangen menu? En dat is misschien wel jammer, want het blijft een cadeau voor iemand die dat je iets toewenst en geen afrekening van je maaltijd. En dat is jammer. Ik hoorde over laatst trouwens mensen die daar zeiden van ik stort pas om 11:00 s'nachts, dan weet ik dat ik te eten heb gekregen of te drinken heb gekregen. En dan wordt het schandalig natuurlijk.
0: Ja, dat is allemaal zo'n beetje moeilijk. Zeg maar, hoe deden ze dat vroeger allemaal, Kevin?
4: Dat is belangrijk, want net zoals dat die bedragen constant evolueren en ook wel wat stijgen, zie je dat de etiketten, de omgangsvormen ook evolueren. Vroeger was eigenlijk de klassieke etikette dat je geen geld als cadeau gaf, want dan kon je afmeten van hoe belangrijk dat die persoon was, dan stond het echt letterlijk in bedragen omgerekend. Mm-hmm. Nu, doorheen de jaren is het natuurlijk veranderd. Vroeger huwden we jonger en dan vertrokken we van onder moeders vleugels naar ons eigen appartementje of ons eigen huis. Ja. En dan hebben we zo die klassieke huwelijkslijst voor de uitzet, zeg maar, voor potten, pannen en noem maar op. Vandaag de dag trouwt iedereen of veel mensen wat later, dus die wonen al alleen of die zijn aan hun tweede, derde, vierde huwelijk toe ondertussen en die hebben al potten, pannen, microgolf. En vandaar dat die evolutie is eigenlijk een beetje overgeschakeld, maar toch geld
0: naar geld. Gegeven.
4: Ja, alleen is het belangrijk dat een huwelijkskoppel, en dat is zo'n klassieke etikettenregel, ze vragen wel van, zeg erbij waarom dat je geld vraagt. Bijvoorbeeld omdat je voor een huwelijksreis spaart of voor een keuken, zodat de mensen niet het gevoel hebben dat ze bij je pensioenfonds aan het bijleggen zijn, maar wel bij iets.
0: Wat ook handig is natuurlijk. Bij ons Kevin Strubbe, etikettenexpert, over hoeveel je geeft op feesten of voor mensen die iets te vieren hebben. Toch nog eentje, stel Kevin, ik nodig jou uit op mijn feest. Hoeveel geef je?
4: Dat is wat van mij rond de 75 euro. En dan zit ik zo in het midden, dan kan ik niks meer doen.
0: Kom eraf. Kevin.
4: Tot jou, bye.

0: Daar komt een goede tip binnen van trouwluisteraar Vivian. Uit Neerpelt. Peter, je mag even vervallen keukenproducten aan Schema geven. Die is daar blij mee.
1: Ja.
0: Wat een goed idee, zeg.
1: Mag elke dag.

0: straks alle nieuws uit je buurt. Eerst Shema op Radio 2.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land te kunnen uitzetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden. Ook in landen buiten de Europese Unie en ook gezinnen met kinderen. In Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. En er vielen ook meer dan 100 gewonden. In Dnipro, in het oosten van het land, vielen 6 doden. In de hoofdstad Kiev zijn minstens 4 mensen gedood. En er wordt ook nog gevreesd voor nog meer dodelijke slachtoffers.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. In Niel wordt de liberale partij Team 2845 uit het gemeentebestuur gezet. Meerderheidspartijen Vooruit en Groen en N-VA plus CD&V hebben dat beslist met een collectieve motie van wantrouwen. Oppositiepartij Burgerbelangen treedt vanaf volgende week toe tot het bestuur in Niel. Eerste schepen Chris Kuppes zegt dat Team 2845 op een toxische manier de andere partijen tegenwerkt.
4: Het gaat niet alleen ook over het financieel meerjarenplan. Het gaat daarbij ook nog aan een gebrek loyaliteit en collegialiteit. En dat heeft gewoon een impact gehad ook op de samenwerking, op het vertrouwen, maar ook op het personeel dat ons ook kwam melden dat zij tussen hamer en aanbeeld sukkelden omdat zij tegenstrijdige opdrachten kregen. Team 2845 heeft beslist om een eigen koers te blijven varen en daardoor is er een structureel wantrouwen.
3: Team 2845 verwijt de andere bestuurspartijen dat ze bezig zijn met een uitverkoop aan buurgemeente Boom om de financiële problemen in Niel op te lossen. Er is een oplossing in zicht voor een deel van de 15 Mechelaars met een fysieke beperking die hun permanente assistentie dreigde te verliezen. Het gaat om mensen die zelfstandig wonen in een aangepaste huurwoning en die de klok rond hulp konden inroepen via Pegode. Maar die zet de zorg stop omdat het financieel niet meer haalbaar is. Zorgkundige Veronique Horkmans besliste om zelf de nachtzorg te organiseren omdat ze wil voorkomen dat mensen moeten verhuizen.
5: Allee, als die mensen niet meer kunnen oproepen of in de avond en de nacht geen assistentie hebben, dan zijn dat allemaal mensen die daar noodgedwongen naar een of andere instelling of zelfs als het echt moet, als een tijd tekort is en er is geen plaats, dan wordt dat een woonzorgcentrum. Maar bij ons leven ook mensen van 30, 35 jaar, 40 jaar. Dus ik vond dat wel heel, heel belangrijk, ja, dat er een oplossing kwam.
3: En ook voor mensen die overdag zorg nodig hebben, is er een oplossing. En in Mechelen krijgt oppositiepartij CD&V bezorgde reacties over de mobiele zwembaden die zwembad Geerdegenvaart zullen vervangen, dat eind deze maand dichtgaat. De 4 mobiele units komen op verschillende plekken in Mechelen. Maar Karel Lauwers van CD&V krijgt heel wat kritische vragen, onder meer van zwemclubs.
6: Bijvoorbeeld dat de zwemunits, dat het te warm water is, dat er geen duidelijke afbaking is van de verschillende banen, dat de banen te smal zijn, maar vooral ook dat er veel golfbeweging is, omdat overtollig water niet weg kan. En dus zij zien het eigenlijk niet zitten om daar te gaan zwemmen. En zij horen ook heel veel van hun leden die zeggen dat ze eigenlijk gaan stoppen, omdat ze het niet zien zitten om in die unit te moeten zwemmen.
3: Zwaar bewolkt met regen vandaag bij maxima tot 22 graden.
0: Waar zijn die problemen, Hajo?
7: Ja, op de E40 naar de kust. Het gaat een half uur langzamer, zeg. Van Erpenmeren helemaal tot voorbij Zwijnaarden. Komt ook door een defect voertuig trouwens in Erpenmeren. En door de regen, hè, wat dacht je? E17 van Antwerpen naar Gent is ook vrij druk, met nog een kwartier vertraging tussen Lokeren en Destelbergen. Vanuit Kortrijk naar Gent ook problemen door een defecte auto in de Pente. Het kwartier aanschuiven daar vanaf Deinze. En wel goed nieuws op de E17 naar Frankrijk. Daar is de weg in Marken vrijgemaakt. De files zijn weg. Antwerpen is heel moeilijk met een half uur vertraging. Vanaf Haasdonk zie ik op de E17. Verder ook vooral vanuit het noorden. Een half uur vanaf Sint-Job op de E19. En een kwartier vanaf Leugenberg. Dat heeft te maken met een eerder ongeval op de Antwerpse ring richting Gent in Borgerhout. Daar is de weg vrijgemaakt. Maar nu is er een nieuwe aanrijding gebeurd. Vrees ik net voorbij de Kennedy-tunnel. Dus dat betekent toch nog een half uur bumperen van Antwerpen-Noord helemaal tot de linkeroever. Verder nog vanuit de Kempen opletten voor een ongeval in Oelichem op de linkerrijstrook. Op de E34 levert 20 minuten vertraging op vanaf Zandhoven. En dan even kijken naar de N16 van Temsen naar Sint-Niklaas. Nog steeds problemen daardoor. Een defecte voertuig, vermoedelijk een vrachtwagen, aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat. Er staat nu al bijna een half uur file vanaf de Scheldebrug. En dan verder kijken we even naar Brussel. Files van zeker een half uur. Vooral vanuit Leuven op de E40, vanaf Heverlee, vanaf Overijssel op de E411 en ook bij Halle op de E429. De andere files zijn gelukkig ietsje korter. En de binnenring rond Brussel, daar vertraag je ook een half uur tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring tot slot 25 minuten van Waterloo tot Tervuren.
8: Beleef live 10 jaar Lost on You, het vierde studioalbum van LP. Afspraak op dinsdag 30 juni in het sfeervolle openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. 10 jaar Lost on You van LP. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
9: Code Yellow!
10: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus, go voor info naar telenet.be.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Feeling Crazy. Goedemorgen, welkom bij een dinsdag. Een dinsdag waar je hoorde dat er plots in de buurt van Gent, Pint, Merelbeke, dat daar everzwijnen lopen. Van een raar verhaal, wat is dat met die everzwijnen plots? Ja, sinds een aantal dagen.
1: Ja, er zijn everzwijnen die rondlopen in De Pinte, Merelbeke, Melle en de rand rond Gent in Oost-Vlaanderen. Je ziet daar nu ook een foto van, die loopt daar midden op de weg.
0: Gewoon op straat levensgevaarlijk.
1: Ja, en natuurlijk, everzwijnen zijn niet gewenst in Oost- en West-Vlaanderen en daarom mogen jagers de dieren afschieten.
0: Ja, wel heftig. Ja, bon. Ja. We vragen het even aan een everzwijn-expert, dat is Jim Cazaar. Jim, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, vind ik wel heftig zo. Waarom mogen die bezen zomaar afgeschoten worden?
2: Ja, die everzwijnen die zijn eigenlijk overal in Vlaanderen jachtwild. Dus dat wil zeggen dat daar opgeschoten mag worden. Dat die bejaagd kunnen worden. Maar we hebben in Vlaanderen een systeem voor de everzwijnen. Is Vlaanderen opgedeeld in een tiental zones. Waar dat eigenlijk de lokaal betrokken mensen samen zitten en kijken waar gaan we daarmee doen. Want er zijn natuurlijk ook plaatsen waar die beesten wel ruimte hebben. Mm-hmm. Maar effectief in Oost- en West-Vlaanderen is daaruit gekomen van, we willen die hier niet. Dus als die hier komen, dan kan er onmiddellijk op gereageerd worden.
0: Welke schade kunnen die aanbrengen, Jim?
2: In eerste instantie landbouwschade. Everzwijnen eten heel graag maïs, zitten vaak in graangewassen. Dat is een probleem dat we kennen. Maar wat we in Vlaanderen ook zien, door onze sterke versnippering, is dat die ook heel vaak in tuinen terechtkomen. En dan krijg je mensen wie ze in tuin helemaal omgedraaid is, het gras of dergelijke dingen eigenlijk.
0: Ja, maar stel bijvoorbeeld, je krijgt zo'n everzwijn in je tuin, nog los van de schade. Kan die dan gevaarlijk zijn? Kan die jou bijvoorbeeld aanvallen?
2: Het antwoord is normaal gezien niet. Maar de situatie tuin is dan weer een vervelende situatie. Want de everzwijn durft zich te verdedigen als die zich nauw gedrukt voelt. Dus als je tuin afgespannen is en die zit er in een hoek en je zou er naartoe gaan, zelfs als die niet wilt aanvallen, maar die wilt gewoon weglopen,
0: ja,
2: en die loopt u omver. Je mag niet vergeten, zo'n everzwijn, dat is een klein bulldozerken. Hè? Ja. Dat staat op korte pootjes en dat loopt u gewoon omver. Die gaat proberen van niet, maar als hij niet anders kan, dan gaat hij dat wel doen.
0: Het is een dier natuurlijk, logisch. Ja, wat ons de afvragen, stel dat die worden afgeschoten, worden die dan ook gebruikt om klaar te maken?
2: Ja, de jager mag die zelf gewoon klaarmaken. En je kan die niet, ik kan dan niet meer naar het restaurant rijden om die te zeggen van maak hem maar klaar, maar de jager kan die zelf klaarmaken of hij kan die aan een particulier doorverkopen. Maar die worden zeker wel genuttigd. Die gaan niet de vuilbak in, om het zo te zeggen.
0: Oké, ook weer helder zeg. Bon, everzwijn dus gesignaleerd. Nu, de Boerenbond heeft gevraagd om alle waarnemingen of schade even te melden via Wild Inzicht. Dat is een website en een app van het Agentschap voor Natuur en Bos. Jim Cazaar, everzwijn-expert. Heb je zelf al veel everzwijn van dicht gezien ook?
2: Ja, toch wel.
0: Ja. Aaien die dan ook?
2: Nee, want die zijn sneller weg dan dat wij erbij kunnen geraken.
0: Kijk.
2: Dus een everzwijn, als ze kunnen, altijd weglopen. Ofwel zich verstoppen, ofwel weglopen. Dus de mensen moeten zeker geen schrik hebben aan zich van een everzwijn.
0: Maar als je er een ziet, meld het aan Wild Inzicht. Dankjewel. Heel fijne ochtend nog.
2: Graag gedaan.
0: Dag Jim. Jojo. Ik zou Niels de Stadsbader niet durven vergelijken met een everzwijn.
1: Oh.
0: Nee.
1: Heb je het toch gedaan?
0: Nee, heb ik niet gedaan. Dat was jouw.

0: Duran Duran en The Reflex.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Zometeen gaat hij je leven weer helemaal beter maken. Ja, maar ook wel met dit rotweer, plot. Xavier Taverne, een goedemorgen.
2: Ik vind het heerlijk weer, sorry. Sorry aan iedereen, maar ik vind het fantastisch. Het is een beetje zuurstof in de lucht. Het koelt af, regen. De plantjes schreeuwen, kreunen. Nee, ik ben
3: A-A-R-O-N?
2: Er.
0: Ja, bon. Ja, wat zei je? Ja, het is wel waar, maar je hebt gelijk, natuurlijk wel. Want veel mensen...
2: Ik heb altijd gelijk.
0: Dat is niet waar. Je wil altijd gelijk hebben. Dat is weer iets anders.
2: Dat is iets anders, ja. Dat is...
0: Krijg je altijd gelijk?
2: Nee, thuis zeker niet.
0: Ah, nee, terecht ook wel, ja. Nee. Wie heeft daar het meeste gelijk?
2: Oh, maar Bas, sowieso. Altijd. Altijd. Ja. Dat is ook een ongelofelijke koppengaard.
0: Is het waar? Is hij aan het luisteren op dit moment?
2: Dat denk ik niet.
0: Die slaapt lekker uit, natuurlijk.
2: Nee, die slaapt... Ja, kunstenaar. Nee, dat is niet waar. Nee, die werd heel hard. Nee, die kan ook niet zijn ongelijk toegeven. Die zal dan blijven vechten, ook al zie ik in zijn blik dat hij weet van... Oei, ik heb het hier niet bij het rechte eind.
0: Amai, dat heb ik na bijna 20 jaar toch wel geleerd thuis. Van dat je op een bepaald moment moet zeggen van je hebt gelijk.
2: Ja.
0: Dat is zo makkelijk ook. Dus dan ben je er ook vanaf.
2: Ik zeg dat dan ook. Ik zeg, weet je wat, kruipt in een hoekje, zit daar dan nu 2 uur met je eigen gelijk en komt dan naar mij om te zeggen dat ik gelijk
4: heb. Die geeft hem geen gelijk eigenlijk.
2: Ah, nee, natuurlijk.
4: Zit er nog een schepje bovenop?
2: Ja, en ik heb ook geen zin in dat zo beeld zonder klank 2 uur. Dan denk ik, ik ga tv kijken, kom bij mij als je er...
0: Hatelijk, hè. Zo, de stilte kan er niet tegen.
2: Ik ook niet,
0: dat
2: sorry.
0: Het heeft ook geen zin.
2: Je hebt woorden, gebruik ze.
0: Ja, voor je tweede ben je 2 uur ouder, dat wil je.
4: Ik stel voor dat we misschien jullie partners eens opbellen en vragen hoe het zit. Want ik denk dat er andere verhalen dan verteld zullen worden.
0: Stel voor dat we het over vlooienbandjes hebben voor honden en katten.
2: Ja,
0: want dat is belangrijk in het leven van...
2: Zeker.
0: Leven.
2: Goed luisteren, Shema, als je ooit wil laten ontvlooien.
4: Hilarisch.
2: We gaan het er zo meteen over hebben. Want vlooienbandjes, je vraagt je af, wat zit daarin? Hè? Want je huisdieren ontvlooien met een bandje. Caroline Becker heeft dat voor ons van naaltje tot draadje uitgezocht. En het gaat ook over het verschil tussen mannen- en vrouwenmarketing. Want we kunnen wel heel erg doen alsof er geen verschil is tussen mannen en vrouwen. De mensen van de reclamesector, die denken daar helemaal anders over.
0: Ja, kijk, alweer een reden om te luisteren zo meteen. Zijn er ook alternatieven voor zo die vlooie bandjes?
2: Geen dier.
0: Ja, of cellofaan rond.
2: Kaalscheren. Naaktkatten, naakthonden. Normaliseer naaktkatten.
4: Geen huisdieren hebben.
0: Rustig, vrienden.
2: Kan ook.
0: Is nog muziek.
2: Kom aan.

0: En je weet het, hè. Als je me hoort, dan app je...
1: A-A-R-O-N.
0: Ja, dat zullen we nog wel zien natuurlijk. Heb jij een plaatje van Aaron Blommaert?
2: Nee.
0: Nee? Ah, dat is spoiler. Mensen gaan niet meer luisteren dan.
2: Ze luisteren voor de inhoud.
0: Sowieso. En misschien bij Radio 2 Allendaan. Heel veel plezier met Win-Win. Heel veel plezier met de Flowy-bandjes. En zeer veel plezier met Xavier Taverne.
3: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
4: Meedoen met al onze wedstrijden.
3: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
4: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
3: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
5: VRT Radio 2.
6: Ontdek de leukste luisterverhalen, spelletjes en programma's van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
8: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
9: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
10: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
8: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
9: Oh, maar dat is correct.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: En zometeen in Win-Win kom je alles te weten over wat er in vlooie bandjes zit. Vreselijk verkleinwoord voor katten en honden. Je hoort het allemaal na het nieuws.

0: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen die 4 jaar geleden plannen hadden om ex-minister van Justitie Van Quickenborne te gijzelen. Dat schrijft het Nieuwsblad. 2 jaar geleden vond het parket nog dat er niet genoeg bewijs was om hen voor de rechtbank te brengen. 3 anderen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Vlakbij het huis van Vincent Van Quickenborne is in 2022 een auto met onder meer wapens gevonden. Hij werd dan samen met zijn gezin naar een safehouse gebracht. Tussen Zelzaten en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 rijdende auto's en een motorrijder aangereden. Dat gebeurde zowel op een expressweg als op de snelweg E34. De man kon na zo'n 25 kilometer uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem. Het was een complete ravage, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Al die verschillende aanrijdingen, meer dan 20 op dat hele traject. Heel veel politiezones die al die verschillende processen verbaal moeten opstellen, al die voertuigen die moeten getakeld worden. Ja, mensen die uiteraard gewond zijn geraakt. 2 mensen ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het is iets wat we echt niet vaak zien.
0: Hoe het komt dat de man zo roekeloos reed, is nog niet bekend. 2 onderzoekers winnen dit jaar de Francky Collenprijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land en wordt ook wel de Belgische Nobelprijs genoemd. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts is gespecialiseerd in onderzoek naar individuele kankercellen. Hij vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal werken of niet. De prijs is €250.000 waard en het grootste deel is bedoeld voor verder onderzoek. Lambrechts wil het geld investeren in kankervaccins.
2: De huidige vaccins, dat zijn persoonlijke vaccins. Dat wil dus zeggen dat voor iedere patiënt er een nieuw eigen vaccin gemaakt moet worden. En wij gaan proberen eigenlijk vaccins te maken die voor meerdere patiënten kunnen dienen. En dat zou hopelijk de prijs van die vaccins ook echt wel kunnen reduceren.
0: De andere winnaar is darmonderzoeker Patrice Cani. Hij onderzocht welke bacteriën in onze darmen leven en ook hoe die de werking van onze hersenen beïnvloeden. In Oekraïne zijn vannacht in totaal zeker 11 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. Er vielen ook meer dan 100 gewonden. De zwaarste aanval vond plaats op de hoofdstad Kiev. Daar zitten ook nog 140.000 mensen zonder stroom. Ook steden in het oosten werden getroffen. In Dnipro vielen zeker 7 doden bij een aanval op een appartementsblok. Op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. Volgens Rusland ging het om een aanval op militaire en industriële doelwitten. Vandaag veel wolken met regen, veel wind en onweersbuien die vooral na de middag erg fel kunnen zijn. We halen tot 22 graden. Het noodnummer 1722 is geopend voor als je stormschade of wateroverlast hebt. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog regen. Het wordt ook frisser, vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Shema. En ik denk dat de regen hier ook nu met bakken...
4: Dat is zo.
3: Bakken uit de lucht valt.
4: Het klettert.
3: Het klettert inderdaad. Maar het doet ook wel een beetje deugd, vind ik. Maar je houdt er niet van.
0: Maar jij staat er niet in, hè? Denk eens aan al die mensen die daar nu moeten inzitten. Fietsers, werkmensen. Iedereen die buiten is, behalve je.
3: Hier de stem van het volk.
0: Ja, absoluut. Ik kom op voor de zwakken in de maatschappij.
3: Het volk is blij met jou. Politiek? Politieke ambities?
0: Nee. Zeker niet. Tenzij het premier is, dan wil ik het wel weten.
3: Ze dragen je buiten uit dat parlement, denk ik. Hajo, goedemorgen. Ja, we gaan over de kaap van 300 kilometer.
4: Ja,
3: dat weer zal er wel voor iets
4: doen. Klettert en het knettert daardoor op de weg, inderdaad. Rond Gent bijvoorbeeld heel wat problemen nog op de E40. Naar Gent vanuit Brussel schuif je een kwartier aan vanaf Erpenmeren tot voorbij Zwijnaarden. Op de E17 van Kortrijk naar Gent, dus als de andere, of vanuit Kortrijk dus, een kwartier aanschuiven van Deinze tot De Pinte, komt door een defecte auto. Het is ook heel lastig om het centrum van Gent binnen te geraken, met de wagen tenminste. Je verliest een kwartier van de E17 op de B401 tot in het centrum van Gent, het Zuidpark dus. Verder naar Antwerpen, wat zien we daar? Nog een half uur bumperen vanaf Massenhoven op de E313. Ook vanaf Woelegem op de E34. De andere files zijn gemiddeld 15 tot 20 minuten lang op de snelwegen, zoals vanaf Haasdonk bijvoorbeeld en vanaf Schelle op de A12. Antwerpse ring richting Gent gaat heel moeizaam nu, met ruim een half uur vertraging van Antwerpen-Noord tot linkeroever, komt door een aanrijding daar op de rechterrijstrook. En dan die werken op de N16 van Mechelen naar Willebroek, minder erg aanschuiven dan gisteren, zeg maar. Je verliest 20 minuten aan de werken in Blaasveld, maar we zien wel meer verkeer op de kleinere wegen in de buurt. Mensen zijn aan het omrijden, dat is duidelijk. Verder naar Brussel. Wat hebben we daar nog? Files van een half uur vanaf Bertum op de E40. Andere files op de meeste snelwegen zijn zo'n 20 tot 25 minuten lang. Zonder incidenten gelukkig voorlopig. De binnenring rond Brussel erg druk. 40 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Een kleine half uur ook vanaf Waterloo tot helemaal in Zaventem op de buitenring. In Brussel heel druk op de kleine ring richting Zuid. Je verliest een half uur van Koekelberg tot Kunstwet. Het is ook een half uur geduld oefenen op de Tervurenlaan en in de Wetstraat naar het centrum van Brussel. Goede moed iedereen daar.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, daar komt ondertussen een klacht binnen. Oei. De app. Van Björn van Staaien uit Leuven, die zegt: het zijn geen zwakken die zich door de regen voortbewegen. Dat is absoluut waar, ik bedoelde dat helemaal niet. Eigenlijk gaat het om de sterke mensen in de maatschappij. De zwakken zitten hier vlak voor mijn neus.
3: Oh. Wacht.
4: Er is geen slecht fietsweer, zeggen ze ook wel. Alleen maar slechte fietskledij. Hè.
0: Ja, kijk, dat is waar. Hajo.
3: Wie komt er met de fiets werken?
0: Ik moet hier al zijn om 5 uur 's morgens. Hallo? Mag het?
5: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Win-win. Xavier Taverne.
3: Er valt niet te praten met die vrouw. Maar zometeen alles over vlooibandjes en het verschil tussen vrouwen- en mannenmarketing. WRT Radio 2. Welkom en goedemorgen.

0: MediMarket.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Nick Kamen en I Promise Myself.
1: Win-win. Wat zit erin?
0: Ja, onder het motto weet wat je in huis haalt, halen wij Caroline de Becker elke week in onze studio, want we weten wat daarin zit en dat is allemaal veilig. Dus is het voor ons ook oké dat zij uitzoekt wat er in de producten zit die wij bijna dagelijks kopen. En vandaag gaat het opnieuw, zou ik durven zeggen, over mensen met een huisdier. Want We hebben het over vlooienbanden.
2: Ja, of de vlooienpipetjes voor in de nek, of de koudtabletjes. Want het is vlooien en tekenseizoen, hè, Xavier? Ja, jij hebt geen huisdier, dacht ik, hè?
0: Jawel, ik heb een kat.
2: Ah, je hebt een kat?
0: Ja, ik heb
2: een binnenkat.
0: Een binnenkat.
2: Wat doe je ermee?
0: Niks.
2: Niks? Ja, nee, maar dat is oké. Okay. Ja. Nee, ik heb die van mij al zien krabben, dat is een buitenkat. Dus ik dacht, ik moet iets ondernemen, maar ik dacht, ik ga toch eens onderzoeken wat er in die producten zit.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb via de Facebookpagina van Win-Win al eens gevraagd of onze luisteraars hun huisdieren ontvlooien en wat ze dan gebruiken.
0: Mm-hmm.
2: Veel verschillende dingen. Hè. Veerle Eerlijkes die zegt, mijn hond krijgt om de 3 maanden een koudtablet. Mijn kat krijgt elke maand een pipetje. Saskia Maas zegt, vlooienbandje, dat 6 maanden werkt. Annick Kempeneers, vlooienband van de dierenarts. Aiko Kools, nee, zegt hij, dat is vergif voor mijn hond. Ze smeert wel regelmatig lavendelolie op de vacht tegen ongedierte en ze heeft tot hiertoe nog geen vlooien of teken gehad.
0: Zij of de hond?
2: Ik hoop allebei.
0: Maar goed, vergif, zegt zij. Wat zit er dan allemaal in die middelen?
2: In vlooienmiddelen zitten insecticiden. Hè? En die werken op het zenuwstelsel van vlooien en teken. Welke insecticiden gebruikt worden, dat hangt er een beetje vanaf van het middel of het bandje dat je koopt voor je hond of kat. En mijn goede vriend Jan Tietgat, professor toxicologie van de KU Leuven, zegt dat er toch 4 stoffen zijn die wij goed in ons achterhoofd moeten houden. Ik zal ze zelf eens laten uitspreken.
0: Dat is een goed idee.
3: Imidacloprid, flumetrine, fipronil en permetrine.
2: Ja, je hoorde fipronil.
0: Ah, de eieren moet
2: ja,
0: ik meteen denken.
2: Weet je, 2017.
0: Is dat zo lang geleden?
2: Ja, dat eierenschandaal, daar werd dus fipronil in gevonden. Het kan schadelijk zijn voor ons zenuwstelsel, maar dat zit dus wel wettelijk in vlooienbandjes. Door de aanwezigheid van die 4 stofjes die hij net heeft uitgesproken, zegt professor Tietgat, toch wel heel voorzichtig zijn met die vlooienmiddelen.
3: Wel omdat de werkzame stoffen in die bandjes het zenuwstelsel niet alleen de insecten aantasten, want daar zijn ze voor bedoeld, maar bij niet correct gebruik ook schadelijk kunnen zijn voor de mensen. Dus je praat over toch wel actieve stoffen die je correct moet gebruiken of het kan mislopen. Vooral naar kinderen toe bijvoorbeeld. Hè. Kinderen die altijd katten en honden aaien en eventueel daar ook met hun mond in contact komen met die huisdieren. Gezondheidsrisico's niet kunnen uitgesloten worden.
2: Ik zie zo voor mij, aan je kat zo.
0: Zo'n kind dat een puppy begint te likken. Zo. Ik zie het echt zo voor mij.
2: Ja, en hij zegt ook van echt voorzichtig zijn. Ze moeten niet verboden worden voor hem, zegt hij. Ze kunnen zeer nuttig zijn, maar je moet ze wel correct gebruiken.
0: Ja, maar hoeveel mensen hebben wel niet een hond of kat en kinderen?
2: Ja, veel denk ik. Hè. En als zo'n vlooienbandje risicovol is voor kinderen, dan komt dat op de bijsluiter terecht.
0: Mm-hmm.
2: En dat is dus heel belangrijk. Veel mensen vergeten dat om die bijsluiter heel goed te lezen. Professor Tietgat die zegt, we moeten toch heel waakzaam zijn met die

0: producten en hij gaf dit nog mee.
1: Dus ik zou wel als advies geven, mensen met huisdieren en kleine kinderen, zie erop toe dat er dan niet te veel geknuffeld wordt, vingers in de mond gestopt wordt, als uw huisdier op dat ogenblik zo'n bandje draagt.
2: Maar het hele doel van een huisdier is knuffelen.
0: Ja, wel ja, dat denk ik dan ook. Hè. En ook, dat vond hij ook een goede. Niet je hond of kat in je bed laten slapen. Of op je bed laten slapen.
2: Dat is sowieso vies. Dat moet sowieso niet gebeuren, vind ik. Maar goed, dus als je het wel doet bij deze. Maar ik dacht dat we in Europa toch redelijk goed beschermd zijn voor alles wat met insecticide te maken heeft.
0: Ja.
2: Zit dat hier dan?
0: Er zijn Europese regels die bepalen welke producten er gebruikt mogen worden en hoeveel. En wij zijn trouwens de strengste ten opzichte van andere werelddelen.
2: Dat is al vaker zo, hè?
0: Ja, is zo. En zijn die risico's te groot, dan mag dat middel dus niet op de markt komen. Of het wordt eraf gehaald. Want zo'n 12 jaar geleden, of 14 jaar geleden, toen zijn er 76 vlooienbandjes van de markt gehaald in Frankrijk. Omdat die schadelijke stoffen bevatten. En toen hebben ze ook onderzocht, van worden die in België ook geproduceerd? Zijn er ook een paar van de markt gegaan? Maar ja, er zijn risico's. En daarom, ik zeg het nogmaals, die bijsluiter is toch wel echt een hele belangrijke.
2: Ja, wat kan daar dan allemaal opstaan?
0: Waarschuwingen bijvoorbeeld uit de buurt van kinderen houden of van zwangere vrouwen, want in sommige vlooienbandjes of van die nekdruppeltjes zit een oplosmiddel dat je echt niet in de buurt wil als je zwanger bent of als je zwanger wil worden.
2: Oké.
0: Ja, dus die bijsluiter, ik blijf het herhalen, heel belangrijk.
2: Ja, we hebben het over vlooienbanden. Wat met die pipetten en die druppels in de nek, zitten daar dezelfde stoffen in?
0: Ja, dat is, daar zitten meestal dezelfde insecticiden in, maar die geven Die druppeltjes, dat geeft zo in één keer een hele felle stoot. Mm-hmm. En dat trekt dan in de huid, werkt ook een paar maanden door. Dus als je zo'n pipetje in de nek hebt gedaan, in die eerste periode altijd goed je handen wassen. En ik zeg het nog eens, je huisdier niet aaien.
2: En niet op je bed laten slapen.
0: En niet op je bed laten slapen.
2: Ja, waarom heb je dat dan nog? Om dat eten te geven.
0: Ja. Ja,
2: maar dat kan je ook digitaal met
0: spelen. Van ver is naar de wuiven zo, naar je huisdier.
2: Ja, maar goed, het moet toch een alternatief zijn. Je dier niet ontvlooien en elke dag met de vlooienborstel erdoor. Caroline, jij gaat ons zo meteen nog wat tips geven. En laat gerust ook weten hoe jij het doet. Radio

0: Ja, komt aan zijn trekken vandaag.
1: Waar ben je gebleven?
0: Onze Joris.
1: Ik heb je veel te lang niet op mijn huid gevoeld.
0: Nachtregen, die komt inderdaad.
2: Win-win. Wat zit erin?
0: Met bakken uit lucht. Caroline, je hebt wat losgemaakt in Vlaanderen.
3: Oh ja?
0: Ja, want ik...
3: Ontploft de boel?
0: De boel ontploft. Waarom ploffen vind ik altijd zo'n groot woord.
3: Ja, dat is ja.
0: Maar we krijgen heel gekke tips. Iemand die zegt, ik geef mijn hond elke dag een lepel yoghurt. Nog nooit teken gezien of vlooien. Kan toeval zijn. Ja. Ik weet niet of het wetenschappelijk bewezen is.
3: Oké, okay, nee, als het werkt, dan werkt het.
0: Honden en katten die preventieve inentingen krijgen bij de dierenarts. We lezen een beetje van alles. Maar daar gaat het dus over vandaag. Wat zit er in vlooienbanden en in vlooienmiddelen? Insecticide, waarvan er blijkbaar een aantal in de landbouw verboden zijn, maar in vlooienmiddelen zit dat in kleine mate en dan mag het wel, maar toch belangrijk om de bijsluiter goed te lezen, heb ik begrepen.
3: Ja, trouwens, die vlooienbandjes en die pipetjes, dat is gevaarlijk afval, hè. Als je dat opgebruikt hebt, je moet dat naar het recyclagepark brengen. Je mag niet gewoon de vuilbak in.
0: Maar serieus?
3: Ja.
0: Nu vraag ik mij eens af wie dat doet. Wie dat niet in de vuilbak gooit.
3: Ik weet, ik heb nog nooit een vlooienbandje gekocht, dus geen idee.
0: Ellen Verschorre zegt, als je hond een vlooienband draagt, zitten die chemische stoffen ook op de haren van je hond. Gooi die haren na het kammen niet zomaar in de tuin.
3: Dat is zo, hè.
0: Ah, okay.
3: Dat is echt, als je kat of hond zo'n vlooienbandje draagt, die stoffen zitten op zijn pels. En als je die haren naar buiten gooit, vogels maken daar dus een nestje van. Een toxisch nestje. Dus niet goed voor de vogeltjes die uit het eitje komen. Dus altijd die haren binnenhouden. En trouwens, die chemische stoffen zitten ook in de ontlasting van je kat of hond. Hè? Dus altijd je drolle zakje meenemen.
0: En we hebben jou ook gevraagd wat jij doet, ontvlooien of niet. Lily zegt natuurlijk, ben je gek? Het beest wordt anders gek van de jeuk. Allemaal vergif, maar soms is het nodig, zegt Daisy. Mieke van Bulk geeft haar hond een pipet als ik haar meer zie krabben. Fabienne doet het nooit en heeft ook nog nooit vlooien gehad. Enfin, haar huisdier neem ik aan. En Linda gebruikt enkel alternatieve producten. De plant fenegriek helpt goed, maar ook karnemelk.
3: Ah, zie, weer al. Karnemelk, yoghurt. Ja.
0: En voor een boswandeling even invrijven met een klein beetje kokosolie. Nooit vlooien of teken. En we zitten in een gebied waar veel teken
3: zijn. Ja, maar weet je, ik heb met dierenarts Louise Mollaert gebeld.
0: Lijkt mij een goede bron. Ja.
3: Ja, zij zei dat sommige dieren gevoeliger zijn voor vlooien dan anderen. Dus je kan jarenlang een kat of een hond hebben zonder vlooien. Je zet daar dan een klein katje bij. Hè. Je krijgt een nieuw katje en ineens bam, heel de boel heeft vlooien. Dus... zij zegt, in België heb je eigenlijk gewoon echt een vlooienmiddel nodig.
4: Vlooien over het hoofd zien, zeker bij katten, kan dat wel tot de infecties veroorzaken. Dat over het hoofd zien, vind ik, is een fout. Je moet vlooien meenemen in je protocol als je een kat hebt met je klachten.
0: Altijd ontvlooien, ook binnenkatten?
3: Ja, ook binnenkatten. Want ze zegt, weet je, het is gewoon te warm. Het klimaat is tegenwoordig veel te warm. De winters zijn niet koud genoeg. Dus we hebben gewoon heel veel last van vlooien. En jij kan met je schoenzolen vlooien eitjes mee naar binnen nemen. En die beesten die kunnen zich tot bloedens toe soms kapot krabben. Dus zeker als je een kat ziet krabben of een hond, vlooienmiddel gebruiken.
0: En wat gebruik je dan best? Vlooienband, druppels in de nek, koudtabletten?
3: Volgens Louise maakt dat niet zoveel uit. Ze ziet zo goed als nooit intoxicatie bij huisdieren. Ze zegt wel, check ze wel altijd op huidirritatie als je een vlooienmiddel geeft.
0: Mm-hmm.
3: En onze toxicoloog Jan Tietgat zei dat ook van, ik zou het ook doen mocht ik een kat of een hond hebben, maar dus met die voorzichtigheid.
0: Eender welk vlooienmiddel is dus oké, maar je moet de bijsluiter goed lezen en je handen vangen.
3: Ja, eender welk vlooienmiddel, daarvan zei Louise dat er wel veel vlooienbandjes in omloop zijn die niet goed werken. Soms ook in de supermarkten, dat gebeurt nu wel niet zo vaak, maar ze zegt veel online shops die omzeilen de strenge Belgische wetgeving. Dus ze zegt, koop je vlooienmiddel best bij de dierenarts of bij de apothekers, dan heb je zeker kwaliteit. Mm-hmm. Die zijn soms wat duurder, maar die werken gewoon echt goed. Maar kijk, iedereen moet bepalen hoe je het doet, Xavier. Ik heb jullie geïnformeerd, jullie beslissen.
0: Je hebt ook een huisdier, hè?
3: Ik heb, ja. Wat ga ik doen met die krabbende kat dan?
0: Ja, ik weet niet of ze krabt.
3: Ja, ze krabt.
0: En hoe heet de kat?
3: Roger,
0: tof.
3: Ja.
0: Wat doe jij ermee?
3: Ik weet het nog niet. Het is een beetje kiezen tussen de pest en de cholera. Maar ik heb thuis ook een kind rondlopen en een kat die heel veel aandacht vraagt. Dus als ik elke keer mijn handen moet gaan wassen, ik denk zo'n koud tabletje. Dat denk ik.
2: Dus Caroline, wat zit erin?
3: In vlooienbandjes en pipetjes insecticide in een lage dosis, maar kan wel schadelijk zijn voor kleine kinderen, voor zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden. Dus altijd de bijsluiter goed lezen. Was je handen, houd de slaapkamerdeur dicht, zeker die van je kinderen. En wil je nu echt niks gebruiken, hè? probeer yoghurt. Nee, ik zou nu maar zeggen, maar kam met een vlooienkammetje. En als je vlooien vindt, vlooien shampoo, stofzuigen alsof je leven ervan afhangt en alles wassen op 90 graden.
0: Dankjewel, Caroline.
3: Alsjeblieft.

Fijn dat hij terug is, Stan van Semang, met nieuw werk en hotshot. Jullie blijven ons geweldig veel dingen sturen die jullie doen om je kat of hond te ontvlooien. Daar zitten heel veel huistuin- en keukentips tussen, waarvan ik niet helemaal weet of ze werken. Maar dit vond ik van een van de meest opvallende. Bolletjes schapenvet met look. En daar nog eens yoghurt bij. Amai, geen idee of het helpt.

0: de Bengals en Manic Monday. Zometeen gaan we eens kijken naar hoe bedrijven, producten, mannen en vrouwen apart proberen te bereiken voor hetzelfde product. Ik zeg maar wat, shampoo. Hoe ga je dat in de markt zetten voor mannen en vrouwen? Dat is toch wel degelijk een verschil. Dat hoor je allemaal zometeen na het nieuws uit jouw buurt.
1: One Tree Hill fans, opgelet. Want Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
10: Camber, more space for your place.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Elke dag.
13: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. De Antwerpse politie heeft 2 jongeren opgepakt voor de vechtpartij van gisteravond aan de Hendriklei in Hoboken. 10 jongeren raakten slaags met elkaar en er werd ook een mes getrokken. 1 18-jarige raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De gewonde en een 17-jarige zijn nu opgepakt en zullen verhoord worden. Waarom de jongeren met elkaar slaags raakten is nog niet duidelijk. In Berchem, Deurne, Heist op den Berg, Sint-Niklaas en Stabroek heeft de federale politie huiszoekingen gehouden in het kader van een drugsonderzoek. Dat startte na een melding over verdachte handelingen aan een bedrijventerrein aan de Oostmalse Steenweg in Ranst. In de loods en een verdachte wagen in de buurt werd meer dan 200 kilogram cocaïne gevonden. 6 verdachten werden eerder al aangehouden. Bij de meest recente huiszoekingen werden vuurwapens, kogels, lachgas en gsm's gevonden. 3 verdachten werden gearresteerd. Het onderzoek loopt nog voort. In Niel wordt de liberale partij Team 2845 uit het gemeentebestuur gezet. Meerderheidspartijen Vooruit en Groen en N-VA-CD&V willen vanaf volgende week samenwerken met burgerbelangen. Volgens de bestuurspartijen werkte Team 2845 op een toxische manier het financieel strakke meerjarenplan tegen. Voorzitter Jackie Evans verwijt de andere partijen dat ze toewerken naar een fusie met buurgemeente Boom.
14: Hoe meer vragen dat we begonnen te stellen, zeker ook met alle samenwerkingen met Boom, hoe moeilijker dat het verhaal ook werd. Hè. Onze partij is niet pro-fusie momenteel, zeker niet met Boom. We denken niet dat dat in het belang is van de Nielenaar. En we merken toch ja, dat daar meer en meer samenwerkingen zijn en hoe meer vragen dat daarover werden gesteld, hoe moeilijker dat het ging.
13: Vooruit en Groen, de partij van de Nielse burgemeester, ontkent dat het werkt aan een fusie met Boom. En er is een oplossing in zicht voor een deel van de 15 Mechelaars met een fysieke beperking die hun permanente assistentie dreigden te verliezen. Het gaat om mensen die zelfstandig wonen in een aangepaste huurwoning en die de klok rond hulp konden inroepen via Pegode. Maar dat zet de zorg stop omdat het financieel niet meer haalbaar is. Zorgkundige Veronique Horkmans besliste dan om zelf een nieuwe VZW op te richten, omdat ze wil voorkomen dat mensen moeten verhuizen.
15: Allee, als die mensen niet meer kunnen oproepen of in de avond en de nacht geen assistentie hebben, dan zijn dat allemaal mensen die daar noodgedwongen naar een of andere instelling of zelfs als het echt moet, als een tijd tekort is en er is geen plaats, dan wordt dat een woonzorgcentrum. Maar bij ons leven ook mensen van 30, 35 jaar, 40 jaar. Dus ik vond dat wel heel, heel belangrijk, ja, dat er een oplossing kwam.
13: Zwaar bewolkt met regen en maximaal 22 graden.
0: Hallo.
16: Hallo.
0: Goed. Hallo.
16: Nog
0: wel.
16: Ja, de spits loopt flink uit, hè, door dat natte weer.
0: Ja, dat zal wel.
16: Ja, ja, op de E313 van Hasselt naar Antwerpen moet je wat vertragen bij Industrie Zolderlummen. Komt er een ongeval daar op de linkerrijstrook. Verder nog flinke files naar Antwerpen, vooral vanuit de Kempen. Op de E34 en de E313 zelfs bijna 40 minuten nog vanaf Oelichem. En vanaf Massenhoven op de E19 zie ik nog 20 minuten vanaf Sint-Job. En op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Antwerpse ring richting Nederland ook nog een kwartier aanschuiven. Van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En richting Gent nog een dikke 35 minuten van Antwerpen-Noord tot Linkeroever. De weg is daar wel vrijgemaakt. Verder naar Brussel. Wat hebben we daar? E40 nog 25 minuten vertragen vanaf Berstem vanuit Leuven. Dus de andere files zijn maximum 20 minuten. Vanaf Afliegem op de E40. Vanaf Zemst op de E19. En vanaf Overijse op de E411. De binnenring rond Brussel gaat niet vooruit hoor. Een half uur bumperen tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. Ook een half uur op de buitenring van Waterloo tot Zaventem. De kleine ring richting zuid in Brussel. Ook daar 20 minuten van Koekelberg tot Kunstwet. En nog een klein half uur op de Tervurenlaan. En in de Wetstraat naar het centrum van Brussel. Komt ook omdat momenteel de Tervurentunnel dicht is. Alle andere files zijn gelukkig niet langer dan 10 minuten, zeg. Amai.
0: Ja, want het zal heel de dag denk ik wel.
16: Ik vrees ervoor, ja. Want
0: als dit het weer blijft. Mm-hmm. Ja, dan kan het wel eens vervelend worden op de weg. Dankjewel, Hajo.
17: Win-win.
18: Xavier Taverne.

0: Win-win.
1: Er staat ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Mens, erger je niet op VRT Max. Onze gast deze week is Jeroen van Dijk, acteur uit Thuis nu vooral, waar hij César speelt. Hij brengt een ergernis mee. Maar we, Shema en ik, proberen ook altijd een ergernis van de luisteraar op te lossen. En deze week is dat de frustratie van Tuurschijvers uit Heist op den Berg. En zijn ergernis speelt zich af tussen de rekken met douchegel, haarlak en shampoo. Tuur, je mag het zelf vertellen.
2: Hallo, ik ben Tuur. En ik erger mij aan het verschil tussen mannen- en vrouwenproducten. Eerst en vooral het verschil in aanbod. In de winkel strekt mijn vriendin haar afdeling zich tot aan de horizon. Mijn afdeling zijn we doorkruist in 3 stappen. En wat we hier vinden is geen zeep of shampoo meer, maar zijn multitools. 3-in-1 pakketten, alsof mannen zich steeds met treft wassen. En dan de marketingtaal. Bij vrouwen lezen we boodschappen als gentle care en op basis van rijstwater, maar vergeet het bij mannen. Wij krijgen energiedrankjes met opschriften als strong power, easy clean, anti-hangover en insta-cool. Mogen mannen ook wat zachtheid krijgen? Mag ik een afzonderlijke shampoo en conditioner voor mijn terugtrekkende haarlijn? Mag ik een gezichtsmasker zonder extreme turbo force op de fles? En mogen wij ook eens wat rijstwater en sublieme olie? Welriekende groetjes. Tuur.
1: Oh, Tuur voelt zich miskend. Tuur wil meer, Tuur wil alles. Ja, de wereld van een man en een vrouw ziet er soms helemaal anders uit. Maar waarom is dat? Waarom is het assortiment aan badproducten zoveel groter bij vrouwen dan bij mannen? Timpe Kallebout, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je bent marketingonderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen. Laten we beginnen bij het aanbod. Waarom is er zoveel meer voor vrouwen dan voor mannen? Zo lijkt het toch wel als we in de schoonheidsrayons gaan kijken.
3: Zeker. Iedereen die dat wel eens in een kruidvat of een andere drogisterij heeft rondgewandeld, zal wel merken dat het aanbod voor mannen vele malen kleiner is dan voor vrouwen. In één woord gaat het over gendernormen. Van vrouwen wordt er verwacht dat ze er op een bepaalde manier uitzien. Netjes, verzorgd, mooi. Een verwachting die niet zo sterk is bij mannen. En dat vertaalt zich door merken, door die marketeers dan in verschillende noden en behoeften die dat gecreëerd gaan worden.
1: Ze spelen daar echt op in.
3: Ze spelen daarop in, inderdaad. Ja,
1: want je wil er mooi uitzien, of dat is de norm, dus dan zullen wij ervoor zorgen dat we heel veel producten in ons aanbod hebben waarvan wij denken, en jij hopelijk ook straks, dat je er mooier gaat uitzien. Maar je hebt een crème voor droge huid bijvoorbeeld. Het is niet één crème die je voor je hele lichaam kan gebruiken. Je kan eigenlijk eindeloos crèmes maken voor de droge huid. Voor je vingers, voor je armen, voor je gezicht, voor je benen.
3: Inderdaad. Dat is een beetje die behoefte die dat wordt ontleed. Dus je hebt al verschillende producten, maar binnen die producten ga je die ook nog gaan ontleden, want natuurlijk, voor je benen zou je toch niet dezelfde crème kunnen gebruiken dan voor je gezicht. Die huid is een beetje gevoeliger. En dan kan je nog specifieker gaan van de huid rond je ogen is nog wat gevoeliger. Voor je nek, die heeft dan ook weer andere behoeften nodig enzovoort. Dus dat kan je eindeloos gaan ontleden.
1: Ja, en niet alleen bij de crème voor een droge huid. Hetzelfde zie ik bijvoorbeeld bij zonnecrème, want dan heb je een spray voor je lichaam, maar voor je gezicht moet je dan een andere gebruiken.
3: Ja, klopt. En ook het zonnecrème gedeelte zit dan ook in andere producten verwoven. Dus dan moet je bijvoorbeeld gaan kijken naar een gezichtscrème die dan niet enkel hydraterend is, maar waar dat ook altijd een bepaalde SPF aan verbonden is enzovoort.
1: Ja, die eigenlijk ook al beschermt tegen de schadelijke stralen van de zon. Mag ik zeggen dat marketeers dan bij vrouwen vooral inspelen op gevoelige huid, mooi zijn, en bij mannen op gemak?
3: Is het
1: dat een beetje?
3: Ja, dat is een goede assumptie. Bij mannen wordt er ingespeeld op functionaliteit, op gemak. Hygiëne is een soort noodzaak die daar efficiënt moet worden kunnen ingevuld. En daarbij is natuurlijk een 3-in-1 product wel gemakkelijk, zoals multitool producten, vond ik een goede benaming daarvoor. Dan is dat gemakkelijk om die nood direct in één keer te kunnen invullen. Bij vrouwen wordt die verschillende producten moeten natuurlijk kunnen worden gebruikt, en dan wordt er meer ingespeeld op een verwend momentje. Een fijne respijt in de dag om een beetje voor jezelf te zorgen, om de tijd te nemen om al die verschillende producten natuurlijk dan ook te kunnen gaan toepassen.
1: Ja, want ik vind het zelf bijvoorbeeld heel handig als ik op vakantie ga, dat ik gewoon één, ik douche mij ook met mijn shampoo dan gewoon. Ik denk, voort, kom, dat zal wel hetzelfde zijn.
3: Inderdaad.
1: Als je dan ziet, want je zei zelf al, bij vrouwen wordt dan vooral op dat verwenmoment ingezet. Het is wel zo, hè, badkamermomenten in reclame bij vrouwen, dat zijn halve spa's eigenlijk.
3: Ja, dat klopt. Daarbij is het verschil tussen mannen wel heel sterk zichtbaar. In de communicatie, als je kijkt naar de advertenties bijvoorbeeld ook op tv-spotjes, bij mannen is het heel krachtig, heel power. Vaak ook op aantrekking naar het andere geslacht toe. Bij vrouwen gaat het over meer innerlijk, meer kalm, meer zorg.
1: Ja, want mannen moeten krachtig, energy, power en sport. Terwijl ik denk, ja, er zijn toch ook best vrouwen die er graag krachtig en energiek de dag zouden doorkomen. Maar dat is dan minder interessant dan voor marketeers?
3: Ja, voor marketeers doen graag aan segmentatie. Dat wil zeggen dat ze gaan inspelen op de noden en ook wat mensen over hebben om voor een bepaald product te betalen. En ze hebben gemerkt dat vrouwen minder prijsgevoelig zijn voor bepaalde producten in die persoonlijke verzorgingscategorieën. En door dat specifiek op vrouwen te gaan richten, kunnen ze ook de prijzen een beetje verhogen, waarbij mannen misschien niet zouden volgen.
1: Ja, voor die prijs moeten we het zo meteen nog even hebben. Ik wil dit stukje afsluiten met de kleur. Producten voor vrouwen lijken mij meer zo in de beige categorie te zitten. Wat wit, wat puurder. Terwijl mannenproducten vaak zwart zijn met felgroen. Dat zal ook wel met verkoop te maken hebben en wat dan aanslaat, of niet?
3: Ja, dat heeft vooral met imago, met reputatie te maken. Het imago van een product. En kleuren zijn heel cultureel gebonden, maar hier is wit wel zeker een soort heldere, clean versie van jezelf. En dat is wat ze daarmee ook willen bereiken. Tegenover bij mannen gaat het over kracht, dan wil je een beetje fellere kleur, dan zit daar wel al eens een fluo-groene kleur in. Dan gaat dat over zwart, wat meer mannelijk wordt gezien, wat macho-rig. En vandaar dat die kleuren ook wel gelinkt zijn aan wat ze proberen te communiceren.
1: Maar wat betekent dat voor het gezinsbudget? Daar hebben we het zo meteen over, Timpe Kalleboud.
0: Win-win. Radio 2.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael. We hoorden net Tuur die zich ergert aan de rekken met verzorgingsproducten in de winkel. Waarom zijn de producten voor vrouwen eindeloos? En mogen zij kiezen tussen producten op basis van rijstwater en essentiële oliën? En moeten mannen doen met een klein aanbod van een 3-in-1 shampoo en Strong Power douchegels? Daarover gaat het ook in onze podcast deze week. Mensen erger je niet. De podcast van Win-Win met Shema Saisai, mezelf. En onze gast deze week is Jeroen van Dijk, acteur in Thuis. Waarom dat zo is, daar hebben we net al over gehad met marketingonderzoeker Timpe Kallebout van de Universiteit Antwerpen. Timpe, we moeten het ook over de prijs hebben natuurlijk. Want mannen en vrouwen betalen volgens mij niet hetzelfde voor al die verzorgingsproducten.
1: Nee, dat klopt. Binnen, ja, zeker de persoonlijke verzorgingscategorieën, bestaat er een pink tax. Die pink tax, dat is een soort techniek waarbij dat de vrouwen over het algemeen veel meer betalen voor bepaalde producten dan de mannen. Dat is natuurlijk geen belasting die dat door de overheid wordt.
0: Ik vroeg me af, is dat een officiële tax die gegeven wordt voor vrouwen? Nee, zo.
1: Nee, het is eerder een natuurlijk fenomeen, zou ik het niet noemen, maar een fenomeen dat marketeers en mensen die dat de prijs te zetten invoeren om te gaan kijken hoe dat ze het meest winst kunnen maximaliseren. En bij vrouwen kunnen ze de prijs al iets wat verhogen en dan willen ze dat er nog steeds voor betalen, waarbij bij mannen is dat niet altijd.
0: Is dat ooit onderzocht of daar inderdaad een verschil is? Want die pink tax, dat is iets wat in marketingtermen bekend staat. Mm-hmm. Dat is wat vrouwen meer betalen, maar is het ooit wetenschappelijk onderzocht?
1: Het is onderzocht geweest. 10 jaar geleden hebben ze gekeken naar een heel aantal producten en binnen verschillende productcategorieën en bijvoorbeeld binnen de persoonlijke verzorgingscategorie betalen vrouwen gemiddeld 13% meer dan mannen.
0: Ik dacht dat meer zou zijn.
1: Dat gaat natuurlijk ook wel, want bij vrouwen zijn er veel meer verschillende producten aanwezig.
0: Wel, dat is het natuurlijk. Ja, ze halen meer in huis gemiddeld per product. Als ze daar elke keer ook nog eens 13% meer op betalen, ja, dan zit je met een groter verschil.
1: Klopt, inderdaad. De ingrediënten bij de producten voor vrouwen bevatten vaak duurdere ingrediënten. Het zijn vaak duurdere recepten die ze gaan maken.
0: Er
1: zijn
0: geplukt op de Himalaya door blinde kantklossende vrouwen. Zo dan.
1: Inderdaad. Het rijstwater, ja. Waar dat de luisteraar het al over had.
0: Maar die pink tax, dat is iets wat in marketingtermen bekend staat. Het is niet wettelijk toegelaten of zo, hè, maar wetende dat het bestaat, kan je er ook iets tegen ondernemen? Of is dat moeilijk?
1: Wel, het is eigenlijk illegaal om voor hetzelfde product een andere prijs te vragen naar bepaalde doelgroepen toe. Dat is discriminerend, dat mag niet. Nu, vanaf dat het product een beetje verschilt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om te vergelijken en om dat door te trekken.
0: Want dan is het eigenlijk niet meer hetzelfde, ook al verschilt het maar 1%.
1: Klopt, inderdaad. Dus dan is het heel moeilijk. Nu, wat je daar zelf tegen kan doen, is natuurlijk proberen, en dat is heel moeilijk, om het marketinggedeelte te gaan onderscheiden van het kwalitatieve gedeelte. Nu, er zullen wel verschillen zijn in waarom dat dit product duurder is dan het andere. Maar dan moet je voor jezelf uitmaken van wat daaraan, welke ingrediënten daarin maken het zo dat dit product duurder is en wil ik dat daarvoor betalen.
0: Er is ook onderzoek uit 2023 dat specifieker ingaat op de prijsverschillen tussen producten van dezelfde fabrikanten.
1: Klopt.
0: Wat komt daaruit?
1: Ja, dat is vrij recent onderzoek en zij hebben eigenlijk het voorgaand onderzoek keek naar productcategorieën over het algemeen. Mm-hmm. Maar daar wouden ze eigenlijk echt gaan vergelijken appelen met appelen vergelijken. Dus dat wil zeggen binnen dezelfde productcategorie, binnen dezelfde fabrikant, een zo vergelijkbaar mogelijk product tussen mannen en vrouwen gaan vergelijken. Nu, dat is niet een representatie ten opzichte van de hele categorie, want zoals we weten zijn er veel meer producten voor vrouwen dan voor mannen.
0: Maar hier hebben ze dan een deo van Nivea voor mannen vergeleken met een deo van Nivea voor vrouwen. Ik gebruik een fictief voorbeeld vooral.
1: Klopt, inderdaad. Waarbij dat de ingrediënten zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. En daarbij zagen ze eigenlijk dat er wel prijsverschillen zijn, maar dat die evenveel in het nadeel van vrouwen dan in het nadeel van mannen zijn.
0: Och, okay.
1: Dus er zijn bijvoorbeeld voor scheermesjes, ik denk voor deodorant en voor nog zijn bij vrouwen duur. Ja. Maar dan zijn er andere zaken, bijvoorbeeld haarkleurmiddelen en andere zaken die dat bij mannen dan weer duurder waren. Langs die kant is het natuurlijk gemakkelijk om te gaan zeggen, ja, er is eigenlijk geen verschil tussen mannen en vrouwen, maar als je in de winkelrekken kijkt, ga je wel duidelijk een verschil blijven zien.
0: Ja, wat mij opviel uit die studie van 2023, is dat er geen significante prijsverschillen waren voor shampoo.
1: Mm-hmm. Ja, dat verbaast mij ook. Ja. Ik ben er een beetje meer over gaan nadenken en dan komen we weer terug op het feit van, ja, een hele standaard shampoo voor vrouwen is eerder zeldzaam tegenover, bij mannen is dat de standaard. Er zijn maar weinig shampoos die dat echt buiten sporig veel ingrediënten en producten daarin in bevatten. En dat, zijn natuurlijk, dat wordt vergeleken daarbij. Dus dat is misschien één product of twee producten in de winkelrekken die dat bij mannen misschien 50% van het assortiment vormen tegenover bij vrouwen, maar 5%. Dus daaruit moet je dat natuurlijk ook wel wat gaan interpreteren.
0: Is het vooral een West-Europees fenomeen, die genderverschillen in marketing?
1: Ja, die gendernormen zijn hier wel het sterkste. Ze zijn overal in de wereld verschillend. Maar een goed voorbeeld van waar het anders is in Zuid-Korea. Waarbij dat verzorgingsproducten, make-up, bij mannen eigenlijk als doodnormaal worden beschouwd. En interessant, wat daar is, zien we eigenlijk niet zozeer dat het assortiment voor mannen echt enorm toeneemt, maar eerder dat er een groter genderneutraal segment ontstaat. Waarbij dat, zoals het eigenlijk ook wel is en hoort, denk ik, dat we eerder gaan kijken naar de behoeften. Wat heb je nodig? In plaats van eerst te gaan kijken, ben je man of vrouw? En dan te gaan zien, oké, dan heb je dit of dit product nodig.
0: Heel interessant. Dankjewel om dat allemaal zo haarfijn uit te leggen, Tim Bekalleboog.
1: Graag gedaan.
0: Universiteit van Antwerpen. Je hoort er meer over in de podcast van Win-Win. Dat is Mensen erger je niet. Nieuwe afleveringen elke maandag op VRT Max. Misschien een goed idee als je al die crèmes en essentiële oliën op je huid aan het smeren bent. Duurt een klein half uurtje, die mensen erger niet. Volgens mij tijd genoeg.

Ja, Sam Goris, wat een zomer wordt het voor die man, denk ik. Want we gaan dit meezingen, hoor. Eén, twee, drie. Rek! Ja, zeker.

0: Walk the Moon en Shut Up and Dance with Me. Zometeen worden er eindelijk, en we zitten daar al lang op te wachten, worden er eindelijk namen genoemd bij Anne en Daan.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
5: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
4: Altijd zeker.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Het is bijna 10 uur. Heb jij al ontbeten? Ik mag hopen van wel, want er wordt gezegd dat dat de belangrijkste maaltijd van de dag is. Waar of niet, daar hebben we het zo meteen over.

0: Goedemorgen, het is 10 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen die 4 jaar geleden plannen hadden om ex-minister van Justitie Van Quickenborne te gijzelen. 2 jaar geleden vond het parket nog dat er niet genoeg bewijs was om hen voor de rechter te brengen. 3 andere Nederlanders worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Vlakbij het huis van Vincent Van Quickenborne is in 2022 een auto met onder meer wapens gevonden. Hij werd dan samen met zijn gezin naar een safehouse gebracht. In de fruitstreek in Limburg is zo'n 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van dit weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten, zegt Christians van Veiling Belorta.
1: Van Lanaken over Hoeselt, Borgloon, zo richting Sint-Truiden zijn elke keer wel plaatsen die stevig geraakt zijn door allerlei groottes van bollen. 20%, ja, de teler leeft van productie, dus een tegenvaller, maar tot nu toe nog beperkt.
0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij bemiddeld heeft tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Israël wil opnieuw beginnen met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut en had inwoners opgeroepen om massaal te vluchten. Maar volgens Trump gaan die plannen niet door. Hij zou in een telefoongesprek ook Netanyahu, de premier van Israël, hebben afgedreigd. Dat zegt correspondent Lennart Zwolfs vanuit Israël en Palestina.
2: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde hij ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
0: Intussen blijkt dat de Israëlische aanvallen op Libanon vannacht gewoon doorgingen. In totaal zijn de voorbije maanden al meer dan 3400 mensen in Libanon gedood. Vandaag veel wolken met regen, veel wind en onweersbuien die vooral na de middag erg fel kunnen zijn. We halen tot 22 graden. Het noodnummer 1722 is geopend voor als je stormschade of wateroverlast hebt. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog regen en het wordt ook frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen, er staat 144 kilometer file. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten van Ternat tot voorbij de Ring. Op de E19, 10 minuten vanaf Vilvoorde. Op de E40 een kwartier vanaf Everberg en verder ook 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de E411, 10 minuten vanaf Jezuseik en op de E429, 10 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen van Anderlecht tot voorbij Dilbeek komt door een ongeval. Verder 20 minuten tussen Grotbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot ter Zaventem. Op de kleine ring richting zuid verspert een defecte wagen 1 rijstrook in de Annie Cordy-tunnel in de Wetstraat, 20 minuten trager tot Kunstwet. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen, als die er toch nog mogen zijn, zijn er kleinere vertragingen.
4: Radio 2, Anne en Daan.
5: Anne Rijmen en Daan Masset.
6: Goedemorgen, lieve vrienden. Spelen wij een nummer van Aaron Blommaert? Misschien hebben wij het over ontbijt met huisdiëtiste Lisa? Zeker. Zeer welkom, een nieuwe Anne en Daan in je radio. Tot 12 uur ongeveer.

0: Nathaniel Rateliff and the Night Sweats and I Need Never Get Old.
1: Straks weer een nieuwe tip in de zoektocht naar de stoel. Vanavond te zien op VRT1 in het programma Iedereen Zomert. En als je gisteravond keek, dan zag je dat die in Niedoven stond. Waar staat die vanavond? Daar hebben we het straks over.
0: Yes, wat je ook nog zag gisteravond, vakantieherinneringen van tv-presentatrice Annemie Struijf. Want met de hulp van artificiële intelligentie, AI, wordt in Iedereen Zomert worden foto's van vroeger, herinneringen van vroeger, weer tot leven gewekt. Dus eigenlijk, de foto's in het fotoalbum worden plots bewegende beelden. En gisteravond keerde Annemie terug naar de foto's uit 1968, toen ze met vakantie was in Zwitserland.
2: En we gingen altijd naar buiten, uren aan een stuk, dammetjes bouwen, steentjes om elkaar leggen, takken laten drijven, koud, koud, koud in die bergriviertjes. Maar ja, daar konden wij goed tegen. En dan het toppunt van het avontuur, dat was wel de teleferiek. Hoe tof was dat? Tot boven de sneeuwgrens. Een kindertijd, mijn gouden randje, besef ik nu. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.
0: Ah ja, het was heel mooi. Mocht je het gemist hebben, herbekijk Iedereen Zomert zeker via VRT Max. Maar
3: wit-wit
4: of net niet-wit,
3: maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.
0: Ja, toch behoorlijk geëmotioneerd was, hè?
6: Ja, dat klopt. Ik was echt helemaal van de kaart.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2 in Antwerpen, live.
7: Dat greep mij zo aan vanaf de eerste seconde eigenlijk, vanaf dat die zwart-witfoto's kleur werden en begonnen te bewegen. Dat was echt een teletijdmachine en zelfs nu, als ik dat nu tegen jou vertel, dan beginnen mijn knieën terug te knikken.
8: Oh.
7: Omdat het, ja, dat was precies of er werd een laag aangeboord waar een heel leven bovenop zich gestapeld heeft en ik kreeg die kraan gewoon niet meer dicht. Oh. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Zo onverhoeds overvallen worden door emoties en herinneringen. Dat, ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb ook de rest van de dag heb ik zoveel geweend dat ik dacht, maar wat gebeurt er nu met mij? Oh. Maar het was een heel mooie ervaring. Hè? Ik was wel heel gelukkig. En vooral om hen terug te zien, mijn ouders. Maar ik weet niet wat het was, maar het boorde iets in mij aan dat ik nog altijd niet goed kan plaatsen.
9: Ja. Dat is eigenlijk, alleen met die AI, je vader staat bijna nooit op foto's.
7: Ja. Hè?
9: Want hij maakte die foto's.
7: Ja.
9: Dankzij AI wandelt hij dan plots wel gewoon in beeld. Dat is toch waanzin hè, dat dat kan.
8: Het was heel goed gedaan.
7: Ja, het was zeer goed gedaan, waardoor het ook zo echt was. Want ik heb vandaag ook nog reacties van mijn zussen gekregen. Ik had die wel op voorhand verwittigd, die waren helemaal van de kaart.
8: Ja.
7: Maar die zeiden ook, en die, dat is ook iets wat ik mij nu bedenk, het is eigenlijk bijna bangelijk om te zien dat dat kan. Omdat het zo echt is, wat is nog waar, wat is niet waar, wat heb je meegemaakt, wat heb je niet meegemaakt.
9: Ja.
7: Achteraf gezien vind ik dat eigenlijk bijna beangstigend.
8: Ja, ja.
7: Dat zoiets kan. Hoe kan je nog iets bewijzen als alles kan getoond worden, alles, zelfs wat niet gebeurd is of wat 50 jaar geleden is gebeurd.
9: Ja, is waar. Zeg, je vertelde in de uitzending ook dat je je liefde voor het Hoge Noorden waarschijnlijk te danken hebt aan de vakanties in Zwitserland.
7: Ik denk dat ergens wel, zoals ik zei, zijn dat zo'n heftige herinneringen die bovenkomen. Ik ben er ook heel diep van overtuigd dat uw kinderherinneringen van de eerste 10 jaar, dat die eigenlijk absoluut bepalend zijn voor de rest van uw leven. Wij hebben veel in de bergen gezeten, veel in de ongerepte natuur. Ik heb daar een levenslange liefde voor de bergen, voor de sneeuw, voor de kou aan overgehouden. En ik ben nu in Noorwegen.
8: Ja.
7: We bellen nu. Terwijl
8: je bent een nieuwe reeks al aan het filmen, hè?
7: Ja, en ik kijk nu ook uit op de bergen en dat maakt mij instant gelukkig. En ik denk dat die positieve associaties zijn met die kindertijd.
8: Ja, heel tof, heel tof. Wanneer zien we de nieuwe reeks op televisie, Annemie, die je nu aan het draaien bent?
7: Op het einde van dit jaar. Dus we zijn al ver gevorderd in de reeks. Nu nog naar Noorwegen, nog 1 keer in oktober, denk ik. En dan, tegen dat het winter wordt, komt de 4e reeks van het Hoge Noorden op tv.
8: Super, we kijken er naar
9: uit. Heel fijn. Goed, allee, dat we nog veel dammetjes mogen bouwen en op de televisie knopen, hè, Annemie. Veel plezier daar.
8: Dag, Annemie.

0: Blondie en Maria zometeen huisdiëtiste Lisa de Brabander hier bij ons in de studio. Weer een voedingsmythe gaan we haar voorleggen. Vandaag gaat het over het ontbijt. Want er wordt gezegd dat je je ontbijt nooit mag overslaan, dat het de belangrijkste maaltijd van de dag is. Heb je al ontbeten vandaag, Anne?
1: Ja, maar wel niet zo heel goed, denk ik. 2 geroosterde boterhammetjes met choco.
0: Oké.
1: Dat is niet goed, hè.
0: Maar je hebt wel ontbeten. Er zijn veel mensen die hun ontbijt gewoon overslaan.
1: En ja, dat
0: nee.
1: Dan val ik flauw, dat doe ik niet.
0: Oké, goed. Wat is de belangrijkste maaltijd van de dag? Klopt dat het ontbijt is? Lisa vertelt het ons zo meteen.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
3: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
2: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
4: In mijn ganse carrière, ik heb er een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
5: Radio 2, WK Koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Caraïbisch blauw
7: of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
10: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
11: Is hem gaan kijken?
10: Hij durft niet.
11: Maar, ja, en wat nu?
9: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
12: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
13: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
14: Fireball.
13: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
15: Ik moet gaan.
13: Op zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen

0: Beetje headbanger met Kim Wilde en Kids in America. We hebben het met diëtiste Lisa de Brabander over ontbijten vandaag. Dag Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Want wij bespreken altijd een voedingsmythe met jou. Vandaag is dat: is ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag? We hangen aan je lippen.
1: Ja, dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag zou zijn, daar ben ik niet 100% mee akkoord. Het is niet zo dat één maaltijd de belangrijkste maaltijd kan zijn. We hebben ook nog onze lunch, we hebben ook nog ons avondeten. Alle maaltijden zijn eigenlijk op een dag een belangrijke maaltijd. Maar het zit wel heel hard in ons brein vastgeroest dat dat echt specifiek het ontbijt is, dat nu zo belangrijk is.
0: Ik was daar dus mee weg, hè.
2: Ik
0: dacht
2: ook.
0: Echt zo een goede basis voor de rest van de dag. Dus ja. Het verbaast me een beetje dat je zegt dat het niet het belangrijkste is.
1: Ja, de kwaliteit is wel belangrijk van je ontbijt, maar dat het ontbijt wordt gezien als de belangrijkste maaltijd van de dag, komt wel ergens van. Een beetje de dieetgeschiedenis. Er is een periode of een tijd geweest waarin dat er zeer sterk werd gehamerd op: je moet 6, 7, 8 kleine maaltijden eten op een dag. Mm-hmm. De reden zou geweest zijn dat je vertering blijft werken, dat het blijft verbranden. Ondertussen is dat al genuanceerd. Maar ook een beetje de ontbijt en cornflakes-industrie, die daar in de jaren 80 enorm op ingespeeld heeft met marketing. Om eigenlijk het ontbijt te gaan promoten als de belangrijkste maaltijd. Voor hun kwam dat heel voordelig uit. Maar ondertussen weten we ook al dat gesuikerde ontbijtgranen nu niet per se de gezondste keuze zijn. En ik weet ook dat er mij altijd, als ik klein was, werd verteld: ontbijt, eet als een koning. Middageten, eet als een edelman. En dan avondeten als een bedelaar. En dat zit ook een beetje in ons brein vastgeroest, waardoor dat ontbijt zo belangrijk is. Maar ik ben ervan overtuigd als diëtiste dat de kwaliteit van je ontbijt veel meer vertaalt dan je ontbijt algemeen, de maaltijd zelf. De kwaliteit zet eigenlijk een trend naar de rest van de dag, naar voedingskeuzes toe. Dus dat is wel belangrijk.
0: Ja mevrouw, met de geroosterde boterham en de chocolade erover vandaag.
2: Oh, ik had daar zo goesting in, hè. Zo roosterde boterham, ik had er dan wat choco op gedaan, cappuccinootje erbij, een suikerboost tot en met.
1: Dus
2: niet goed.
1: De choco zorgt wel inderdaad voor een suikerpiek. Maar uw boterhammetjes, was dat bijvoorbeeld volkorenbrood of bruin?
2: Ja, dat wel. Ja. Dus donkerbruin volkorenbrood.
1: Ja, het is belangrijk dat ik kies voor complexe koolhydraten, dus voor volkorenproducten, vezelrijke producten, dus misschien een stukje fruit er ook bij, maar uw volkorenbrood is ook al vezelrijk. Dat je kiest voor eiwitten. Dus als je daar een goed glas melk bijvoorbeeld bij drinkt, of een sojadrink, is dat ook al iets dat een beetje covert naar de piek
2: toe. Zat er met een koffie.
1: Ja, maar dat is waarschijnlijk een vleugje, dus dat gaat ook niet voldoende zijn. Dus eiwitrijk beleg op een boterham is ook wel belangrijk. Zo'n beetje die combo. En dan eigenlijk ook gezonde vetten. En choco is nu niet de...
2: Nee.
0: Dat hadden we zelf denk ik al wel kunnen raden. Zeg maar even terug naar ontbijten of niet ontbijten. Mensen die... Je hebt heel veel mensen, ik zie ze nu al in de app van Radio 2, die zeggen: ja, ik ontbijt gewoon niet, ik vertrek meteen naar het werk. Is dat dan slecht? Of als je zegt dat het niet de belangrijkste maaltijd is, kan het dan misschien ook geen kwaad?
1: Ja, inderdaad. Ik heb daar ook een beetje mijn eigen visie ook over. Luister naar je lichaam is veel belangrijker dan verplicht je voelen om 7 uur 's ochtends, voordat je naar je werk vertrekt, een boterham binnen te spelen, terwijl dat eigenlijk een beetje tegen je hongergevoel in is. Maar het is wel belangrijk het vertrouwen met je lichaam of je lichaamssignalen herkennen. Niet iedereen kan dat zo goed. We zijn die signalen vaak ook een beetje kwijt, door te vaak te diëten of je honger te negeren. Maar als je die signalen zeer goed aanvoelt en je hebt dat vertrouwen in je lichaam, diëtiste kan je daar uiteraard wel bij helpen. Maar dan mag je daar ook op vertrouwen en op luisteren. Mensen die 7 uur echt nog geen honger voelen, of je hebt de avond voordien een zware maaltijd gegeten en je voelt 7 uur of 8 uur dat een ontbijt je te veel gaat aanvoelen, dan kan je dat gerust meenemen naar je werk, eet het wat later in de voormiddag, of verschuif het door naar uw lunch en dat uw eerste maaltijd is. Dat kan voor mij perfect.
2: Ja, maar het moet wel een volwaardige zijn dan.
1: Lunch.
2: Eiwitten,
1: zeker. Ja. Maar het kan werken, zeker wel. Ja.
0: Oké, goed. Er komen al heel wat berichten binnen in de app van Radio 2. Davy laat bijvoorbeeld weten uit Oudenaarde dat hij nu nog aan het ontbijten is. Het is 10:30, Davy. Ah, maar hij schrijft erbij dat hij al eerst is gaan sporten.
2: Dat is ook wel een goeie.
0: Ik kan niet het huis uit zonder ontbijt.
2: Ik ook niet.
0: Dan val ik om.
2: Ik ook.
0: Allee, dat hebben we dan toch gemeen. Dit is de Scene met Blauw. Als jij nog iets kwijt wil over je ontbijt, Lisa zit hier bij ons nog tot 11 uur, dus drop het maar in de app van Radio.

0: Ja, dat blauw gaan we vandaag in de lucht heel weinig zien. Veel onweer en regen en wat is het allemaal dat eraan komt. Maar ja, kijk, dat is goed voor de plantjes, hè. De zien en blauw.
1: Het gaat nog langzaam naar Brussel op de E40 met 20 minuten vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier file rijden. Van Anderlecht tot voorbij Dilbeek. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken versperd. Verder nog 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring 1 kwartier tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. In de Wetstraat in Brussel 1 kwartier file tot Kunstwet. Files naar Antwerpen op de E19, 10 minuten erbij van voor Kleine Bareel. En op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op andere plaatsen zijn er enkel maar kleinere vertragingen.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Wil jij een streepje voor hebben in de zoektocht naar de stoel vanavond? Blijf dan gewoon gezellig hangen, want wij hebben zo meteen een tip. Speciaal voor jou. Elke

0: Chesney Hawks en The One and Only. En daarvoor zat de nieuwe van Yannick Bovy, Faithful Friend. Maar wij hebben het over een voedingsmythe en over het ontbijt.
1: Ja, is het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag? Nee, hebben we al geleerd. Lisa de Brabander is bij ons diëtiste. Maar Lisa, dat ontbijten heeft zeker wel voordelen, hè?
2: Ja, absoluut. Ja, het kan zeker nuttig zijn. Alleen al voor energie en focus. Zeker voor jonge kinderen die nog volop aan het ontwikkelen zijn, die naar school moeten. Die moeten hen concentreren op school. Maar ook voor sporters kan het heel interessant zijn om een ontbijt in te nemen. Ook voor de stabiliteit van een beetje van je bloedsuikerspiegel. En ook om het vermijden van zo'n inhaalslag te doen. Wat bedoel ik daarmee? Dat je als je honger hebt 's ochtends, maar je zou het overslaan en je komt dan 's middags aan de lunchpauze, dan zou je sneller naar vetrijk eten kiezen of sneller voor vetrijk eten kiezen en suikerrijk eten. Dus dat ook een beetje proberen vermijden. Maar ook in de namiddag kan dat opspelen, dat je meer cravings krijgt.
0: Je had het nu over sporters. Kan je beter toch ontbijten voor je gaat sporten?
2: Het is een beetje te zien hoe lang dat je sport. Als je voor een half uurtje gaat gaan lopen of gaat gaan trainen, dan hoef je niet per se te ontbijten, maar ga je echt wel langer dan een uur gaan sporten, dan zou ik wel adviseren om iets te eten.
3: Dat je suikers nodig.
2: Ja, je hebt die zeker wel nodig. Maar ook de voedingsstoffen zijn een belangrijke. Als je je ontbijt eet, dan kom je gemakkelijker aan je aantal voedingsstoffen op een dag. Bijvoorbeeld je vezels, je eiwitten, je vitaminen en je mineralen.
3: Ja, dus als je een stuk overslaat, dan mis je dat al doorheen de dag natuurlijk.
2: Ja.
0: Er zijn veel mensen die zeggen, ik heb 's ochtends geen honger. Lieve stuurt bijvoorbeeld geen honger 's ochtends, dus ik neem gewoon 2 kopjes koffie. Kan dit kwaad?
2: Op zich kan dat geen kwaad. Natuurlijk moet je wel een beetje rekening houden met je x-aantal koffies dat je mocht drinken op een dag. Het staat op 3 à 4 tasjes. Probeer daar niet over te gaan, maar dat kan. Dat kan zeker, ja.
3: Als je een koffie pakt, zo'n cappuccino met een doef slagroom erop en nog wat van die sprinkles, dat heeft meer calorieën dan een spaghetti, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Ik drink altijd koffie zwart, dus dat is het beste dan, hè?
2: Ja, dat is zeker een goede keuze. Maar eigenlijk zelfs nog beter als het gaat over ontbijt, om daar dan echt een latte van te maken, dat je ook je melk en je eiwitten daarmee binnen hebt. Als je een latte lust, ja.
3: Ik lust dat wel. Ik lust namelijk alles.
0: Wie lust dat nu niet? Zeg jij ook wat vragen over intermittent fasting?
2: Ja.
0: Zeg ik het juist? Ja, hè?
2: Ja.
0: Dat is een moeilijk woord. Zullen we het zo meteen over hebben.
4: Het is gebeurd. Korte Strijk in Schelde-Windeke is de beste buurt van Vlaanderen.
5: Zij winnen het beste buurtfeest van Radio 2.
4: Luister morgen naar Goeiemorgen Morgen. En vier mee met Peter, Margot en een mini-optreden van Camille.
6: Dikke proficiat en tot morgen. Radio
4: 2. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalkje op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Prince en Raspberry Beret. Vanavond weer een nieuwe Iedereen Zomertop VRT1 met de stoel die weer uitrukt. Maar naar waar? Dat is de vraag elke dag. En wij geven elke voormiddag al een cryptische tip. En misschien zet die tip jou wel op weg om straks ietsje sneller in de stoel te zitten. Vandaag is de tip...
1: Speelplezier en ongeluk gaan hier hopelijk niet hand in hand.
0: Ja, dat is een speeltuin, hè.
1: Daar is waarschijnlijk al eens ooit iemand van de glijbaan gevallen.
0: Speelplezier en ongeluk gaan hier hopelijk niet hand in hand. Een binnenspeeltuin, grote speeltuin,
1: ja,
0: speelbos.
1: Ja, kan ook.
0: Ja, woon jij in de buurt van zo'n speeltuinen, speelbossen? Ja, het zijn er veel in Vlaanderen. Dan staat de stoel straks misschien wel bij jou in de buurt. Kijken straks op VRT 1.
1: Ja. Nationaal. Goed, we hebben het met onze huisdiëtiste Lisa over het ontbijt. Is ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag? Nee, niet op zich. Maar het is wel nodig om die te breakfasten. Ik wil even checken, de fast. Want 's nachts vast, dat is moeilijk om uit te leggen misschien. Het woordje breakfast.
0: Ja.
1: Break the fast.
0: Ah, de vasten breken.
1: Ja, want straks slaap jij en dan vast je eigenlijk.
0: Ik dacht dat altijd fast was van snel in het Engels.
1: Ah, ja, dat zou je het ook kunnen zien.
0: Snel breken.
1: Maar nu we het daarover hebben, veel mensen skippen dat ontbijt ook, zie ik onze Radio 2-app, omwille van zo'n intermittent fasting.
2: Ja.
1: Wat is dat en is het goed voor je lichaam?
2: Ja, ik denk de meest gekende methode is zo de 16-8 of 8-16 methode. Dat is dat je 16 uur vast en 8 uur dat je dan eigenlijk een tijdsbestek hebt dat je mocht eten. En dan meestal komt dat zo overeen met 12 uur 's middags start je met eten tot 8 uur 's avonds en dan begin je aan je vasten. Heeft zeker voordelen, maar werkt ook niet voor iedereen als het past en als het lukt in je levensstijl. Maar daar botst het ook vaak een beetje mee, omdat we wel ook leven aan 2026. Uh-huh. En het is niet altijd haalbaar. Denk alleen maar al aan weekdagen die zo verschillend zijn met je weekenddagen. In de week kan je het bijvoorbeeld perfect toepassen als je gaat werken. Maar dan in je weekend staan er ontbijtjes gepland, familieetentjes. En dan is het dan niet meer mogelijk.
1: Het sociale ook, hè?
2: Het sociale, net. Of je wilt dan met gezin wel zondag ontbijten. En dan is het zeer verwarrend voor je lichaam dat het in de week weinig energie binnenkrijgt, 's ochtends. En dan in het weekend is er een boost aan suiker. Dus daar ben ik zeker geen voorstander van, want je lichaam raakt daar echt wel van in disbalans. Maar als het werkt en als je zegt van ik kan dat echt zeer strikt toepassen en dat past bij mijn levensstijl en wij passen dat met onze omgeving toe, dus het is niet moeilijk, ja, dan kunnen daar wel zeker als het lukt. Ja.
0: Ja, maar jij zei net je moet luisteren naar je lichaam. Ik ga mezelf nu even als voorbeeld nemen. Als ik wakker word, heb ik honger.
2: Ja.
0: Mocht je bij mij van die intermittent fasting doen, ik zou tegen 12 uur gewoon op de grond liggen. Hè.
2: Ja.
0: Ik moet eten hebben. Ja.
2: En dat is ook een beetje het gevaarlijke. Moest je zeggen van ik wil dat doen, dat vasten. Je zou echt je honger gaan negeren 's ochtends, want je nieuwe start gaat het al echt moeten overbruggen en negeren. En uw hormonen geraken daardoor ook in disbalans. En dat is echt niet ideaal. Uw lichaam gaat anders omgaan met vetopslag. Gaat u duizelig voelen. Uw concentratie gaat minder. Ja. Zelfs hoofdpijn kan je ervaren. En dan, ik zou voorstellen dat voor jou niet werkt dan op zo'n manier.
1: Ik heb ook al wel eens gelezen dat dat voor vrouwen moeilijker is dan voor mannen.
2: Ja, ook
1: omdat je met die hormonale toestanden zit.
2: Ja, je kunt zelfs meer klachten ervaren.
0: Toestanden.
2: Ja, maar dat is...
0: Goed dat jij het zei, niet ik.
1: Ja.
0: Zeg Lisa, er zijn heel veel mensen in de app van Radio 2 die hun ontbijt nu doorsturen, al dan niet met foto's, en die vragen allemaal, ben ik goed bezig? Zo kunnen we tot volgende week bezig blijven om iedereen te beantwoorden, maar als je nu een ideaal beeld van een ontbijt zou moeten geven, wat moet daarin?
1: Hoe ziet dat eruit?
2: Ja. Dat kan verschillende opties zijn. Dat kan een broodontbijt zijn, dat kan een yoghurtontbijt zijn, dat kan een havermoutontbijt zijn, dat kan ook een zeer hartig ontbijt zijn. Maar belangrijk is dat je complexe koolhydraten hebt. Dus dat je voor volkorenproducten kiest, dus dat kan een volkorenboterham zijn, maar dat kan ook granola zijn op basis van haver bijvoorbeeld. Dat je voor een eiwitbron kiest, dus dat kan uw yoghurt zijn, uw kwark, uw skier bijvoorbeeld. Maar dat kan ook een eiwitrijk beleg zijn.
1: Boterhammetje met kippenwit
2: bijvoorbeeld. Smeerkaas. Hebt maar vleesbeleg. Maar misschien wel fijn om het ook 's ochtends nog plantaardig te houden. Maar dat kan ook een glas melk zijn bij je. Als je graag een beetje confituur eet op je boterham, zorg ervoor dat je goed glas melk bij je boterhammetje hebt. Dat je eiwit
1: soppen.
2: Ja.
0: En wat doet dat dan? Wat doet
2: dat is met je eiwitten. Hè. Dus je melk kan je, als je geen eiwitrijk beleg op je boterham doet, kan je voor een glas melk kiezen. En dat zorgt dan voor je eiwitinname naast je boterhammetje.
0: Ja. Want ik dacht altijd zo confituur. Dat is dan weer veel suiker enzovoort. Maar ik drink heel veel melk. Dus
2: Dat is goed.
1: Je moet eigenlijk goed nadenken dat je er altijd een eiwitrijke bron bij hebt.
2: Dat hoeft op zich gemaakt te zijn, maar ook een plantaardig alternatief zijn, zoals een sojadrink. Dat kan ook.
1: Ja. Ja.
0: Hey, top. Top. Voilà, kijk, top. Iedereen geholpen. Weer wat bijgeleerd over het ontbijten. En we weten nu dat het niet per se de belangrijkste maaltijd van de dag is. Dat die voedingsmythe is dan ontkracht. Maar het kan ook geen kwaad om wel te ontbijten.
2: Zeker niet, ja.
0: En dan al de ingrediënten er mooi
1: volgen, ja. En vandaag is het feest in Italië, La Festa della Repubblica. Nationale feestdag dus. Bij de collega's van Radio Bene hoor je deze namiddag 3 uur lang de mooiste Italiaanse nummers. De Radio Bene Italiaanse 40. Te beluisteren via DB+, digitale televisie, je smart speaker of

0: Dat is al om een beetje in de sfeer te komen voor de Radio Bene Italiaanse 40 deze namiddag. Naar aanleiding van de Italiaanse feestdag vandaag, Perdono van Tiziano Ferro. Wij hebben het met huisdiëtiste Lisa over het ideale ontbijt. Jan stuurt in de app van Radio 2 elke werkdag 's ochtends een lekkere krok. Dat zou ik ook wel opkrijgen, moet ik zeggen.
1: Nee. Wat we wel nog mij afvroeg, zo, soms zit daar zo wat noten bij om het zo wat voller te maken. Zo'n yoghurtje met noten en zo, is dat een goed idee?
2: Ja, zeker. Als ik sprak van de complexe koolhydraten, de eiwitten, en daar horen eigenlijk ook zeker de essentiële vetzuren bij. Dus noten is een top om aan toe te voegen, maar ook nootjes, zaden en pitten kunnen daar ook een mooie toevoeging van zijn, zeker.
0: Wat zeg
3: je? Ja, ik wou zeggen, je bedoelt niet daarmee de paprika, geroosterde nootjes.
2: Nee.
3: Die eigenlijk heel lekker nootjes zijn. Of die met zout.
0: Heb je dat 's morgens alles gegeten? Ja, geroosterde noten?
3: Ja. Ik kan werkelijk alles eten.
0: Jongens, toch. Ik onthoud vooral dus het ideale ontbijt. Zorg dat er complexe koolhydraten in zitten. Zorg dat er eiwitten in zitten, zoals yoghurt bijvoorbeeld. En dan die gezonde vetten, zoals noten. Hè. Dan ben je goed bezig. En af en toe is boterhammetje met choco.
3: En
0: heel af en toe. Lisa, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En tot binnenkort.
2: Ja, salut.
4: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
5: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
6: Deel thuis echte feiten en haal fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
7: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Mm-hmm.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Morgen gaat Daan op uitstap naar Namen. Heb jij tips voor hem? Stuur al maar in de Radio 2-app. Dan leggen we die straks eens voor aan de gids.
16: Elke dag, telk voor twee.
17: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over het Europese akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land uit te zetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. En ook gezinnen met kinderen kunnen opgesloten worden. Volgens het akkoord zullen de mensenrechten gerespecteerd worden, al vrezen de hulporganisaties dat dat niet zal lukken. En het zal ook niet per se helpen om mensen zonder papieren sneller terug te sturen, zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
18: Zelfs als er dan een land uit de bus zou komen voor zo'n terugkeerhub, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk zal werken. We hebben al in het verleden een UK-Rwanda deal gezien, een Italië-Albanië deal. Die kosten ontzettend veel geld om dan maar een handvol personen te kunnen terugsturen, waarvan het dan nog eens juridisch bijzonder onduidelijk is of dat zomaar kan.
17: Na een steekincident in Hoboken in Antwerpen gisteravond heeft de politie twee jongeren opgepakt, een verdachte van 17 en het slachtoffer van 18. Er was een vechtpartij met zo'n 10 jongeren en daarbij werd er een mes getrokken en raakte één van hen gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het niet duidelijk is wat er precies gebeurd is, is ook het slachtoffer opgepakt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij heeft bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Israël wil opnieuw beginnen met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut en had inwoners opgeroepen om massaal te vluchten. Maar volgens Trump gaan die plannen niet door. Hij zou in een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu ook afgedreigd hebben, zegt correspondent Lennart Zwolst vanuit Israël en Palestina.
19: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde die ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
17: Intussen blijkt dat de Israëlische aanvallen op Libanon vannacht doorgingen. In totaal zijn de voorbije maanden al meer dan 3400 Libanezen gedood. Vandaag veel wolken met regen, veel wind en onweersbuien die vooral na de middag erg fel kunnen zijn. We halen tot 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog regen en het wordt ook frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
20: Hoogstraten aardbeien.
21: Files naar Antwerpen op de E19. 10 minuten erbij vanaf Sint-Job. En een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier ook extra richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En op de binnenring rond Brussel is voorbij Dilbeek de weg vrijgemaakt.
22: Radio 2, Anne en Daan.
23: Anne Rijmen en Daan Masset.
0: En hoor je deze week een nummer van Aaron Blommaert voorbij komen hier bij Radio 2, dan moet je Aaron sturen in de app van Radio 2. Want zo maak je kans om naar een exclusieve avond te gaan, zijn albumvoorstelling, nu donderdagavond. Dit is niet Aaron, wel Genesis.

0: Genesis and Jesus, he knows me. Anne, wat weet jij over Wallonië?
1: Ardennen, Franstalig, gezellig, natuur, pittoresk, stop.
0: Ja, het was geen quiz, maar dat is allemaal helemaal juist en ook heel snel. We gaan die kennis de komende dagen en weken liever een beetje uitbreiden, want ik ga naar Wallonië. Ik ga de komende weken uitstapjes maken en morgen ga ik op verkenning in Namen, Namur.
1: Vind jij niet erg?
0: Ik vind dat geweldig.
1: Nee, een beetje rondwandelen, rondkijken, ja, dat kan iedereen. Dus, ik heb daar iets aan toegevoegd.
0: Ah bon?
1: Ja, in plaats van gewoon een map mee te nemen, waar dat je dus alles gaat volgen, heb ik een bingo-kaart gemaakt. Kijk, dit is de bingo-kaart.
0: Allemaal tof.
1: Allemaal vakjes op en die moet je dan tijdens je bezoek afvinken. En ik maak het nog moeilijker voor je.
0: Ja.
1: Want meneer dacht even een uitstap te maken. Nee, ja. Je moet dat doen in 90 minuten.
0: Ah, het is met een uitdaging. Dus
1: ja.
0: Zes locaties bezoeken in Namen binnen de 90 minuten.
1: Ja.
0: Tof, heel goed. Ik zie wel dat de bingo-kaart nog leeg is.
1: Dat gaat veranderen.
0: Ah, gelukkig.
1: Ja, want Margot van Raamdonk van Visit Wallonië is bij ons. Dag Margot, goeiemorgen.
2: Hey, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Namen, ik ben er nog nooit geweest. Is dat een grote stad?
2: Het is geen grootstad zoals Brussel of Antwerpen of Gent. Het telt ongeveer 115.000 inwoners. Maar het is eigenlijk een vrij compacte stad die je heel gemakkelijk kan bezoeken.
0: Dus ja, alles te voet, op wandelafstand.
2: Alles te voet, je zet je auto ergens of je komt zelfs met de trein. Ja. En dan kun je eigenlijk alles op loopafstand doen. Dus in dat opzicht is het een compacte, gezellige stad om te bezoeken.
0: Ja, toch met water, hè? De Maas?
2: De Sambre en de Maas vloeien daar samen. Dus dat is ook altijd leuk als je een stad kan bezoeken waar een beetje water is. Dat maakt het leuk.
0: Vind ik altijd tof.
2: Ja, dan kan je in de zomer op een bootje gaan.
1: Dat is fijn, hè?
2: Bijvoorbeeld.
1: Bootjes doet hij graag.
0: Oh ja.
1: Dat is waar. Zeg, bekendste in Namen is toch wel de Citadel, hè?
2: En dat is eigenlijk zo'n beetje, ja. Vroeger was dat een militaire hotspot. Die de macht had over de Citadel. Die had de macht over heel Europa.
1: Maar

0: dat gaat ook op de bingo-kaart. De teleferiek, hoe schrijf je dat?
1: Tele... Ik mag ook gewoon kabelbaan.
0: Ah ja, ik doe kabelbaan. Ja, beter, ja.
2: Ah, maar tof.
1: Ja, ja, heel tof. Nog maar 5 jaar in het straatbeeld van Namen.
2: Wow.
1: Deze kabelbaan toch, want er is er al eentje geweest in 1957.
2: Oh.
1: En die is ooit gesloopt geweest dan in 1997. Trouwens, die oude kabelbaancabines, daar zijn er nog 1 of 2 van in Namen te vinden. Misschien, als je geluk hebt, loop je er wel eentje.
2: Ah ja, tegen.
1: Ja, wie weet, wie weet. Okay. Maar je kan inderdaad bovenaan de Citadel de kabelbaan naar beneden en terug naar boven nemen.
2: Ja. Leuk, leuk.
0: Zeg, heel wat steden hebben natuurlijk de Grote Markt. Overal is een Grote Markt. Is dat ook een Namen? Het hart van de stad?
1: Hart van de stad, ja. Namen heeft zeker een Grote Markt, maar die heet niet Grote Markt, die heet de Place d'Arm, het Wapenplein.
0: Dat gaat ook op de bingo, Place d'Arm.
2: En waarom moet ik daar naartoe? Is het een gezellig plein, mooi plein?
1: Het is een heel gezellig plein. Dat is eigenlijk een startpunt voor te beginnen wandelen in het historisch centrum. Je vindt daar de Oude Beurs, je vindt daar een Belfort en je vindt daar ook 2 slakken.
2: Huh? 2 slakken?
1: Ja.
0: Ik heb genoeg slakken in mijn tuin anders.
1: Ja.
0: Echte slakken? Niet slechte slakken. Kunstslakken.
1: Dat zijn 2 standbeelden.
2: Ah, oké. Okay. Ja.
1: En die maken eigenlijk deel uit van het standbeeld van François et Joseph liever. En dat zijn eigenlijk 2 mythische figuren. Ooit ontsproten aan het brein van Jean Le Grand. En dat was een cartoonist van Vers l'Avenir.
2: Ja.
1: En zij belichamen eigenlijk een beetje de levensstijl van de Namurois.
2: Ah ja, dus het zijn echt belangrijke slakken die daar staan.
1: Absoluut.
2: Ah.
1: Die slakken staan eigenlijk aan de voet van François en Joseph.
2: Ja.
1: En, fijn detail, de ene slak zit aan de leiband en de andere zit opgesloten in een kooi.
2: Okay.
0: Daar is het vast ook een verhaal achter, dat jij dan morgen mag ontdekken.
1: Ja, dat ga je morgen allemaal ontdekken.
0: Ook op de bingo-kaart.
2: Zet dat op de bingo, want ik wil de 2 slakken zien. Goed, voilà. Hoeveel vakjes hebben we al gevuld dan?
0: 4. Ik heb de Citadel, de kabelbaan, de Place d'Arm... A.k.a. de Grote Markt en 2 slakken.
2: Oké, dat is al
0: goed. Zijn er al 4 van de 6.
2: Als er nog iemand suggesties heeft, stuur ze liever gerust door in de app van Radio 2.

0: Alisech, Aaron Blomart, hier bij Radio 2. Je weet, als je Aaron deze week hier bij Radio 2 hoort, dat je Aaron moet sturen om kans te maken op zo'n exclusieve avond. Dat is nu donderdagavond, want dan gaat hij zijn album voorstellen. En petit comité, gezellig. En misschien wel aan jou. Er is een karrevracht aan berichtjes binnengekomen.
1: Ja, Danielle, Gwendoline, Patrick, Lindsay, Laurent, Kathleen. Oh, puntje zelfs. Stuurde allemaal een bericht. Maar het is iemand anders die donderdagavond naar Aalst mag. Namelijk
0: Tine Schepers, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, proficiat. Jij mag donderdagavond naar Aaron.
2: Ja, maar ik had het niet verwacht. Ja, oké, dank je. Ik dacht, ik ga hier vlug een berichtje sturen.
0: Ah, voilà, kijk. Het heeft geloond. Ben je een grote fan van Aaron?
2: Ik apprecieer zeker zijn zangkunsten. Ik ben een beetje ouder. Ik ben dan 44 jaar. Allee, ik weet niet of dat ouder is.
0: Prachtige zanger. En het is een hele joviale kerel. Hè? Een hele toffe jongen. Dus
1: ja, heel
0: sowieso heel leuk.
2: Dat is goed om te weten.
0: Kijk, zoek wat vrienden om mee te gaan. Je mag met 4 in totaal gaan. Dus geniet ervan donderdagavond en doe hem veel groetjes van ons. Hè.
2: En wat moet ik nu doen?
0: Gewoon even aan de lijn blijven hangen.
1: Wij regelen alles.
0: Dan word je doorverbonden met onze klantendienst. Dat zijn heel vriendelijke mensen en die gaan alles voor jou regelen. Goed?
2: Super. Oké,
0: veel plezier, Tine. En als je niet gewonnen hebt, kijk dan zeker ook naar de Facebook en Instagram pagina van Radio 2, want daar maak je ook kans.
1: Ja, of kan je deze donderdag ook naar Kim luisteren in Radio 2. Oh la la, dan beleef je het mee alsof je er live bij bent.
0: Ook leuk, hè?
3: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het.
7: Wij mogen het en hij niet.
6: Ja.
7: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
8: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
10: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
11: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
14: Amai, ik proef hier precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
15: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
16: Honda, the power of dreams.
17: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
18: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje.
17: Tickets via fkpscorpio.be.

0: Benatar and Love is a Battlefield. Daan gaat morgen op verkenning in Namen. We zijn een bingo-kaart voor hem aan het samenstellen. Die moet Daan dan morgen binnen de 90 minuten afvinken in Namen zelf. Hier ligt ze. Los aan.
1: Ja, ja, ik heb er al zin in. Margot van Visit Wallonië is ook hier om te helpen om de bingo-kaart te vullen. Maar Margot, ik krijg ook veel hulp van de luisteraars in de app van Radio 2. Eddie heeft bijvoorbeeld gestuurd dat ik naar het Félicien Rops Museum moet gaan. Dat is toch een kunstenaar, hè?
2: Dat is zeker een kunstenaar. Een kunstenaar uit de 19e eeuw, geboren in Namen in 1833.
1: Ja.
2: En ja, echt wel een aanrader op vlak van museum. Want hij brengt een vleugje erotiek.
1: Ah, altijd wel. Goed.
2: Jij mag morgen op zoek gaan naar een naakte dame met een varken.
1: Wie kan dat zeggen? Dat hij voor zijn werk op zoek moet gaan naar een naakte dame.
0: En van de teleferiek naar de erotiek.
1: Het is maar een kleine stap. Oké,
0: zet het op de bingo.
1: Zet het op de bingo aan. Het Félicien Rops Museum. Helemaal goed.
2: Absoluut.
1: Sabine is er intussen komen bijstaan. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hopelijk morgen wel iets beter weer dan vandaag.
3: Ja.
1: Allee, het is
3: tijdelijk droog met opklaringen.
1: Ik zal de regenjas al maar klaarleggen. Maar die hebben we vandaag ook nodig.
3: Ja, op dit moment eigenlijk een eerste bui. Die is nog verder aan het opschuiven. Tijdens de ochtend viel er al 5 tot 16 liter water per vierkante meter op 6 uur tijd. Dus we hebben onze portie neerslag al wel gehad, maar het is nog niet gedaan. Want rond de middag, dus dat gaat niet zo lang meer duren, ongeveer nu, trekt een volgende storing vanaf de Franse grens over het land. En die gaat dan uiteindelijk in de loop van de latere namiddag weg zijn richting Duitsland. Maar dan in de loop van de avond nog een volgende buienlijn. Dus het is echt een komen en gaan van regen- en onweersbuien af en toe. Want er zit soms ook onweer bij. Soms ook wat hagel. Daar kunnen ook felle rukwinden mee gepaard gaan. 50, 60 kilometer per uur. Tijdens zo'n bui kan dat net iets meer nog zijn. De meeste buien zijn voor de provincies Limburg, Luik, Luxemburg en Namen.
1: Ah ja.
3: Dus het oosten, het zuidoosten van het land eigenlijk is de kans op wat meer neerslag groter. Maar in de andere provincies gaat het ook niet helemaal droog blijven hoor. Zo'n 5 tot 20 liter water per vierkante meter kan er nog vallen. Vanmiddag en vanavond lokaal 30 of zelfs nog iets meer. En dan stilaan vanaf de kust wordt het later op de dag droger. En vooral voor de provincie Limburg en het Zuidoosten dus vanavond nog een paar buien. Temperaturen tot 20 of 21 graden. Goed verdraagbare temperaturen. Een matige zuid- tot zuidwestenwind die later draait naar west-zuidwest. En aan zee kan het soms vrij krachtig waaien. In het begin van de nacht zijn er opklaringen. Voor het westen, voor het centrum, nog een paar buien met onweer mogelijk in het oosten van het land. En dan later op de nacht krijgen we dan, na middernacht, is er dan al een volgende buienlijn met alweer kans op onweer vanaf de kust. Dus het is echt een komen en gaan eigenlijk van die buien. 9 tot 14 graden. En dan morgen trekt die buienzone verder naar het oosten. Dus vooral in het oosten morgen nog kans op een bui of een onweer. Tijdelijk is het droog met opklaringen. In de late namiddag, avond en nacht de volgende portie regen en buien. Overdag temperaturen tot 19 graden, dus iets koeler dan vandaag. En nog altijd een goed voelbare wind, aan zee soms vrij krachtig zelfs. Uit zuidwest, later uit zuid-zuidwest. En rukwinden nog rond zo'n 50 of 60 kilometer per uur. En de rest van de week eigenlijk blijven we in dat lichtwisselvallige zitten. Dus af en toe buienlijnen. Donderdag is dat in het begin van de dag. Pas in de late namiddag, avond, wordt het dan wat droger. Komen er ook wat meer opklaringen. We houden de maxima rond 18 graden. En dan vrijdag een paar buien. Dus in het westen waarschijnlijk al meestal droog weer. Brede opklaringen, 19 graden. Zaterdag een storing die dichterbij komt. Hier en daar een bui, niet te veel. Pas 's avonds en 's nachts opnieuw grotere kans op regen of buien. Zondag, vooral in het oosten nog. De rest van het land al grotendeels droog met een paar opklaringen. En die temperatuur die blijft zo rond de 19 graden schommelen.
0: Ja, ik denk alleen maar voor jou morgen. Parapluutje, pietje, pietje, parapluutje.
3: Ja, en met een beetje, want je zit in Namen, zei je?
1: Namen, ja.
3: Ja, ja, ja, er is nog kans op een bui of een onweer. Ja.
0: Tussen 10 en 12.
3: Tussen 10 en 12, ja, ook dan.
1: Zet maar op de bingo-kaart dat ik ergens een terrasje wil doen. Ja, ik ga ervoor gaan morgen. Terrasje. Challenge.

0: Mantissa en Mamma Mia, er komt ook een bericht binnen van George. En die zegt, hoor ik dat goed, dat hij namen gaat doen in 90 minuten. Is dat niet wat weinig tijd?
1: Ja, maar ik ga wat langer blijven. Hè. Maar binnen de 90 minuten ga ik dan de bingo-kaart proberen de highlights te zien.
0: Ja, je bent alleen, je neemt niemand mee. Het gaat echt op eigen tempo gaan.
1: Ja, rustig. Waarom?
0: Rustig, 90 minuten. Dat is mezelf rustig.
1: Zullen zien wat het geeft. Morgen kan het live volgen hier bij Anne en Daan. Naar Antwerpen gaat het ook rustig. Een kwartier erbij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpsring ook een kwartier extra. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 20 minuten langzamer richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel nog zo'n 10 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ook op de buitenring gaat het langzaam tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Wat moet ik zeker doen in Namen? Als jij nog de tip hebt, stuur maar door in de app van Radio 2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Airport en de Motors uit 1978. Dat airport ga ik niet nodig hebben morgen als ik naar Namen ga. Dat is makkelijk te bereiken met de wagen of met de trein. Mirjam doet dat af en toe. Dag Mirjam, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Daan.
0: Hallo. Jij schrijft in de app dat je er regelmatig naartoe gaat naar Namen. Waarom?
1: Ja, ja. Voor mij is Namen een leuk stadje, een place to be. Ik doe het liever dan Gent en Brugge. Alles is er. Het is er heel gezellig. Er zijn musea, lekkere restaurantjes, veel bezienswaardigheden. Die citadel. Je komt in het centrum toe met de trein en heb je wagen niet meer nodig. Het is echt een aanrader. Ook musea, mooie kerken. Echt leuke. Je vindt er ook heel leuke originele dingen. En originele winkeltjes ook nog als je wil shoppen.
2: We hebben Margot Margot van Visit Wallonië bij ons. Margot, ik denk dat je Mirjam misschien kunt aannemen.
3: Aannemen, die kan mij gewoon vervangen bij Visit Wallonië. Ik bedoel, ik kan naar huis gaan.
2: Jij kunt op vakantie, kiest u een andere Visit Wallonië.
3: Ik ben super blij dat er zo enthousiaste luisteraars zijn. Dat is echt fantastisch. En ze heeft gelijk. Dat klopt allemaal wat ze zegt.
0: Ja, want jij schrijft ook in je bericht, Mirjam, dat ik zeker naar La Confluence moet gaan. Wat is dat dan?
1: Ja. Dat is daar aan de samenvloeiing van de Maas en de Samber. Dat is op een hoekpunt en daar is een heel aangenaam restaurantje ook. Je kunt het ook bezoeken. Echt een place to be, ook om ook te zitten en te eten, ook iets te drinken. Een leuk terrasje. Je zoekt een leuk terrasje, maar morgen misschien minder weer. Maar het is daar ook een hele leuk terras.
0: Ja, maar in Namen gaat morgen de zon heel hard zijn. Hè? En ik heb jou heel veel eten en drinken horen zeggen. Dus het gaat helemaal goed komen in Namen. Als je nog een tip hebt, wat er zeker op de bingo-kaart moet voor morgen in Namen, dan mag je het altijd doorsturen in de app van Radio 2.
4: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
5: Ben ik overbeschermd? Nee.
4: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
6: Ik heb ook echt al wel gedacht van, kan beter alleen zijn.
4: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
7: De Chromebook is voor huiswerk.
4: Alles goed?
8: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed?
8: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
9: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
14: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
13: U heeft toch geen binge-probleem?
14: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Go Yellow!
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
18: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
17: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
19: Amai, chef, wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
17: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
21: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
22: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
23: Citroën.
22: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
24: Go Yellow!
25: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
26: Dus ook voor klanten.
25: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Whoops, daar is ze weer hoor, Janet Jackson en Whoops Now.
1: We gaan de komende weken Wallonië wat beter leren kennen. Daan begint morgen in Namen. Is hij nog nooit geweest? Daarom helpen wij hem op weg met een...
2: Wat zeg ik nu?
0: We helpen hem op weg. Ik had je begrepen hoor.
1: We helpen hem op weg.
0: Heel mooi.
1: Met een bingo-kaart, allemaal leuke plekken die hij zeker gezien moet hebben binnen... de 90 minuten.
0: Ja, nu heb ik wel al gehoord dat Namen niet zo'n grote stad is, dat je alles wel op wandelafstand kan doen, dus dat moet toch lukken. Ik heb al eens op Google Maps gekeken. Ik zie het helemaal zitten. We krijgen de hulp van Margot van Visit Wallonië. Zij helpt de bingo-kaart vandaag vullen. Margot, jij bent niet alleen. Veel mensen zijn fan van Namen. Ook veel luisteraars die sturen net een berichtje. Luc stuurt mij naar restaurant Ola Vache. Mooi terras, lekker eten en supervriendelijk. Het is een aanrader. Net buiten het centrum van Namen wel, laat hij weten. En Paul heeft mij laten weten dat ik naar Maison des Desserts moet gaan.
1: Wat is dat?
0: Dat klinkt goed,
3: ja, dat
0: hoor.
3: Dat klinkt in ieder geval al heel goed. Hè? Maison des Desserts is een gezellig koffiehuisje waar je kan genieten van zalige zoetigheden. En jij gaat daar morgen, als het kan en mag, de Biet Rumé proeven. Dat is een karamel gemaakt van boter, room en geroosterde hazelnoten.
0: Nou.
3: Die zou niet aan je tanden mogen plakken. Ik ben zelf geen zoete kou, dus ik zou het niet weten. Ik moet dat zelf op mijn eigen bingo-kaart nog invullen, die karamel. Dus dat is zeker te ontdekken morgen.
0: Heerlijk.
1: En te ontdekken en mee te brengen.
3: En Biet Rumé betekent trouwens deugniet.
0: Ah.
3: Dus zie maar dat je braaf terugkomt. Hè,
0: ja, maar ik ben een hele braaf.
3: Dat is een
0: dat komt helemaal goed. Luc zegt ook van ja, als je even op adem wil komen, kan je even door het oude centrum lopen. Place Marché aux Légumes. Is dat een plek waar ik even kan gaan uitrusten, een terrasje doen, als het weer het toelaat?
3: Absoluut. Ik hoop inderdaad dat er morgen een streepje zon is. Maar Place du Marché aux Légumes, de groentemarkt, dat is het pleintje omringd door 18e en 19e eeuwse gebouwen.
0: Ah.
3: Terrasjes. Daar komt jong en oud in het weekend of zelfs in de week samen voor een terrasje. Binnen zal het ook wel gezellig zijn. Bijvoorbeeld in Le Gatanteau, het oudste café van Namen.
0: Ah, dat ligt daar, op die Place Marché aux Légumes.
1: Ja. Oei, maar ik heb wel een probleem.
0: Waarom?
1: Mijn vakjes zijn op.
3: Maar dat ligt op dat pleintje, dus dat is dan...
1: Dat ligt op de Place d'Armes. Nee.
3: Place du Marché aux Légumes.
0: Kijk, daarom ga ik naar Namen en niet anders.
1: Ja, ik zal het eronder schrijven.
0: Ja.
1: Oude café. Moet ik dat opschrijven?
3: Oudste café van Namen, 1616, voilà.
0: Dat ga ik
3: weet niet of dat al open gaat zijn. Misschien wel, misschien niet. Maar...
1: Oudste café.
0: We gaan wat fixen. Dat komt helemaal goed. Zeg, en ik heb gelezen dat er ook kunst op straat te beleven is. Street art in Namen.
3: Kunst op straat, ja. Er zijn een 45-tal werken van Isaac Cordal te bewonderen. In Namen, in het Naamse straatbeeld. Het zijn eigenlijk kleine poppetjes van ongeveer 15 centimeter groot. En zij staan eigenlijk symbool voor de kleine man in de straat liever. En Cordal kaart eigenlijk thema's aan zoals de consumptiemaatschappij, sociale ongelijkheid. Dus ja, het is een kunstwerk. Het zijn kunstwerken met meerdere lagen.
0: En die kan je dan zoeken echt letterlijk in het straat?
3: Ja, je had die moeten zoeken. Ik kan niet zeggen waar dat die te vinden zijn. Maar het zijn er 45. Dus dat ga je zeker wel kunnen vinden, denk ik.
1: Ja, oké. In uw 90 minuten ondertussen ook een keer rondkijken of dat je die ook nog vindt.
3: Ja,
0: maar dat, ik zit helemaal zitten. Ik heb er zoveel zin in. Als nu het weer een beetje meewerkt, stuurt hier ook nog Dinantse koek. Mark, ik zit niet in Dinant morgen, ik zit in Namen. Dat is voor een andere keer. Maar eten en drinken tips heb ik genoeg gekregen.
1: Ja.
0: De Citadel en de Teleferiek enzovoort. Goed, mooi. Goed. Ik ga mijn rugzak pakken en dan gaan we morgen naar Namen. Gaan we eens kijken.
1: Erin.
0: Dankjewel.
1: Voilà. Voor uw bingo
3: zou ik zeggen.
0: Dankjewel, Margot. En merci voor de tips. Hè.
3: Dat is heel graag gedaan.
0: À bientôt.
3: À bientôt.
0: Au revoir.

0: Dana Winner en de stilte van de stad. Morgen ontdek ik de stilte, of net niet de stilte, in Namen. En ik moest daar naar het Maison de Dessert. Een theehuisje, koffiehuisje. Ik moest daar iets gaan proeven.
1: En iets meebrengen?
0: Iets meebrengen. Het was met karamel. En weet je wat ik dan ga zeggen als ik dat aan het proeven ben?
2: Oh, nu komt het.
0: Maar ik zal er eentje meebrengen voor jou, is het goed?
2: Ik wist het.
0: Je bent blij dat je morgen alleen bent.
2: Oh, zo content.
0: Zo gaat dat in elke koppel. Af en toe even...
1: Ademruimte.
0: Ja, ik wil naar Namen. Het is helemaal goed. Dit is Cock Robin. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with a

0: Rock Robin and The Promise You Made. Het is bijna 12 uur, dus wat weten we voortaan. Dankzij Anne en Daan dat we het over voedingsmythes hebben gehad. Over het ontbijt. Dat het ontbijt niet dé belangrijkste maaltijd van de dag is, maar wel de waardevolste. Zeker als je ontbijt met proteïne. Dat is bijvoorbeeld kipfilet op je boterham 's ochtends. Of skyr. Of muesli, granola en dat soort dingen. Als er maar een eiwitbron in zit. Zo kan je ook een boterham met confituur eten. En een glas melk erbij, want dat zijn dan de eiwitten. Dat zijn onze diëtiste Lisa de Brabander.
1: Ja, dat blijkt dat velen van onze luisteraars niet ontbijten en daardoor intermittent vasten. Dat wil zeggen dat ze hun ontbijt overslaan en pas 's middags beginnen met eten. Niet iedereen is daarbij gebaat. Onderdruk je hongergevoel niet, want dat heeft totaal geen zin, zei Lisa ook nog.
0: Dat ga ik zeker ook niet doen, mijn hongergevoel onderdrukken zo meteen. Maar we weten ook dat er veel te zien is in namen. De bingo-kaart staat zo goed als vol. Morgen ga ik dus op uitstap en verzamel ik de beste tips in Namur, especially pour vous. Beetje Vlaanderen vakantieland op de radio en dan ook in Namen, in Wallonië. Dus volg mij.
1: Ja, volg hem morgen. Morgen volg hem en luister naar mij. Dan hou ik jou op de hoogte. Morgen tussen 10 en 12 in een nieuwe
0: Ademe.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: We zijn in Liel vanmiddag waar de plaatselijke politici aan het ruzie maken zijn. En in de Lierenman in Oud-Turnhout natuurgebied alles pijs en vree. En ook alles voor de wilde bijen.

0: heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Middelkerke is een kindje van 2 verdronken in een beek. En er komt veel reactie op een nieuw Europees akkoord dat mensen zonder papieren sneller moet laten terugkeren naar hun land van herkomst. In Middelkerke aan Zee is een tragisch ongeval gebeurd. Een meisje van 2 jaar oud is daar verdronken. Haar lichaam werd gevonden in een beek, niet ver van waar ze woonde. Volgens het parket gaat het waarschijnlijk om een ongeval. Het meisje was vanmorgen vroeg als vermist opgegeven en is vermoedelijk thuis weggeglipt zonder dat iemand dat merkte. De brandweer vond haar 1,5 uur later in de beek en heeft haar nog gereanimeerd, maar ze is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed tussen Zelzate en Maldegem, had te veel alcohol gedronken. Volgens een speekseltest had hij wel geen andere drugs genomen. De bestuurder, een Poolse man van 40, reed rond met een bestelwagen. Behalve de grote materiële schade die hij aanrichtte, moesten er ook 2 mensen naar het ziekenhuis. De politie heeft ook 2 jongeren opgepakt na een steekincident in Hoboken in Antwerpen. Het gaat om een verdachte van 17 en het slachtoffer van 18. Er was gisteravond in Hoboken een vechtpartij met zo'n 10 jongeren en daarbij werd een mes getrokken en raakte een van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het niet duidelijk is wat er daar nu juist gebeurd is, is ook het slachtoffer opgepakt. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over het Europese akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land waar ze asiel vragen uit te zetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, kunnen ze ook tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. En ook gezinnen met kinderen kunnen daar opgesloten worden. Hulporganisaties vrezen dat de mensenrechten daar niet zullen gerespecteerd worden. En deze manier van werken zal ook niet meteen helpen om mensen zonder papieren sneller terug te sturen, zegt Thomas Willekes van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
1: Zelfs als er dan een land uit de bus zou komen voor zo'n terugkeerhub, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk zal werken. We hebben al in het verleden een UK-Rwanda-deal gezien, een Italië-Albanië-deal. Die kosten ontzettend veel geld om dan maar een handvol personen te kunnen terugsturen, waarvan het dan nog eens juridisch bijzonder onduidelijk is of dat zomaar kan.
0: De steden Aalst en Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben hun historische veten laten erkennen als immaterieel erfgoed. De rivaliteit gaat al terug tot de middeleeuwen, al is de burenruzie tussen de twee vooral wat speels bedoeld. Dat de veten nu officieel erkend is als erfgoed, bewijst hoe uniek het is, zegt schepen van cultuur Tineke Wouters van Dendermonde.
2: We genieten er eigenlijk ook wel van en we lokken het ook uit om elkaar wat te kujoneren, te jennen, maar altijd wel op een grappige, op een respectvolle manier. We hebben elkaar eigenlijk nodig, zonder dat we dat willen toegeven.
0: Een nieuwe fiets- en wandelroute maakt ook voor mensen van buiten die twee gemeenten duidelijk waar het allemaal om draait. En weerexperten waarschuwen dat landen zich moeten voorbereiden op een stevige El Niño. Dat is een weerfenomeen dat een periode met extreem weer met zich meebrengt. Zoals het ene moment grote hitte en droogte en het andere moment onophoudelijk felle buien. El Niño ontstaat wanneer het water in de Stille Oceaan tussen Azië, Australië en Noord- en Zuid-Amerika opwarmt, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord geraken. En daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld ook wat warmer, vertelt David Degenau van het KMI.
3: Soms is er een temperatuurstijging die dan globaal eigenlijk over de ganse planeet voelbaar is. Dat zou zich ook nu kunnen voordoen, dus boven het signaal van de klimaatverandering. Het kan ook zijn dat in bepaalde regio's wat minder of wat meer neerslag valt, maar dat is moeilijk te zeggen omdat het niet altijd bij elke Niño zich voordoet.
0: Hoe zwaar de komende El Niño zal worden is ook nog niet helemaal duidelijk, maar volgens de laatste voorspellingen zou de zeetemperatuur op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Het is zwaar bewolkt en regenachtig op dit moment, met vooral in het oosten nog een paar felle buien en er staat ook veel wind bij zo'n 20 graden. Morgen start droog, na de middag krijgen we een nieuwe regenzone vanaf de kust bij nog 19 graden. En ook de rest van de week krijgen we nog regelmatig een regenbui. Dit nieuws begon in Middelkerke. Daar is een meisje van 2 verdronken na een val in een beek. Ze glipte waarschijnlijk thuis weg zonder dat iemand dat zag. Het parket gaat uit van een tragisch ongeval. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring ook een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de R2 richting Stabroek is door een ongeval in de Liefkeshoektunnel de rechte rijstrook versperd en komt er een kwartier bij vanaf Waaslandhaven-Zuid.
5: Goedemiddag in Antwerpen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Els Broekmans.
4: Goedemiddag en we springen de middag in met de Pointer Sisters.

0: inspringen maar met de Pointer Sisters, Jump for My Love. En we trekken vanmiddag om te beginnen naar de Ruppelstreek, naar Niel, want daar is er vanmorgen een lokale politieke aardverschuiving gemeten. De liberale partij, Team 2845, wordt uit het gemeentebestuur gezet. Meerderheidspartijen, Vooruit en Groen en N-VA-CD&V hebben dat beslist met een collectieve motie van wantrouwen. Oppositiepartij Burgerbelangen treedt dan weer toe tot het gemeentebestuur. Team 2845 gedroeg zich volgens de andere bestuurspartijen niet loyaal en werkte volgens hen zelfs op een toxische manier het meerjarenplan tegen. Hoe komt dat politieke nieuws binnen bij de inwoners van Niel? Bart Segers van onze VRT Nieuwsredactie vraagt het op de wekelijkse markt op de Heideplaats.
1: Ik heb er iets van gelezen op Facebook. Ja, 2845 of zoiets, die partij, dat die eruit gezet worden of wat?
2: Ik denk dat die van 2845 opzij is gezet en dan in de plaats is lang gekomen. Had maar goed marcheerd, nee, voor de rest lig er niet van wakker.
3: Maar is dat wel zo? Want er wordt gezegd, de financiële situatie van de gemeente is slecht.
2: Ja, het is al zo lang slecht.
1: Wij wonen in de Vaartstraat en die moet normaal hernieuwd worden. Er heeft een dikke maand geleden, denk ik, was er een vergadering. En dan
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Radio 2 in Antwerpen live.
1: Vaartstraat en die moet normaal hernieuwen.

0: Dus dat er ja, zowel wat problemen zijn. Kwestie ja, financieel, dat ze niet voldoende personeel kunnen aanschaffen en zo. Ja, ze hebben een diepe put gemaakt, dus die moet wel gevuld worden. En dan moeten ze wel een manier zoeken waarop.
1: En voel jij dat als inwoner, denk je, zo in de financiën? Of heb je dat nog niet gemerkt?
0: De gemeentelasten zijn wel duur, hè. 8, zoveel. Dus Niel is nu niet echt een goedkope gemeente. Kwesten ook niet van kadastraal inkomen en zo, hè. Dat is allemaal wel goed omhoog gegaan, hè.
1: Hoe lang woon je al in Niel?
0: 43 jaar. Dus.
1: Dan ken je de gemeente. We hoorden er de laatste tijd vooral negatieve berichten over. Hè? Over die politiek, over die financiën. Is het hier dan echt zo slecht eraan toe? Of hoe moeten we dat inschatten? Jij woont hier al zoveel jaren.
0: Ja, nu voor te wonen vind ik dat hier nu wel geen slechte gemeente. Ja, want er is wel geregeld iets te doen en zo. Het is een aangename gemeente, dat wel. Maar ja, het is ook... sommige dingen natuurlijk, hè, die kunnen beter. Maar ja, eerst dat dat allemaal terug op punt staat, dat duurt wel even. Hè.
2: Je moet er wel de kans krijgen eigenlijk. Ik vind dat toch. Hè. Een burgerbelang heeft toch veel stemmen gehad. In Niel. En dan vind ik dat wel eigenlijk logisch dat die nu erbij mogen.
3: Het leven hier in Niel vind ik heel goed, want Niel leeft. Dus ik vind het heel raar dat er zoveel financiële problemen zijn. Hier is altijd iets te doen. Hier is, ik woon hier graag.
1: Is er iets deze zomer waar je hier in Niel enorm naar uitkijkt?
3: Ja, de Q-party, Patrick. Dan is dat hier 14 dagen omgetoverd in een strand, hè? Dan is er van alles te doen. Komt er zo'n komiek optreden. Okay. Ik zeg het, Niel leeft. We hebben hier ook heel veel terrasjes en zo. Dus ik woon hier wel graag. Het spijtige natuurlijk van dat financiële. Hè.
4: Ja, ieder zijn gedacht daar op de markt in Niel. Veel mensen die er graag wonen, ondanks de politieke problemen op dit moment. Bart kon daarnet ook nog even spreken met burgemeester Ingrid Mulders. Zij blijft de sjerp dragen in Niel. Maar als burgermoeder beleeft ze nu echt wel een moeilijk moment.
5: Ik heb daarvan wakker gelegen. Ik wil altijd het goede van iedereen zien. Politiek moet je soms hard zijn, maar dat wil ik niet. Ik wil ook de zachte kant van de politiek benaderen. En ik wil ook het voor iedereen goed. En ik wil alle mensen ook samenbrengen. En ik wil dat het gewoon functioneert. Ik heb daar mijn stinkende best voor gedaan. Heel ons team heeft daar ons stinkende best voor gedaan. Dat is niet gelukt. Dat grijpt in op u als mens. Maar soms moet je ook rationeel denken. Moet je weten, waarvoor doe ik dit? Ik doe dat niet voor mezelf. Ik doe dit voor Niel. De mensen in Niel hebben het vertrouwen in mij gesteld. En ik doe dit voor Niel. Wij moeten samen met onze ploeg zorgen dat Niel beter wordt.
1: Kan u na deze beslissing nog samen door één deur met die mensen van die andere partij? Of gaat dat een beetje moeilijk liggen de komende dagen en weken?
5: Ik heb daar geen probleem mee. Ik zal hen even goed begroeten. Ik ga hen even goed aanspreken. Even goed met hen dingen bespreken. Nee, ik heb daar geen probleem mee. Zo zit ik niet in elkaar.
4: Ja, dat ze snel weer op beide oren kunnen slapen daar in Niel.

0: Mooie blend, Maxime en Babette. In hoe dan ook. Daarnet de klokken gehoord van de kerk in Niel, nu naar die van de kathedraaltoren in Antwerpen. Heb je die toren trouwens al eens beklommen? Dat moet je dan zeker doen, zou ik zeggen, want dat is een hele belevenis. Muziekmuseum Vleeshuis organiseert tot en met oktober rondleidingen in de toren van de kathedraal. De tocht begint in het stadhuis, waar de mini-expo Torentunes je onderdompelt in het rijke klankverhaal van toren en bijaard. En daarna volgt dan de beklimming van de kathedraaltoren met als hoogtepunt een adembenemend uitzicht over Antwerpen. De ticketverkoop voor de beklimmingen in juli en augustus is gisteren begonnen. Best zo snel mogelijk je tickets reserveren als je erbij wil zijn. Dat kan op Muziekmuseum Vleeshuis, dus muziekmuseumvleeshuis.be.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig.
9: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Op Volkswagen.be.
10: Volkswagen. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie? Ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
12: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
13: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
12: En helemaal op maat.
13: Zeker, tot in de details.
14: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
15: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: vind het een van de leukste hits van ABBA. Das Your Mother Know. En dan gaan we nu naar natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout, waar Natuurpunt een samenwerking heeft afgesloten met groene stroomleverancier Elegant. Ik heb nu Christijn Swinne aan de telefoon. Hij is directeur van Natuurpunt Studie. Dag Christijn.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de samenwerking met Elegant heeft te maken met wilde bijen. Vertel eens.
1: Ja, wilde bijen zijn eigenlijk de motor van onze natuur en ook van de landbouw. En die motor die sputtert. We zien dat het minder goed gaat met die wilde bijen. En om daar iets aan te doen, hebben we een partnerschap afgesloten waarbij dat we en kennis zullen opbouwen en concrete acties zullen ondernemen.
0: Nu, voor alle duidelijkheid, wilde bijen, dat zijn geen honingbijen, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat zijn geen honingbijen. Dus de meeste mensen zullen de honingbijen wel kennen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn sociale bijen, groepen bijen die honing produceren. Maar leven binnen Vlaanderen 340 wilde bijensoorten. Mensen kunnen zich wel iets voorstellen met die grote pluizige hommels of van die ijverige zandbijen die in het zand hoopjes maken. Dat zijn allemaal verschillende soorten wilde bijen. En we zien recent het onderzoek van de laatste rode lijst die we gemaakt hebben, dat die wilde bijen het echt niet goed doen. 10% ervan is al regionaal uitgestorven. Nog eens 40% is bedreigd of bijna bedreigd. Dus dat is toch wel heel ernstig.
0: Ja, en hoe komt dat eigenlijk dat hun populatie achteruit gaat?
1: Wel, dat is een combinatie van factoren. Daar heeft voedselbeschikbaarheid mee te maken. Dus de aanwezigheid van bloemen. Daar heeft nestbeschikbaarheid mee te maken. Daar heeft verschillende milieudrukken die het habitat veranderen ook mee te maken. Dus het is een combinatie van allerhande parameters.
0: En ze zijn wel heel belangrijk, hè, die wilde bijen. Het is echt belangrijk dat we zorgen dat die populatie niet nog meer achteruit gaat.
1: Ja, die wilde bijen, dat zijn bestuivers. Dus die bestuiven gewassen, zowel landbouwgewassen, maar ook wilde planten. Dus die zorgen ervoor dat bloemen zaad kunnen produceren of dat landbouwgewassen vruchten kunnen produceren om dan vervolgens volgende jaar opnieuw nieuwe planten te produceren. Dus ja, als die motor stilvalt, dan hebben we inderdaad wel een probleem.
0: Ja. De samenwerking tussen Natuurpunt nu en Elegant hebben jullie officieel bezegeld, zal ik maar zeggen, vanmorgen in natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. Zitten er daar veel?
1: Dat klopt inderdaad, dat is een van de hotspots. Hier hebben we nu net drie bijenhoteltorens onthuld. Hiervoor zorgen dat er bijkomende nestgelegenheid aanwezig zal zijn, maar de samenwerking gaat natuurlijk een heel stuk verder dan dit. We gaan onderzoek kunnen doen in andere bijenreservaten ook, zodat we meer kennis kunnen opbouwen om na te gaan welke soorten daar allemaal aanwezig zijn en welke acties we het beste kunnen ondernemen om die soorten in de toekomst veilig te stellen. En wat we daaruit kunnen leren om dat ook in andere reservaten op die goede manier te doen.
0: Ja, waarom met Elegant? Kan Natuurpunt dat niet alleen?
1: Wel, uiteraard zoeken wij naar partners in het in de brede maatschappij. En Elegant heeft ons benaderd. En die wouden eigenlijk naast hun missie rond de energietransitie en gevecht tegen de klimaatverandering ook de biodiversiteitscrisis mee aanpakken.
0: Mm-hmm.
1: Daarom zijn we natuurlijk heel blij met die financiële steun die ervoor zorgt dat we onderzoek kunnen doen en de juiste acties kunnen ondernemen om die wilde bijen een duwtje in de rug te geven. Er zijn verschillende luiken in het onderzoek, onder andere ook een stukje uitbreiding van een aantal van die bijenreservaten, maar ook een heel belangrijk communicatief luik. Zowel binnen een challenge die wij georganiseerd hebben bij Natuurpunt via Ops Identify, waar dat we de laatste 2 maanden 80.000 waarnemingen van wilde bijen hebben verzameld, samen met meer dan 10.000 verschillende waarnemers. Dat is een hele grote brede publieksactie. Maar Elegant gaat ook haar eigen netwerk aanspreken die tips geven rond het bijvriendelijk inrichten van tuinen en balkons, waardoor dat we eigenlijk die boodschap in de hele brede maatschappij kunnen laten doordringen.
0: Ja. Dus is de hoop dat als ik je volgend jaar opnieuw zou bellen, dat er al veel meer wilde bijen zijn?
1: Dat hopen we uiteraard.
0: Ik wens jullie heel veel succes met de samenwerking. Dank je wel voor het gesprek.
1: Dank je wel.

Vierde opa Bart Peters over zijn bevalligste kleindochter. Ondertussen vraagt Irene in de app van Radio 2 wanneer de Radio Bene Italiaanse 40 begint. Naar aanleiding van de Italiaanse nationale feestdag. Die is inderdaad vandaag Festa della Repubblica. Wel, Irene, dat is straks om 1 uur. Nu is het tijd voor het nieuws uit onze provincie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Christel Maria. De Koninklijke Balletschool in Antwerpen krijgt in de wijk Nieuw-Zuid een gloednieuw schoolgebouw. Momenteel zit de balletschool in de stad Schouwburg, maar dat gebouw is verouderd. In het nieuwe gebouw wil de school het aantal leerlingen ook bijna verdubbelen, van 87 naar 164 leerlingen. Dat zegt directeur Luana Bergmans.
1: We zitten in het huidige gebouw echt op de maximum aan capaciteit. Het gebouw is verouderd, de klassen zijn klein, zeker die voor algemene vakken. We hebben hier geen groeimarge. Maar we weten dat we die leerlingen kunnen bereiken, dat we kunnen gaan groeien. We gaan het dansprogramma ook een stukje verbreden, wat het voor een bredere groep leerlingen aantrekkelijker gaat maken om de Koninklijke Balletschool Antwerpen te volgen voor een danscarrière. Dus ja, wij zijn echt halsreikend aan het uitkijken naar het gebouw, dat die verdubbeling, waar we eigenlijk klaar voor zijn, mogelijk te gaan maken.
0: De nieuwbouw moet over 5 jaar klaar zijn. In de app van VRT Nieuws kan je al zien hoe het nieuwe gebouw eruit zal zien. Op de wekelijkse markt in Niel zijn gemengde reacties te horen op de coalitiewissel. De liberale partij Team 2845 wordt daar uit het gemeentebestuur gezet en vanaf volgende week vervangen door oppositiepartij Burgerbelangen. Meerderheidspartijen Vooruit en Groen en N-VA-CD&V hebben dat beslist met een collectieve motie van wantrouwen. Zo reageren deze inwoners op de heideplaats in het centrum.
2: Ik denk dat die van 2845... opzij is gezet en dan in de plaats is Burgerbelang gekomen.
3: Ik wist financieel dat ze niet voldoende personeel kunnen aanschaffen en zo. Ja, ze hebben een diepe put gemaakt, dus die moet wel gevuld worden en dan moeten ze wel een manier zoeken waarop.
4: Ja. Burgerbelang heeft toch veel stemmen gehaald, hè, in Nelen. En dan vind ik dat wel eigenlijk logisch dat die nu erbij mogen.
0: Volgens de meerderheidspartij gedroeg Team 2845 zich toxisch en respecteerde de partij de afspraken van de meerjarenplanning niet. In Mechelen is er vooraf overleg geweest met de scholen over de mobiele zwembaden die het zwembad Geerdegem-Vaart moeten vervangen. Dat zegt het stadsbestuur in een reactie op kritische vragen van oppositiepartij CD&V. Die partij zegt dat scholen bezorgd zijn dat de zwembaden te diep zullen zijn. Maar volgens het stadsbestuur is alles voorzien om ze veilig te maken voor de allerkleinste. Voor zwemclubs zijn ze niet ideaal, erkent schepen van Sport Abraham Lapsier, maar zij kunnen op andere plaatsen terecht.
5: Bepaalde disciplines rond clubzwemmen, die hebben ook diepte nodig. Daarmee dat we natuurlijk zoveel mogelijk clubs en professionele topsport zwemmen meer oriënteren naar ons zwembad Nikkerpoel in Mechelen. En eigenlijk behouden wij de zwemunits vooral voor puur recreatief zwemmen, zodanig dat natuurlijk ook de clubs die dat op een andere manier hun sport willen beleven, dat die dan natuurlijk ook in een volwaardig zwembad kunnen realiseren.
0: De golfslag in de mobiele baden zou volgens de schepen ook meevallen, omdat er in Mechelen grotere baden komen dan in andere gemeenten. 25 meter in de plaats van 15 meter. En bij voetbalclub Antwerp hebben supporters een spandoek opgehangen aan de hoofdingang met de tekst Plopsa buiten. Het doek was gericht aan bestuurder Steve van den Kerkhof, die vroeger CEO was van Plopsa. Er zijn al langer problemen bij Antwerp. Sportief was het een heel matig seizoen en er zijn ook financiële zorgen. Van den Kerkhof is bij een deel van de fans en de medewerkers al langer onpopulair, zegt onze VRT Nieuws-collega Dylan van Rooij.
6: Steve van den Kerkhof ligt onder vuur omdat hij voor een deel van de supporters symbool staat voor het beleid dat misloopt. Hij werd binnengehaald om de club financieel op orde te zetten, maar fans verwijten hem vooral dat hij te weinig voeling heeft met het voetbal en de achterban en supporters louter ziet als inkomstenbron. Daarbovenop weegt zijn verleden bij Plopsa, waar hij ontslagen werd na een onderzoek en klachten over zijn managementstijl. Ook intern botst het. Er zijn signalen van een slechte werksfeer en spanningen met medewerkers. Onlangs stapte de populaire COO Chris Ongenaar nog op na spanningen met Van den Kerkhof.
0: Het spandoek heeft er de hele avond en nacht gehangen en is pas vanmorgen weggehaald. Regen of buien vandaag en er is ook onweer mogelijk. Het wordt tot 22 graden.
7: En dan gaan we naar de weg op de Antwerpse ring richting Stabroek, de R2. Meer dan een half uur file rijden tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoektunnel. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job. Elders lichte vertragingen.
8: Radio 2. Radio 2 Middag in Antwerpen.
9: Weet wat er leeft in jouw buurt.
8: Els Broekmans.
10: Goedemiddag, welkom.

0: Voor altijd verbonden met onze dansatonactie met Peter van der Veire natuurlijk. Never Not Gonna Dance Again, dat was Pink. En ik heb ook nog wat podcast nieuws. De nieuwe aflevering van Alles Goed is er eentje voor de chaoten onder ons. Voor iedereen die te weinig structuur en overzicht in het leven heeft. Dat is ook zo voor presentatrice Rani de Koning. En dat komt vooral omdat ze heel erg in het nu leeft.
1: Ik denk dat dat begonnen is met op mijn 16e. Dan is mijn zus plots uit ons leven gerukt door een ongeval. En dat heeft mij zo onderuit gehaald en zo geconfronteerd met het feit dat wij allemaal denken, ja, dat wij nog van alles kunnen doen en realiseren in ons leven. En zij had dat uiteraard ook. Mm-hmm. En dat dan zo in één vingerknip voorbij kan zijn. Ja. En dus ik heb zoiets van, mij gaat dat niet overkomen. Dus bij mij is het zo van, ja, maar nee. Hier en nu, dat is het enige waar we zeker van zijn.
0: Mooi, maar ook moeilijk natuurlijk. Want door in het hier en nu te leven vergeet ze al de rest. Van afspraken tot boodschappen doen. En tips om dat aan te pakken, dat krijg je in de nieuwe aflevering van de podcast. Alles goed op VRT Max.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
6: Radio 2.

0: Jelle van Daal, kleuren in de regen. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Het wordt hier nogthans even heel donker door de regen. Er komt weer een bui aan, denk ik.
1: Er trekken buien over het land. Mm-hmm. Nu, ik zie vooral, niet zozeer voor Antwerpen stad, maar de meeste buien zitten over de oostelijke helft van de provincie. Maar dat wil niet zeggen. Ik zie een paar stipjes ook zo net boven de stad. Allee, iets ten noorden van de stad. Dus dat zal die donkere wolk zijn die je ziet komen, denk ik. Boven Frankrijk zitten nog meer regen, vlagen, buien, kans op onweer ook. Maar dat gaat vooral over de provincies Namen, Luik, Luxemburg en Limburg trekken. Wat niet wil zeggen dat het in Antwerpen droog gaat blijven. Dus dat wisselvallige gaat er wel blijven in zitten. En er kan af en toe vanmiddag ook nog wel eens een bui vallen. En misschien lokaal met een donderslag. Lokaal kan die soms ook hevig zijn. Er kan wat hagel bij horen. Nu niet zo groot als pingpongballen, maar er kan hagelbolletjes. Mm-hmm. Rukwinden rond zo'n 50-60 kilometer per uur. Ja, in elk geval, zoek weer is nooit leuk. Toch altijd wat voorzichtig wezen. En vanavond, in de loop van de avond eigenlijk, volgt er nog een volgende buienlijn. Dus ook dan kunnen er links of rechts nog buien vallen. En dan even tijdelijk, begin van de nacht droog met opklaringen zelfs. Maar later op de nacht, na middernacht, verwachten we opnieuw een reeks buien. Kans op gedonder vanaf het westen of het zuidwesten. Dus dat wisselvallige blijft er ook vannacht nog wel in zitten. En de temperaturen nog voor vandaag 20 of 21 graden. Dus een goed draaglijke temperatuur, valt goed mee. Ja. En dan voor vannacht is dat een temperatuur rond 13 graden. Voor morgen zijn dat maxima rond 18 of 19 graden. Dus iets koeler dan vandaag. Maar ook morgen eerst kans op regen of buien. Dan is het tijdelijk droog, met opklaringen zelfs. In de late namiddag, avond en nacht volgt er dan een volgende storing met opnieuw regen en buien. En de rest van de week eigenlijk blijven we in dat zeer wisselvallige zitten. Dus af en toe zijn er droge periodes. Ik denk vooral vrijdag dat het grotendeels droog blijft. Dat de opklaringen wat breder zijn. Maar dan in het weekend, zaterdag, om een storing die dichterbij komt. Hier en daar een bui. Maar het gaan wel minder buien zijn dan vandaag. Het is vooral 's avonds en 's nachts dat er een volgende storing passeert. En dan zondag eerst nog links of rechts een bui. Later meestal droog met een paar opklaringen. Maar het wisselvallige geraken we deze week niet kwijt.
0: Oké, van alles wat. Dank je voor de update, Sabine.

0: kunnen we niet genoeg van hebben. Love and Understanding, muziek van Cher. Een mooi verhaal nu van jonge mensen die zich inzetten voor de bewoners van een woonzorgcentrum. Want de leerlingen van 2B van Campus Turnhout hebben het voorbije schooljaar met hart en ziel gewerkt aan een uniek project binnen hun basisoptie economie en organisatie. Met hun eigen mini-ondernemingen hebben ze geld ingezameld om een gezellige feestnamiddag te organiseren voor de bewoners en de medewerkers van woonzorgcentrum De Vending in Turnhout. En dat feest begint straks om 14:00. En ik heb nu Jitse van Glabbeek aan de lijn, een van de leerlingen. Goedemiddag, Jitse.
1: Goedemiddag.
0: Ja, straks het grote feest dat jullie in elkaar gestoken hebben voor de bewoners van woonzorgcentrum De Vending in Turnhout. Het is allemaal begonnen met een project binnen jouw richting economie en organisatie. Vertel eens hoe dat gegaan is.
1: Wij zijn begonnen met de basisoptie economie, met onderzoeken en verder te zoeken met wat we gingen doen, voor wie en waar we naartoe gingen.
0: Dan hebben jullie op een bepaald moment gekozen voor woonzorgcentrum De Vending. Waarom?
1: Ja, door een stemming en door een klasgenoot die een goed contact had met de bewoners. En daarom zijn we uitgekomen om toch die mensen te helpen.
0: Jullie gaan die mensen helpen. Jullie gaan die eigenlijk vooral een leuke namiddag bezorgen straks met een feest dat jullie op poten hebben gezet, want dat is natuurlijk niet op 1, 2, 3 georganiseerd. Wat zijn jullie allemaal van plan?
1: Er komt straks een optreden. Wij gaan erbij zijn om de mensen nog meer plezier te laten hebben.
0: Ja.
1: Er komt ook een wafelkraam, zodat de mensen ook iets lekkers kunnen eten en drinken.
0: Dat hebben jullie allemaal georganiseerd met jullie mini-onderneming, hè? Want dat was de bedoeling. Richt een mini-onderneming op en zorg dat er geld in het laadje komt. Wat hebben jullie eigenlijk allemaal gedaan om geld te verzamelen?
1: Wij hebben wafels verkocht. Per klas hebben wij iets uitgekozen om te verkopen op oudercontacten of op de speelplaats in de middag. En daar hebben wij heel veel geld mee opgehaald.
0: En jullie zijn aan 1150 euro geraakt.
1: Ja.
0: Dat is heel goed gedaan, hè? Heb je daar nu eigenlijk veel mee geleerd, Jitse?
1: Ja, we hebben heel veel geleerd over hoe we dat moeten doen.
0: Je hebt daar je leerkracht ook bij je.
1: Ja.
0: Geef ze nog eens even door.
2: Hallo, met Veronique.
0: Ja, Veronique, jij hebt de leerlingen daar begeleid. Het hele schooljaar rond dat project en iets op poten zetten voor die mensen van woonzorgcentrum De Vending. Vandaag is eigenlijk de apotheose dan?
2: Ja, dus samen met enkele collega's hebben ze tijdens de verschillende basisopties heel dat project op poten gezet. En vandaag is de apotheose waarbij dat de leerlingen eigenlijk ook beloond worden voor hun inzet en mee mogen genieten van een optreden en de wafels die verdeeld gaan worden.
0: Die mogen ze ook lekker mee opsmullen.
2: Ja, zeker.
0: Is dit eigenlijk een soort van examen dan voor de leerlingen? Worden zij daarop gequoteerd op hoe zij dat project tot een goed einde hebben gebracht?
2: Zij gaan daar inderdaad een quotering voor krijgen en dat zal meetellen, omdat het toch wel een heel grote belasting is geweest. Ze zijn er heel lang mee bezig geweest en zij hebben dat allemaal heel goed gedaan.
0: Ik wou net vragen, is de juf tevreden?
2: Ik ben tevreden en de andere leerkrachten die zijn ook zeer tevreden over de inzet van alle leerlingen.
0: Ja. En de bewoners van woonzorgcentrum De Vending die zijn ook tevreden, denk ik, want die gaan straks een hele leuke namiddag beleven. Ik wens jullie heel veel plezier vanmiddag.
2: Dankjewel.

0: En nog meer Italiaanse muziek, zoals deze van Mattia Bazar, Ticento, bij onze collega's van Radio Bene. De Italiaanse 40 begint daarom 1 uur naar aanleiding van de Italiaanse Nationale Feestdag vandaag. Bij ons ben je welkom bij Benjamin in Radio 2 Hitmix na het nieuws van 1 uur. Fijne dag nog.
1: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Altijd zeker.
2: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be.
1: Altijd zeker.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Zeer goedemiddag als je net aan tafel zit, smakelijk eten. En zo meteen gaan we samen die namiddag induiken met de nieuwe Radio 2 Hitmix. Maar eerst het nieuws van 1.
8: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
9: 1 uur en heel goedemiddag. 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Er is opnieuw een buschauffeur door het rood gereden aan de overweg in Buggenhout. En over een uur dreigen vliegtuigen opnieuw niet te kunnen landen en opstijgen in ons land. 3 dagen na het busdrama in Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een schoolbus van dezelfde firma langs de slagbomen en het rood licht gereden op dezelfde overweg als het ongeval met 4 dodelijke slachtoffers. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. Dries Hieroeg van onze justitieredactie, wat staat er precies in die mail?
10: Wel, er staat letterlijk: na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden terwijl de slagboom reeds neerdaalde en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding, dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijke ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen, onder wie 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur ook zelf. Gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het dreigedrag van die chauffeur. Het bedrijf zegt in de mail ook nog dat ze erop rekenen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de verkeersregels respecteert. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
9: In Middelkerke aan Zee is een tragisch ongeval gebeurd. Een meisje van 2 jaar oud is daar verdronken. Haar lichaam werd gevonden in een beek, niet ver van waar ze woonde. Volgens het parket gaat het waarschijnlijk om een ongeval. Het kind ontsnapte even aan de aandacht van de oma die op haar aan het passen was en glipte naar buiten toen de oma en haar zus nog sliepen. Even verderop belandde het meisje in de beek. Hulp van politie en brandweer kwam te laat, vertelt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
11: De politie is onmiddellijk in actie getreden met man en macht. En rond 7:45, iets voor 7:45, hadden we ontdekt, sporen hier ontdekt in het gras. Met het vermoeden dat dit water gesukkeld was. Brandweer werd verwittigd en de duikers van de brandweer hebben om 8:45 dan het lijkje opgehaald. Er loopt een onderzoek van het parket.
9: Luchtverkeersleider Skies meldt dat het vliegverkeer van en naar ons land over een uur zal stilvallen door een sociaal conflict bij het bedrijf. Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Directie en vakbonden onderhandelen daarover, maar er zijn veel discussies. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest en dat zal dus nu opnieuw in de namiddag gebeuren. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en ook een motorrijder aanreed tussen Zelzaten en Maldegem had te veel alcohol gedronken. De bestuurder, een Poolse man van 40, reed rond met een bestelwagen. Behalve de grote materiële schade die hij aanrichtte, moesten er ook 2 mensen naar het ziekenhuis. Tanken wordt morgen alweer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. En je betaalt dus vanaf morgen maximaal 1,87 euro per liter. En ook diesel liever wordt morgen zo'n 4 cent duurder. De brandstofprijzen blijven schommelen door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Verschillende NGO's verzetten zich tegen het nieuwe plan van de Europese Unie om mensen zonder papieren die in Europa verblijven sneller naar een land van terugkomst te sturen. Wie dat niet doet, kan tot 2 jaar worden opgesloten in centra, ook buiten de Europese Unie. En ook gezinnen met kinderen kunnen daar opgesloten worden. Volgens 11111 is dat in strijd met de mensenrechten, zegt Floor Didde.
12: We stellen ons ook de vraag of dit de terugkeercijfers zal verhogen. Want wat we vooral te zien gaan krijgen is dat mensen zullen worden vastgezet in een soort deportatiecentra zonder enig toekomstperspectief. Het is ook helemaal niet duidelijk of zij dan vervolgens zullen worden opgenomen door hun landen van herkomst. En wat misschien nog het meest zorgen baart, is dat ook gezinnen met kinderen daarin terecht zullen komen.
9: En weerexperten waarschuwen dat landen zich moeten voorbereiden op een stevige El Niño. Dat is een weerfenomeen dat een periode met extreem weer met zich meebrengt. Zoals het ene moment grote hitte en droogte en het andere hevige buien. David Degenau van het KMI legt uit hoe het ontstaat.
13: El Niño is een verschijnsel in de Stille Oceaan waarbij ongeveer om de 2 tot 7 jaar het zeewater ter hoogte van de kusten van Chili en Peru opwarmt. En dan de tegenhanger is langs Australië, waar het zeewater dan kouder wordt. Indonesië, Australië krijgen dan droog en warm weer. Maar langs de kanten van Peru en Chili krijgt men dan zeer zware neerslag.
9: Hoe zwaar de komende El Niño zal worden is nog niet helemaal duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de zeetemperatuur op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, met vooral in het oosten nog buien. Er staat ook veel wind bij 20 graden. Morgen start droog. Na de middag komt er een nieuwe regenzone aan, vanaf de kust bij nog 19 graden. En ook de rest van de week krijgen we nog regelmatig een regenbui. Dit nieuws begon in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Daar is opnieuw een schoolbus door een gesloten overweg met rode lichten gereden. 3 dagen na het ongeval waarbij 4 mensen stierven. Onze redactie kon een brief van de busmaatschappij daarover inkijken. Wat er precies gebeurd is, lees je ook in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Sophie. 5 minuten over 1 op de E17 van Gent naar Kortrijk is er een half uur file tussen Deins en Kruisem. Rechterrijstrook en de afrit zijn daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, de R2, nog een kwartier file rijden tussen Waaslandhaven Zuid en Lillo. In de Liefkenshoektunnel is de weg vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. En 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven.
14: Radio 2 Hitmix.
15: Benjamin Scholaert.
7: Zo, ik ben al volledig klaar om aan die namiddag te beginnen. Ik hoop van jou hetzelfde. We gaan hitmixen tot 4 uur. Welkom.

het is eigenlijk zoals Radio 2. We are family van Sister Sledge. En van de volgende kan je dat eigenlijk ook al stilaan gaan denken dat het familie is, want die zijn ook zo vaak samen en ze hebben een nieuw nummer. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of dan wel afgekort. Madi Wodo, dit zijn Gert en...

0: MediMarket.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Sings. Jawel hoor, ze liggen hier naast mij op de studiotafel. Ik leg er nu heel even mijn hand op. Maar straks zijn ze van iemand. En dan gaat het natuurlijk over die 4 tickets voor die exclusieve avond met Aaron Blommaert.
1: Het valt als een zonde,
2: Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blommaert.
3: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
4: Jij blijft in mijn DNA.
3: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
5: Nu heb ik tranen van goud.
2: Hoor je een nummer van Aaron Blommaert? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
3: Succes en tot
6: donderdag. Radio 2.
7: Medi-Market.
8: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
11: Check die
10: in
11: mijn
10: jas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
12: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
13: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
14: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
17: Zie schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
18: Amai.
17: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
18: Handig.
19: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
17: Ja, handig inderdaad.
16: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Kissie, kenno, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
22: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
23: Promokoken.
24: Allee, verras mij eens.
22: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
24: Dat ga ik eens proberen.
22: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Radio 2.

Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Ja, ik heb dus ook kaartjes, hè, voor die exclusieve avond met Aaron Blommaert. Op donderdag, komende donderdag, overmorgen, hoor jij dus straks een nummer van Aaron in Radio 2 Hitmix. Stuur dan meteen Aaron in de Radio 2-app. En misschien ben je er dan overmorgen bij die exclusieve avond. Dus radio een beetje luider zetten, goed luisteren en straks sturen. Tussen nu en 4 uur gaat het gebeuren. Dit is Judith. I'd love to be in love. Goedemiddag.

0: zonder woorden bij. Wim Soutard, dan zal het met gebarentaal zijn of zo. Ja. Ik wil toch eens even heel graag reclame gaan maken voor de vrienden van Radio Bene, want dan kan je deze namiddag tot 4 uur luisteren naar de Radio Bene Italiaanse 40. Aanleiding is de Italiaanse Nationale Feestdag vandaag. Lars is aan het presenteren en hij zit op dit moment bij, ik ga eens even piepen, heeft net nek gehad met Laura Nonce. Op nummer 35 was dat. Ach, zo meteen Peppino Di Capri met Roberta, nummer 34. Goed, als je wil luisteren, Radio Bene via DAB Plus natuurlijk, via VRT Max, dat is ook een mogelijkheid. Een smart speaker kan je het ook ophoren als je die zou hebben, of via je digitale televisie. Intussen is het 13:30 geweest op de E17 van Gent naar Kortrijk. Is er meer dan 1 uur file tussen het parkeerterrein in Nazareth en Kruisum. Door een ongeval op de afrit is er maar 1 rijstrook vrij. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 van voor Kruijbeke, op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen Noord en Borgerhout en 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. 1 rijstrook is er dicht door een ongeval daar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

Net al Wim Schutaar met Zonder Woorden. En ook bij deze is het moeilijk om het gezicht te krijgen. Words Don't Come Easy van F.R. David natuurlijk, begin jaren 80. Volgende week donderdag, ja, dan gaat het gebeuren. Hè. Start van het WK voetbal. Voor de gelegenheid in 3 landen. Mexico, USA, Canada. Ja, 3 landen. En dan hebben ze ook het geniale idee om 3 openingsshows te maken. Om eigenlijk de aftrap te geven, de start te geven per land. En de 3e openingsshow, dat zal die in de USA zelf zijn. En ik heb de topnaam van die show meegebracht. In Radio 2 Hitmix. Deze zal daar volledig de show stelen. Het is Katy Perry met Firework.

0: Dankzij de collega's van Sportza zal je uiteraard niks, geen seconde moeten missen van dat WK-voetbal. Met deze dus in die derde openingshow. Ja, dat is allemaal goed en wel, hè, die openingshow van Katy Perry. Maar aan het eind van de maand wordt ze wel in ons land verwacht als headliner op Werchter Boutique. Zometeen de fixjes.
1: Het is gebeurd. Korte Streekt in Schelde-Windeke is de beste buurt van Vlaanderen.
2: Zij winnen het beste buurtfeest van Radio 2.
1: Luister morgen naar Goeiemorgen Morgen. En vier mee met Peter, Margot en een mini-optreden van Camille.
3: Dikke proficiat en tot morgen. Radio
4: 2. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: geboren bent rond 1980, dan kreeg je net nog eens een samenvatting van je kindertijd voorgeschoteld. Door de Fixkes en ik vraag het aan. Nieuwe aflevering van de podcast Alles Goed is er eentje voor de chaoten onder ons. Voor iedereen die te weinig structuur en overzicht in het leven heeft. En dat is ook zo voor presentatrice Rani de Koning. Ja. En dat komt vooral omdat ze heel erg in het nu leeft.
1: Ik denk dat dat begonnen is met op mijn 16e. Dan is mijn zus plots uit ons leven gerukt door een ongeval. En dat heeft mij zo onderuit gehaald en zo geconfronteerd met het feit dat wij allemaal denken, ja, dat wij nog van alles kunnen doen en realiseren in ons leven. En zij had dat uiteraard ook. Mm-hmm. En dat dat dan zo in één vingerknip voorbij kan zijn. Ja. En dus ik heb zoiets van, mij gaat dat niet overkomen. Dus bij mij is het zo van, ja, maar nee. Hier en nu, dat is het enige waar we zeker van zijn.
0: Dat is mooi, maar ook moeilijk. Want door hier en nu te leven vergeet ze al de rest, die Rani, van afspraken tot de boodschappen doen. En tips om dat aan te pakken krijg je in de nieuwe aflevering van de podcast Alles Goed. En die vind je natuurlijk op VRT Max.

Billy Joel met We Didn't Start a Fire. Elke dag tussen 6 en 8 avonds hoor je Kim de Brie met Radio 2. Holala. Ja, morgenavond nodigt ze een van de prinsen, wat zeg ik, een van de koningen van het Vlaamse lied uit. Want morgenavond komt Willy Sommers op bezoek. Ik heb hem deze middag voor je meegebracht in de Radio 2 Hitmix met zijn nieuwe single. En die heet De Eerste Keer.

0: het jaar 1997. Ja, en 97, dat is toch wel een jaar waarin wel wat te doen was, hoor. Bijvoorbeeld, in Antwerpen ging de Zillion open. Weet je dat nog, hè? Lijkt intussen ook al zo lang geleden. Harry Potter en de Steen der Wijzen kwam uit, was het eerste deel van die serie. Je kon in 97 ook voor het eerst naar Catnet kijken. Je hoorde The Verve met Bittersweet Symphony.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En het zaten we nog in 1997. En zometeen na het nieuws gaan we naar 69, naar de zomer van 69 met Bryan Adams.
6: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
7: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zometeen zullen er geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen of landen in ons land. En dat komt door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Tot 9 uur vanavond zal het luchtverkeer daardoor onderbroken zijn. Brussels Airport vraagt om niet meer naar de luchthaven van Zaventem te komen. Daar worden 200 vluchten geschrapt, zegt woordvoerder Isan Shiwalekli.
8: Het gaat om zo'n 100 vertrekkende en evenveel aankomende vluchten hier op de luchthaven. Het is een onaangekondigde actie, dus samen met alle partners ze doen nu alles aan om dat zo goed mogelijk op te vangen en de passagiers te informeren. We vragen passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen.
7: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in Namen moeten gaan werken. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer al even stil uit protest en nu dus opnieuw. 3 dagen na het busdrama in Buggehout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een schoolbus van dezelfde firma langs de slagbomen en het rode licht gereden op dezelfde overweg als het ongeval met 4 dodelijke slachtoffers. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. Dries Hirou, wat staat er in die e-mail?
9: Wel, er staat letterlijk, na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden, terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding, dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijk ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen, onder wie 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur zelf. En gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het rijgedrag van die chauffeur. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
7: En in Oekraïne zijn nu al 18 doden geteld na de zware Russische aanvallen van vannacht. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 73 raketten af op verschillende Oekraïnse steden. Volgens Rusland waren die gericht op militaire doelwitten en energieinstallaties. Maar volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev kwamen veel projectielen terecht op gewone huizen en appartementsgebouwen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt dringend meer Amerikaanse hulp om de Russische raketten en drones uit de lucht te kunnen halen. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, met vooral in het oosten nog buien. Er staat ook vrij veel wind bij zo'n 20 graden. Morgen start droog. Na de middag komt er wel een nieuwe regenzone aan vanaf de kust bij nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Sophie. Het is 2 minuten over 2 naar Antwerpen. Een kwartier erbij op D17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op D34 vanaf Melselen. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Elders lichte vertragingen. En op D17 van Gent naar Kortrijk is de weg in Kruisem vrijgemaakt.
10: Radio 2. Radio 2.

zomer van 2026. Maar laat ons nog eens terugkeren naar die winter. Naar onze Radio 2 Top 2000. Dit was toen de nummer 10. Bryan Adams met The Summer of 69. Weet je nog wie er op nummer 1 stond? Ik weet het, is al even geleden, maar het was Bohemian Rhapsody van Queen. Dat was een paar jaar niet gebeurd, maar bij die laatste editie van de Top 2000 was dat wel het geval. Milk Inc. heeft een nieuw nummer uit. Krijg je nu in Radio 2 Hitmix.

Als die daarmee zijn, Reggie en Linda ook helemaal klaar om aan die zomer van 2026 te beginnen. Milk Inc. met Madison. Ja, nu moet enkel die zomer wel nog klaar zijn. Want vandaag is het wel even zonder zomer natuurlijk, hè. Maar goed, enfin, die komt wel terug. Geen zorgen, komt allemaal wel in orde. Dit is Jasmin met Porselein. Goedemiddag.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

dat allemaal? Zeg, bij dat concert van Harry Styles in Amsterdam? Plots iemand onwel geworden. Harry die zag dat en die heeft meteen de show stilgelegd. Ja, die persoon moest dringend geholpen worden en dat is ook gebeurd. Je kreeg Harry Styles met As It Was. Dit zijn de Starlings, Up All Night.

0: wordt ook allebei solo bezig, hè? Maar toen nog gewoon samen. De Starlings in Radio 2 Hitmix met Up All Night. Zometeen krijg je Jackie Wilson met Reed Petit.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
2: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
1: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
3: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Caraïbisch blauw
6: of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
9: Ann en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
10: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
11: Is hem gaan kijken?
10: Hij durft niet.
11: Maar, ja, en wat nu?
9: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
12: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagent en de politie zijn al onderweg.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
14: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
15: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
14: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: Terug naar 1957, zeg, ja. Voor Jackie Wilson en Reed Petit in Radio 2 Hitmix. En we blijven een beetje in de trompettensfeer hangen. We gaan wel eens kijken naar het najaar, want op zondag 8 november... ja, dan is er opnieuw de Radio Bene Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Zondag 8 november dus, Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Hele fijne show is dat. Met een pak crooners gezongen door Lies, Yannick Bouvier en Helmoet Lotti. Dat zijn de eerste namen, er gaan nog namen bij komen hoor later. Maar dat zijn dus de eerste. Lies, Yannick Bouvier en Helmoet Lotti. Nu, wil je er graag bij zijn op die 8 november, kan je tickets gaan bestellen via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Zeker eens gaan kijken.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.

0: weer een.
1: Nee tegen mij gezegd. Wij zeggen zo meteen ja. Tegen Kool & The Gang in de Radio 2 Hitmix met Let's Go Dancing. Eerst even de weg op naar Antwerpen. 10 minuten extra op D17 vanaf Kruijbeke. Op D34 vanaf Waasland-Havenhorst. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier in golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Dinsdagnamiddag, dit is Radio 2. Met Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Morgenochtend gaat het gebeuren, hè? Ja, bij de vrienden van Goedemorgen Morgen. Dan is er dat beste buurtfeest. Dat gebeurt allemaal in Korte Streek. In Scheldewindeke zal je morgenochtend niks van missen tussen 6 en 9. En deze heeft ook beloofd om langs te komen. Het is Camille met Nu dat je weg bent.

0: van Camille. Zometeen Ricky Martin.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
3: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
10: Mediamarkt.
11: Bij Mediamarkt is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Radio 2.

In de jaren 90 was hij een en al zot van die Maria. Undo Stress, Ricky Martin. Miley Cyrus die heeft vorige maand een ster gekregen op de Walk of Fame in Hollywood. Is dat, hè? Ja, dat is wel bijzonder. Natuurlijk, zo extreem bijzonder is dat nu ook weer niet. Maar het is ondertussen al de 2845ste ster die daar een ster krijgt. En dit is Miley Cyrus in Radio 2 Hitmix met Wrecking Ball. En zometeen ook nog die nieuwe van David van Dijk.

Is er eigenlijk al een liedje van Aaron Blommaert voorbijgekomen? Nee, nog niet, hè? Nee, dus blijf in de buurt van de radio, want het gebeurt zeker nog voor 4 uur. Hoor je iets van Aaron, dan stuur je Aaron in de app. En misschien ben je dan wel bijgenaald.

0: Julien Vermeer met Désenchanté.
1: Op dit moment hoor je bij Radio Bene, de Radio Bene Italiaanse 40. Eens kijken waar Lars nu zit. Hij is aangekomen bij de nummer 14. Dat is Umberto Tozzi met Tiano. Iets voor 4 uur zal je horen wie er op nummer 1 staat. Radio Bene beluister je via DAB+. 14 Max kan ook. Een smart speaker of een digitale televisie. Dus mogelijkheden genoeg.
2: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
3: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
4: La maffia!
3: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
4: Snotneus. Snotneus.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
7: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
6: Altijd zeker.
8: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
9: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
10: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
8: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
9: Oh, maar dat is correct.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Volgende week start dus dat WK voetbal. En zometeen heb ik voor jou een nummer dat al eens te horen is in een voetbalstadion. Eerst het nieuws van 3.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Brussels Airport vraagt reizigers om voorlopig niet naar de luchthaven te komen. Sinds 2 uur vanmiddag ligt het vliegverkeer boven ons land stil door een sociaal conflict bij de luchtverkeersleiding. Nog tot 9 uur vanavond zullen er in ons land geen vliegtuigen kunnen opstijgen of landen. Daardoor zijn voor Zaventem 140 vluchten geschrapt. Voor de passagiers die zijn gestrand zit er niets anders op dan afwachten.
1: We gingen normaal naar een festival gaan, maar we zijn 2 dagen op voorhand, dus hopelijk wordt hem herboekt naar morgen. Maar dat weten we dus nog niet.
2: Naar Zurich en dan uiteindelijk naar Auckland. Dus het is veel vluchten dat ik kan missen.
3: Wachten, afwachten en nog eens wachten. De lijn volgen, zeggen ze.
4: Dus wij moeten nu wachten tot Brussels Airlines onze nieuwe vlucht boekt voor de vroegste morgen.
0: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in namen moeten gaan werken van de luchtverkeersleiding. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil daarom. 3 dagen na het busdrama in Buggehout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een schoolbus van dezelfde firma langs de slagbomen en het rode licht gereden op dezelfde overweg als het ongeval met 4 dodelijke slachtoffers. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. De busmaatschappij roept in die e-mail alle chauffeurs op om de verkeersregels te respecteren. Onze redactie nam contact op met het busbedrijf, maar dat wil niet reageren. Het planbureau heeft de federale regering een lange lijst bezorgd met 263 mogelijke maatregelen om de begroting voor volgend jaar op orde te krijgen. Het deed daarvoor een beroep op een 30-tal experts. De regering had dat gevraagd om zo de begrotingsgesprekken professioneler te kunnen aanpakken. Maar politicoloog Nicolas Boutekas stelt zich daar vragen bij.
5: Burgers en politici en ook journalisten, denk ik, verwachten soms heel veel van experten. Maar begrotingen opmaken, we mag dat niet vergeten. Dat is uiteindelijk een zeer ideologische, zeer politieke oefening. Dat lijkt allemaal zeer technisch. Maar een begroting is eigenlijk een op- en top politiek document. Eigenlijk moet de regering zelf gaan bepalen van kijk, moeten we gaan besparen of moeten we gaan belasten, nieuwe inkomsten gaan zoeken. En democratie, dat blijft een werk van politici en niet zozeer van onverkozen experten.
0: Je leest alle voorstellen in de app van VRT Nieuws. En Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen van MR en ook de eigenaar van voetbalclub Framborin, zal deel uitmaken van de raad van bestuur van de Pro League. Dat heeft de Vereniging van Belgische Profclubs bekendgemaakt. Hij vervangt Harm van Veldhoven, die met Lommel naar 1A promoveerde en zo niet langer een 1B-club kan vertegenwoordigen. Daarom is er op de algemene vergadering van de Pro League gestemd dat Boucher die zal invullen. Het is bewolkt en regenachtig met af en toe nog een felle bui. Er staat ook vrij veel wind bij 20 graden. Morgen start droog. Na de middag komt er een nieuwe regenzone aan bij nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Sofie. En zometeen gala met Freed from Desire. Eerste weg op, je verliest 20 minuten op de buitenring rond Gent bij Desteldonk. Door een ongeval maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen-Zuid is de middenrijstrook dicht door een ongeval. Richting Gent 15 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 10 minuten extra. Op D17 vanaf Kruijbeke. Op D34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Leugenberg. Op D19 vanaf Kleine Bareel. En op D313 vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring traag van Groot-Bijgaarden tot Jette. Verder enkel lichte vertragingen.

Gala met Fleet from Desire. Intussen 3:07. En deze namiddag in Radio 2 Hitmix nog altijd geen Aaron Blomaert gehoord. Dus ja, het zal tussen nu en 4:00 wel moeten gaan gebeuren natuurlijk. Hoor jij straks een nummer van Aaron Blomaert, dan stuur je Aaron in de app van Radio 2. En met een beetje geluk ben je er overmorgen bij. Die exclusieve set, die akoestische avond in Aalst. Ga naar Freed from Desires. En nu is dan Kleimans en Van Geel met Schreeuwen.

0: Jazz met de Shattered Dreams. Nieuwe aflevering deze week van de podcast Mens Erger Je Niet met Xavier en Shema. En de gast deze week is acteur Jeroen van Dijk. Die speelt tegenwoordig de rol van César Troisy in de serie Thuis. Dat is eigenlijk de toyboy van Marianne, hè? Ja, die hij daar speelt. Maar intussen weet de kijker dat hij zijn Marianne niet zo heel toevallig leerde kennen op een cruise. En weet hij ook dat César nog een heel snoot plan klaar heeft liggen. Dat wordt dus spannend voorbij de seizoensfinale. Nu, Shema en Xavier, die wilde van acteur Jeroen van Dijk weten waar hij zich aan ergert. En de ergernis van Jeroen speelt zich af in zijn appartement. Om 6:30 's morgens, want daar is momenteel een werf aan de gang.
1: Ik word wakker van om 6:30, die container, dat is het. Om 6:30, bang, maar dat gaat ook niet normaal. Dat kan ook niet gewoon even, oh, we doen de container al even open. Of we doen het hekwerk al even open, zo klik. Nee, dat is...
2: Met veel geluid.
1: Ja. Met heel veel geluid.
2: De werfradio al op.
1: De werfradio, die gaat pas om 7:00. Maar wat me ook stoort, of wat ik fascinerend vind... Het stoort me niet, maar wat me fascinerend vindt, is om 7:00 mag het dan. Dan gaan de drillboren, de slijpschijven, de grote machines, die starten dan. Om 8:30 is het lunch. Dan stopt het.
0: Ja, dat is wel zo. Inderdaad, die mensen in de bouw die beginnen altijd heel vroeg aan hun job natuurlijk. Wel, hoe dat komt, als je dat wil weten, het antwoord zit in die podcast. Mens, erger je niet. Kan je beluisteren via VRT Max.

0: mevrouw Stolf met een hele, hele grote ergernis. Dan mag ik die altijd eens doorsturen naar Xavier en Schema. Eén adres, winwin@radio2.be. En in ieder geval kan je ook luisteren dus naar die podcast. Mens, erger je niet, dat doe je via VRT Max. Dit was Bon Jovi, It's My Life. Dat is meteen Michael Jackson.
1: Het valt aan de zonde, zonde.
2: Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blommaert.
3: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
4: Jij blijft in mijn DNA.
3: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
5: Nu heb ik tranen van goud.
2: Hoor je een nummer van Aaron Blommaert? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
3: Succes en tot donderdag.
5: Radio 2.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of twee abonnementen, of...
7: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
12: Imoscoop!
13: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch niet.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
11: Och, jongen, dat is wel een held, hè.
14: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Imoscoop, man!
10: Oh, amai, die civietje was lekker.
11: Ja, hè.
16: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
11: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
10: niet. Schat, blijf kalm.
11: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt stiek met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
11: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
11: Het duurt te lang, staan hier al een tijdje.
8: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
10: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Intussen is die Lars de Grote ook lekker aan het gaan horen op Radio BNE. Met die Italiaanse 40. We zitten intussen al bij nummer 8. Dat is Pino Danjo. En om iets voor 4 uur zal hij jou vertellen wie er op nummer 1 staat. Die Radio BNE Italiaanse 40, die kan je beluisteren op Radio BNE uiteraard. DAB Plus is dat. VRT Max, dat is ook een mogelijkheid. Smart speaker of digitale televisie. Oh, en wie we hier hebben? Ik heb er lang.

0: It's so easy to fall in love with me, Olivia Dean. Ja, jawel hoor. Ja, en was dat net te horen in Radio 2 Hitmix met het nummer Zonde. En het is bijna niet te geloven hoeveel keer Aaron is doorgestuurd in die app van Radio 2. Heel veel mensen willen natuurlijk die tickets voor die exclusieve avond overmorgen in Aalst. Maar er kan natuurlijk maar één iemand winnen dit uur. Goedemiddag, Anja Schils.
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Anja, wat was jij aan het doen op dit moment?
1: Ik was met mijn auto gewoon naar huis aan het rijden. En in één keer hoor ik Aaron en ik dacht van, oei, ik moet mij aan de kant zetten.
0: Voilà, meteen aan de kant, meteen de gsm erbij, even de situatie veilig maken en Aaron duidelijk doorsturen in die app van Radio 2. Zeg Anja, je weet wat dat oplevert, hè, voor jou. Hè?
1: Ah, ik hoop het.
0: Tuurlijk. 4 tickets krijg jij en we zien elkaar overmorgen in Aalst op die hele fijne avond. Ja, die we samen gaan beleven. Zie. En Anja, wie ga je meepikken? Want het zijn dus wel 4 tickets. Hè, die je krijgt, dus je mag nog 3 mensen meenemen.
1: Ja, wel. Ik denk sowieso mijn 2 dochters. Mm-hmm. Als mijn jongste dochter kan, want ze heeft examen op de NIS. Maar ik denk wel dat ze daar even gaat voor vrijmaken. Mm-hmm. En mijn oudste dochter ook. En waarschijnlijk mijn beste vriendin.
0: Oké, dan moet jouw ene dochter, die studeert misschien vanaf nu, dit moment, iets sneller beginnen studeren. Zodanig dat ze dan morgen iets meer tijd heeft, hè, om even naar Aalst af te zakken. Is dat geen goed idee?
1: Overmorgen.
0: Mm-hmm. Zou dat geen goed idee zijn? Hè?
1: Ja.
0: Even aanmoedigen?
1: Ik denk dat ook.
0: Oké, voilà.
1: Ik denk dat ook. Ik ga haar zeker aanmoedigen.
0: Goed, dan zien we elkaar overmorgen, Anja, in Aalst, bij die exclusieve avond met Aaron Blommaert. Fijne dag nog, Anja.
1: Heel erg bedankt. Dank u wel.
0: Met veel plezier. Bye, dag. Toch altijd fijn om mensen gelukkig te maken. Vandaag gaan we nog tickets weggeven voor die exclusieve avond met Aaron Blommaert. Trouwens, je kan ook via onze Instagrampagina van Radio 2, kan je ook kaartjes winnen. Nu de weg op. Je verliest 25 minuten op de buitenring rond Gent bij Desteldonk door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je 1 uur richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout en richting Gent. 30 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. In Merksem is de middenrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen op D17 in Zwijnaarden door een ongeval, verder vanaf Kruibeke 20 minuten. Op D34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de A12 vanaf Leugenberg 20 minuten. Op D19 vanaf Kleine Bareel 15 minuten. En op D313 vanaf Ranst 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En op de binnenring traag van Groot-Bijgaarden tot Jette. En verder enkel lichte vertragingen.

0: Laat je lichaam spreken, dat is wat zij zingt. Let me hear your body talk, ja. Let's Get Physical van Olivia Newton-John in Radio 2 Hitmix. En zometeen is dan Noah Kahan met Stick Season.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
17: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
16: Ja, ik heb dat opgevangen.
17: Waar?
16: Ah, in de regio.
17: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
16: Ja, de wijde regio dan, hè.
17: Ze spelen in Seattle.
18: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
19: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
22: Sorry, Parties WK.
23: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
24: Richie, citroen met framboos.
25: Richie, Belgische limonade.
26: Altijd verfrissend.
27: Richie.
28: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
29: Promo koken.
30: Allee, verras mij eens.
28: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
30: Dat ga ik eens proberen.
28: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
31: Beleef live 10 jaar Lost on You, het vierde studioalbum van LP. Afspraak op dinsdag 30 juni in het sfeervolle openluchttheater Rivierhof in Antwerpen. 10 jaar Lost on You van LP. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
32: Radio 2.
33: Radio 2.

gaan met de Stick Season. Het is 4:15 en op dit moment hoor je op Radio BNE... Jawel hoor, La Solitudine van Lara Pozzini. Die staat intussen op nummer 4 in die Radio BNE Italiaanse 40. Dus na dit nummer eigenlijk nog 3 songs te gaan daarbij, Lars. Hè? Iets voor 4 uur vertelt hij jou wie er op nummer 1 staat van die Radio BNE Italiaanse 40. Wil je meevolgen? Het kan dus via DAB+, VRT Max, een smart speaker of je digitale televisie. Er is Matt Kahn en Baggin. Goedemiddag.

0: Ik ben er met Olivia, wat blijft er nu nog over? Wel, om eerlijk te zijn, voor deze Radio 2 Hitmix niet meer zo heel veel. Maar wel bijvoorbeeld Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

0: jaren 80 zijn nooit, nooit slecht en altijd een goed idee. Vooral dan met een song als deze natuurlijk. Aha, met Take On Me. Zometeen het nieuws van 4 en daarna David.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback, naar de bergen met de Audi Q3 of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Amai, zie. Wat? Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
4: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Opnieuw een buschauffeur door de slagbomen gereden in Buggenhout. En waarom wordt er niet ingegrepen na de klachten? Daarover gaat het in Radio 2 Spits, onder meer.
9: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
8: Eerst eens luisteren wat Sophie nog weet. Goedemiddag.
10: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Al 2 uur ligt het vliegverkeer boven ons land stil door een sociaal conflict en spontane staking bij de luchtverkeersleiding. Nog tot 9 uur vanavond zullen geen vliegtuigen kunnen opstijgen of landen. Op Brussels Airport zijn daardoor zeker 140 vluchten geschrapt. Andere vluchten worden uitgesteld, zegt woordvoerder Isan Shiwalekli.
11: Alle vluchten tot 7 uur worden sowieso geannuleerd. Dus die passagiers vragen om niet naar de luchthaven te komen. Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herplant worden na 9 uur. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn. Dus het advies is, volg de informatie van jouw luchtvaartmaatschappij op, want zij zijn alles nu aan het herbekijken.
10: Het sociaal conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel van de luchtverkeersleiding zou daardoor in Namen moeten gaan werken. Een van de 3 daders die onlangs zijn veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood van David Polvliet is opnieuw veroordeeld. Deze keer voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Speuters vonden die beelden op zijn gsm bij een huiszoeking. Het gaat om verschillende video's en foto's die hij had gedownload. De rechtbank van Dendermonde gaf de man van 21 een effectieve gevangenisstraf van 8 maanden en ook een boete. Het planbureau heeft de federale regering een lange lijst bezorgd met 263 mogelijke maatregelen om de begroting voor volgend jaar op orde te krijgen. Het deed daarvoor een beroep op een 30-tal experten en de regering had daarom gevraagd om de begrotingsgesprekken zo te kunnen starten. Het gaat om heel uiteenlopende maatregelen. Sommige experts pleiten voor een miljonairsbelasting, andere om extra te besparen op overheidsdiensten. Nu is het aan de regering om knopen door te hakken, zegt minister van Begroting van Petegem.
12: Ik denk dat het belangrijk is dat in een modern begrotingsbeleid dat je zorgt voor de nodige voorbereiding, dat je zorgt voor de nodige input en expertise die vanuit de academische wereld, vanuit onze instellingen komt. Het is uiteraard op het einde van de rit aan de politiek om zijn verantwoordelijkheid te nemen, te moeten nemen om beslissingen te nemen, om effectief die begrotingsuitdaging waarvoor staan, om daar oplossingen voor te zoeken.
10: Je leest de voorstellen ook in de app van VRT Nieuws. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in Congo en Oeganda flink bijgesteld. Van ruim 900 naar 116. Honderden tests op het virus blijken dus negatief te zijn. In Congo zijn 48 mensen overleden aan ebola op ruim 320 besmettingen. In Oeganda zijn er 9 sterfgevallen. Het is bewolkt en regenachtig met af en toe een felle bui. Er staat ook vrij veel wind. Morgen start droog. Na de middag trekt een nieuwe regenzone over vanaf de kust bij nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2.
13: cockpit. David van Ottegem.
8: En ons vliegtuig kan gelukkig wel weer opstijgen. Welkom aan boord. Sit back, relax. En geniet van Nathalie Imbruglia. Om mee te beginnen, Thorn.

0: al bijna 30 jaar geleden, dit nummer. En Nathalie Imbruglia is nog altijd bezig. Met een grootschalige Europese zomertour die op het programma staat. Ze komt ook met nieuwe muziek binnenkort. Dus ja, altijd goed bezig. Mona is er ook weer bij vanmiddag voor de files. Eens kijken waar ze staan.
1: Op de buitenring rond Gent, daar verlies je een half uur bij Desteldonk door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je een half uur richting Nederland. Dat is van Sint-Anna-Linkhoever tot in Borgerhout. En richting Gent zo'n 20 minuten bij, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen, hinder op de E17 in Zwijnaarden door een ongeval. Verderop vanaf Kruijbeke 10 minuten bij. Vanaf Waaslandhaven-Oost zo'n 20 minuten. Hetzelfde vanaf Antwerpen-Haven en ook vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel op de buitenring verlies je nu een half uur tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten file golven van Groot-Bijgaarden tot in Tervuren. En verder enkele lichte vertragingen.
0: En dit is bijna niet te geloven, maar... wacht, een momentje. Je heeft iets fout gaat hier. Kan gebeuren. Ja, beter. Ja, het is bijna niet te geloven, ging ik zeggen, want amper 3 dagen na het busdrama in Buggenhout is op dezelfde plaats een bus van dezelfde maatschappij ook door de slagbomen gereden, terwijl die zich aan het sluiten waren. Dat blijkt nu uit een interne mail die de firma naar haar chauffeurs heeft gestuurd. Ze vinden het zelf wansmakelijk. Het ging er ook over in het journaal vanmiddag met iemand van de vakbond die erop wees dat we nu niet een hele beroepsgroep met de vinger moeten wijzen.
2: Er zijn heel veel schoolchauffeurs die al een hele lange carrière als buschauffeur gehad hebben en die zeer goed zijn in wat dat ze doen. Alleen, ja, de tekort aan chauffeurs zorgt ervoor dat er soms wel mensen in de functie terechtkomen die ergens 13 stille 12 ongelukken kennen. Hè. En dat is een beetje het probleem, denk ik.
0: Nou, liefst geen ongelukken meer, alsjeblieft. Trouwens, heb je die beelden gezien van die Poolse bestelwagen gisteren op de E34?
1: Ja, je rijdt gewoon 20 auto's tegen. Maar wat is dat hier allemaal?
0: Ze heeft onderweg minstens 20 auto's en één motard tijdens het inhalen gewoon van de weg geduwd.
1: Maar dat is ook veel, hè? 20?
0: Aan de zijkant.
1: Ja.
0: Die dacht echt dat hij op de botsauto's zat.
1: Ah, wel.
0: Dat is toch onvoorstelbaar.
1: Dan moet hij toch ladderzat geweest zijn.
0: Ah, wel ja, uiteindelijk hebben ze hem kunnen onderscheppen, ter hoogte van Maldegem. En het laatste nieuws meldt nu dat de bestuurder daar spottend stond te lachen, op blote voeten en met zijn broek half afgezakt.
1: Eikes.
0: De alcoholtest bleek inderdaad, zoals je zegt, Mona, positief te zijn.
1: Maar allee.
0: Kan ook niet anders, hè, denk ik. Als je de weg gebruikt als flipperkast, dan moet het wel zoiets zijn. Of drugs. Of gewoon crazy in the coconut.

alles geven. Dat zijn de Romeo's ten voeten uit. Geen vliegverkeer door een wilde staking van de luchtverkeersleiders vandaag. Nou, want we moeten binnenkort allemaal aan namen gaan werken. Aan namen gaan werken.

in Namen komt een nieuw digitaal controlecentrum. Gaat er dan niemand meer in die toren overblijven op 's avond? En wat gaan we daar dan mee doen? Misschien kunnen we iemand vinden die ons dat wat beter kan uitleggen. Wat gaat dat dan allemaal gebeuren in hun namen? Dua Lipa, Houdini en proficiat aan Dua Lipa. Dua Lipa, nu zeg ik het zelf ook. Ze is eergisteren getrouwd in Londen, in een intieme kring. Maar er volgt later deze week nog een glamoureus feest in Sicilië ook. Een feest dat 3 dagen gaat duren blijkbaar. Met 300 gasten, 26 outfits en een prijskaartje van iets meer dan 1 miljoen euro. Dat is wat de pers al te weten gekomen is. Maar ja, Dua Lipa is niet voor niets de rijkste jonge Brit natuurlijk. Als het zich kan veroorloven, moet ze het maar doen.

0: pressure.
1: David Bowie en Queen.
0: Under pressure.
1: Luisteraar Fred uit Buggenhout heeft gelijk. Er is toch niks mis met Namen? Nee, Namen is een compacte en gezellige stad. De Samber en Maas vloeien er ook samen. En wat je zeker moet gezien hebben is de Citadel. Je kan daar dan de kabelbaan nemen bijvoorbeeld. Dat heb ik allemaal gehoord bij Anne en Daan deze ochtend. Want Daan gaat morgen ook Namen ontdekken in 90 minuten. Dus die moet daar ook naartoe om te werken dan.
2: Het is gebeurd. Korte Streek in Schelde-Windeke is de beste buurt van Vlaanderen.
3: Zij winnen het beste buurtfeest van Radio 2.
2: Luister morgen naar Goeiemorgen Morgen. En vier mee met Peter, Margot en een mini-optreden van Camille.
4: Dikke proficiat en tot morgen. Radio
5: 2. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Code Yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Echt? Een heel jaar?
9: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams. Knaldi!
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
15: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
14: En helemaal op maat.
15: Zeker, tot in de details.
16: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
17: Camber, more space for your place.
18: Radio 2.
19: Radio 2.

0: Suzanne en Freek, slapeloosheid. Ben jij iemand met weinig plannen? Met weinig structuur in je leven ook? Een chaot, zoals ze dat noemen. Wel, dan is de nieuwe aflevering van de podcast Alles Goed er eentje voor jou. Want Rani de Koning is de gast. En die weet heel goed waarom ze geen structuur nodig heeft. Of toch niet al te veel plannen wil maken op voorhand, we zullen het zo zeggen.
1: Ik denk dat dat begonnen is met op mijn 16e. Dan is mijn zus plots uit ons leven gerukt door een ongeval. En dat heeft mij zo onderuit gehaald en zo geconfronteerd met het feit dat wij allemaal denken, ja, dat wij nog van alles kunnen doen en realiseren in ons leven. En zij had dat uiteraard ook. Mm-hmm. En dat dat dan zo in één vingerknip voorbij kan zijn. Ja. En dus ik heb zoiets van, mij gaat dat niet overkomen. Dus bij mij is het zo van, ja, maar nee. Hier en nu, dat is het enige waar we zeker van zijn.
0: Ze leeft in het hier en nu. Mooi, maar ook moeilijk, want daardoor vergeet ze al de rest van afspraken tot boodschappen doen. Tips om dat aan te pakken krijg je dus in de nieuwe aflevering van de podcast Alles Goed. Nu, via VRT Max.

Fever Dream van Alex Warren. Jongeman heeft ondertussen alweer de top van onze Radio 2 Top 30 veroverd ook. Nummer 1, afgelopen zaterdag weer.

0: aan al onze studenten in de blok. Veel succes ook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Even luisteren nu wat er in onze buurt is gebeurd.
2: VRT Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Goedemiddag. De spontane staking van de luchtverkeersleiders heeft ook gevolgen voor de luchthaven van Deurne. De TUI-vlucht uit Malaga, die moest landen rond 1:30, is afgeleid. Dat toestel moest normaal een uur later vertrekken naar Alicante, maar die vlucht is dus afgelast. De ochtendvlucht naar Malaga is nog wel kunnen vertrekken met een vertraging van 1,5 uur. In natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout hebben Natuurpunt en Groene stroomleverancier Elegant een samenwerking afgesloten om wilde bijen beter te beschermen. Want het gaat niet goed met die soorten. In De Liereman zitten nog heel wat wilde bijen, zegt Christijn Swinne, directeur van Natuurpunt Studie.
3: Dat is een van de hotspots. Hier hebben we nu net 3 bijenhoteltorens onthuld. Hiervoor zorgen dat er bijkomende nestgelegenheid aanwezig zal zijn, maar de samenwerking gaat natuurlijk een heel stuk verder dan dit. We gaan onderzoek kunnen doen in andere bijenreservaten ook, zodat we meer kennis kunnen opbouwen om na te gaan welke soorten daar allemaal aanwezig zijn en welke acties we het beste kunnen ondernemen om die soorten in de toekomst veilig te stellen.
2: De Koninklijke Balletschool in Antwerpen krijgt in de wijk Nieuw-Zuid een gloednieuw schoolgebouw. Momenteel zit de balletschool in de Stad Schouwburg, maar die is verouderd. In het nieuwe gebouw wil de school het aantal leerlingen bijna verdubbelen, van 87 naar 164. Dat zegt directeur Luana Bergmans.
4: We zitten in het huidige gebouw echt op de maximum aan capaciteit. Het gebouw is verouderd, de klassen zijn klein, zeker die voor algemene vakken. We hebben hier geen groeimarge. Maar we weten dat we die leerlingen kunnen bereiken, dat we kunnen gaan groeien. We gaan het dansprogramma ook een stukje verbreden, wat het voor een bredere groep leerlingen aantrekkelijker gaat maken om de Koninklijke Balletschool Antwerpen te volgen voor een danscarrière. Dus wij zijn echt halsreikend aan het uitkijken naar het gebouw, dat die verdubbeling, waar we eigenlijk klaar voor zijn, mogelijk te gaan maken.
2: En die nieuwbouw zou over 5 jaar klaar moeten zijn. En de voorkramers van de Singsefoor op Spoor Oost in Borgerhout hebben vanmiddag 1500 mensen met een beperking uitgenodigd. Dat is een jaarlijkse traditie en die viel duidelijk in de smaak bij deze kermisgangers.
5: Ik heb nog geen attracties gedaan, maar ik ga voor de eerste keer in mijn leven naar de spookhuis.
6: We gaan sowieso alle attracties doen.
7: Ik wil ook echt alle attracties nog doen.
6: Dat is zo'n goede gevoel bij mijn buik en hoofd. Ik weet niet, dat is zo leuk om te doen.
8: Wat de Singsefoor zo leuk en echt leuk maakt, is de gezelligheid. En niet alleen de gezelligheid, maar ook dat je echt heel veel attracties ziet doen die je heel leuk vindt. Zoals een van mijn vrienden al zegt, hier een spookhuis en nog zoveel meer.
2: Regen en onweersbuien en tot 21 graden. Vanavond eerst opklaringen. Vannacht een nieuwe reeks buien. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 Spits. David van Oetegem.
0: En nu een van onze bekendste Belgische exportproducten.

0: Stromae in Radio 2 Spits. Wendy is in Herk de Stad aan het luisteren, heeft net een bericht gestuurd. Zegt dat ze ook in het nu leeft, zoals Rani de Koning. We lieten daar net een stukje horen uit de podcast. Alles goed. Gisteren is voorbij, zegt Wendy. En morgen is niet gekend. Geef dan ook nog maar de files van nu, Mona.
1: Ja, op dit moment verlies je 40 minuten op de buitenring rond Gent. Dat is bij Desteldonk door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je bijna 1 uur naar Nederland. En dat is dan van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Er is in Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook richting Staanbroek 10 minuten aanschuiven tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel. Richting Antwerpen eerst wat hinderen op de E17 in Zwijnaarden. Komt door een ongeval daar. Verderop vanaf Kruijbeke 20 minuten aanschuiven. Vanaf Waaslandhaven-Oost hetzelfde, 20 minuten. Vanaf Antwerpen-Haven wel 35 minuten bij. En vanaf Kleine Bareel zijn dat er 15. Rond Brussel op de buitenring zo'n 3 kwartier aanschuiven tussen Sint-Steven, Swoluwe en Jette. Op de binnenring een half uur met file golven van Groot-Bijgaarden tot in Tervuren. En verder enkele lichte vertragingen.
0: Ja, voor sommige dingen heb je toch wel een agenda nodig, hoor. Voor dit hier misschien.
2: One Tree Hill fans, opgelet. Want Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor 555 euro. Alleen bij Mediamarkt.

0: Texas Black Eyed Boy, Radio 2 Spits met het nieuws van de dag. En we zijn vandaag exact een week na het tragische busongeval in Buggenhout. Het onderzoek naar wat daar precies is gebeurd loopt nog, maar toch rijzen tegelijk heel wat vragen. Want de voorbije jaren zijn blijkbaar meerdere klachten ingediend over het rijgedrag van de chauffeur door verschillende begeleiders van die buslijn. Marieke van Kouwenbergen van VRT Nieuws, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij was ter plaatse toen en vrij snel na het ongeval kwamen ook die geruchten. Nee, over welke geruchten gaat het dan? Wat zeggen die getuigenissen?
1: Ja, ik ben dinsdag inderdaad meteen naar Buggenhout gegaan toen we wisten dat daar een zeer ernstig ongeval is gebeurd. En dan al snel kwam het nieuws ook dat er 4 doden zijn gevallen, dus zeer ernstig. Nu, die dag zelf, die geruchten die zijn vooral de dagen nadien gekomen toen we spraken met begeleidsters van bussen, met nabestaanden, noem maar op. Er kwamen geruchten over ongepast rijgedrag door die betrokken chauffeur.
0: Te snel dan, te roekeloos, dat soort dingen?
1: Ja, inderdaad. Dus die getuigenissen gaan over te snel rijden, maar ook het negeren van een rood licht of bijvoorbeeld nog door de slagbomen rijden op het moment dat die al aan het neergaan zijn, wat toch ook wel een zeer zware overtreding is. Anderen zeiden dat het soms een wilde chauffeur was, roekeloos rijgedrag, dat die overal als eerste wou zijn. En een moeder van een van de kinderen die soms ook meereed met die bus, want ze deden dus leerlingenvervoer, zei ook dat haar zoon altijd erg misselijk was op de bus, terwijl hij anders nooit wagenziek was, en dat die zoon ook zou gezien hebben dat hij veel te snel reed, ook in een zone 50.
0: En gsm-gebruik ook, of dat niet? Want er wordt nu van alles gezegd. Is soms denk ik van, ja, wat klopt nu en wat klopt niet?
1: Ja, dat is wat wij horen uit die getuigenissen. Hè. Onder andere gsm-gebruik zat daar ook bij. Mm-hmm. En wat mij toch wel een beetje verontrust is dat we vandaag ook nieuws bevestigd hebben gekregen dat die busmaatschappij vorige week vrijdag een mail heeft gestuurd naar alle chauffeurs om hen nog eens op te roepen om absolute verkeersregels te respecteren. Omdat ooggetuigen dus hebben gezien dat één dag na het ongeval op exact dezelfde plaats een chauffeur hetzelfde verkeerde manoeuvre heeft gedaan. Namelijk, hij is nog door de slagbomen gereden op het moment dat hij al omlaag aan het gaan was.
0: Dat is wel chockerend, hè, wanneer je dat hoort. Want in die mail is ook sprake van wansmakelijk gedrag en zo. Ook die firma is daar absoluut niet mee eens, uiteraard. Maar die staan ook wel onder druk, heb ik gehoord. Ook in het journaal vanmiddag. Moeilijk om capabele vervoerders te vinden voor scholen.
1: Ja, je moet weten dat die chauffeurs van die bus worden veel minder betaald. Dus die verdienen een pak minder dan de officiële chauffeurs van de lijn bijvoorbeeld. En bovendien zijn dat ook lastige uren. Die mensen moeten dan 's ochtends vroeg een paar uur rijden om al die leerlingen weg te brengen. En dan 's avonds laat nog een paar uur. Ja, dat zijn eigenlijk moeilijke uren. Dus ze vinden daar al minder snel mensen voor. En het belangrijkste is voor hen dat die ritten gereden worden. Dus winst primeert. Het belangrijkste is dat er chauffeurs gevonden worden, want anders maken die busmaatschappijen verlies en dat willen ze ook absoluut niet.
0: Ja, maar dan krijg je dit soort toestanden natuurlijk in het ergste geval. Er gaan reizen nu ook vragen van wie is verantwoordelijk? Ik heb zo de indruk dat iedereen een beetje naar elkaar aan het wijzen is. Had de school iets moeten doen aan de klachten? Of misschien de firma of de lijn zelf? Wat denk je? Wie had hier moeten ingrijpen?
1: Ja, het onderzoek is natuurlijk nog volop aan de gang. Hè. We kunnen ook nog niet zeggen dat het rijgedrag van die chauffeur heeft geleid tot het ongeval. Het kan ook nog altijd een natuurlijke oorzaak zijn. Dat zal bijvoorbeeld de autopsie kunnen uitwijzen of het toxicologisch onderzoek. De camerabeelden, dat zijn allemaal nog resultaten waar we op dit moment op wachten of die het parket nog niet met ons wil delen. Maar wat we wel weten is dat verschillende mensen meldingen hebben gemaakt bij de school en dat de school die meldingen dan heeft doorgestuurd naar de betrokken busmaatschappij. En zij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het gedrag van hun chauffeurs. Dus zij kunnen een sanctie opleggen. De school kan dat niet. Uh-huh. De busmaatschappij kan ingrijpen. En als het echt zou escaleren, dan kunnen ze dat ook signaleren bij de lijn. En dan kan de lijn bijvoorbeeld het contract verbreken met een onderaannemer. Ja. Maar Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft daar net nog eens gezegd, in dit geval waren er geen aanwijzingen om dat contract bijvoorbeeld te verbreken. Dus de lijn zou op dit moment nog geen weet hebben van zulke meldingen van die aard.
0: Ik heb toch de indruk dat de paraplu's opengetrokken worden.
1: Ja, het zal
0: meer.
1: Het onderzoek zal hier echt nog wel meer duidelijkheid moeten brengen. Ja. Want op dit moment, zoals je zegt, zijn er heel veel vragen. Mm-hmm. We krijgen wel bij VRT Nieuws heel veel meldingen van mensen over busvervoer van leerlingen waarbij chauffeurs onverantwoord rijden. Dat gaat ook over andere busmaatschappijen. Dus we horen wel dat daar toch wel een maatschappelijk probleem zit. Dat die chauffeurs onder druk staan om hun ritten heel snel af te werken.
0: Ja, toch is dat zeker opgevolgd moet worden. Dankjewel, Marieke van Kouwenbergen van VRT Nieuws.

0: Kleine bedenking hier van luisteraar Jan uit Zaventem. Een kleine bedenking in de marge van dit immens verdriet, zo schrijft hij het. Winstmarge, vraagteken. Zijn we niet allemaal schuldig aan het feit dat alles zo goedkoop mogelijk moet? Mooie bedenking van Jan hier, iets om over na te denken, dat zeker. Over dat ticket naar de zon moeten we misschien ook eens nadenken, want ja, dat is nog niet voor direct hier in Vlaanderen,
1: ja,
0: denk
1: ik. Hè.
0: Af en toe is een ticketje.
1: Ja, voilà, er is een mix van zon met ja, ook wel buien. Op dit moment timmeren we er ook bij over het land. Hier in Brussel zijn ze net gepasseerd, denk ik. Buien met onweer ook. Dus voor de komende uren vanavond is dat vooral over het oosten van het land dat we nog regenbuien, al dan niet met gedonder erbij verwachten. Vandaag, ja, op sommige plaatsen viel er 10 tot lokaal 25 liter water per vierkante meter. Dat kan wel tellen. De meeste neerslag viel over Wallonië. Maar toch ook in de provincie Limburg lokaal tot 20 liter water per vierkante meter. En daar kan dus nog wat bij komen de volgende uren vanavond. En dan in het begin van de nacht voor het westen en het centrum zijn er opklaringen. In het oosten vooral misschien nog links of rechts een bui, al dan niet met gedonder. En dan na middernacht opnieuw buien vanaf de kust en daar kan alweer wat onweer tussen zitten. Temperaturen voor volgende nacht tussen 9 en 14 graden. En dan morgen staan we op met die buien. Vooral voor het oosten van het land nog buien, kans op gedonder. Tijdelijk droog met opklaringen, dat ook. En dan in de late namiddag en avond en nacht ook, de nacht daarna, trekt een volgende storing over het land met regen en buien. Temperaturen morgen tot 18 of 19 graden. Min of meer zoals vandaag, een tikkeltje minder. En dan een goed voelbare wind, matig aan zee, soms vrij krachtig. Donderdag blijft het wisselvallig met geregeld een bui, al dan niet met gedonder erbij. Na de middag eventueel dat het wat droger wordt met wat meer opklaringen. Vrijdag minder buien, droger weer, maar enkele buien kan nog wel. En dan ook in het weekend blijft het toch wel wisselvallig, af en toe regen of buien. Zaterdag wat minder buien. En die temperaturen die blijven op de meeste plaatsen toch onder 20 graden, dus zo ergens rond 19 graden.
0: Oké. Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
2: Hey, hey. Radio 2 Spits.

0: belangrijke vraag van Tom uit Menen. Zijn er nog tickets voor het Aaron-exclusieve concert te winnen vandaag? Ja, tuurlijk wel. De vraag is alleen wanneer passeert zo'n lied van Aaron? Ah, oren spitsen gewoon.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
5: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
4: Altijd zeker.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Wat is jouw favoriete social media platform? Is dat Facebook of Instagram of Snapchat of TikTok? Het zou met je leeftijd te maken kunnen hebben, maar laat het me weten vooral. Straks leg ik alles ook wel uit. Eerst Sofie, nu nog.
8: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sofie Verbrugge. Door een staking bij de luchtverkeersleiding kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen. En we blikken vooruit op de oefenwedstrijd van de Rode Duivels voor het WK-voetbal. 3 uur lang kunnen er al geen vliegtuigen landen of opstijgen in ons land. En dat komt door een spontane staking bij de luchtverkeersleiding. Op de luchthaven van Zaventem kunnen al 140 vluchten niet vertrekken of landen. En een deel van de avondvluchten wordt verlaat. Trui de Maré is op Brussels Airport.
9: Een bord vol gecancelde vluchten en dat sinds 2 uur vanmiddag. Passagiers stellen vragen bij de infostand, vrijwilligers wijzen hen de weg en geven praktische info.
10: Ik heb dat hier gekregen bij Brussels Airlines.
11: Ze hebben je een nieuw hotel gegeven.
9: Voor wie vandaag wil vliegen is het een tegenvaller.
12: Barcelona.
13: We gingen normaal naar een festival gaan, maar we zijn 2 dagen op voorhand, dus hopelijk wordt hem herboekt naar morgen.
14: Het is altijd een gewone reiziger die de dupe is van al die stakingen.
9: Tot 7 uur vanavond zijn alle vluchten van en naar Brussel geschrapt. Dat zijn er een 140. Isan Chiwalikli van Brussels Airport.
15: Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herplant worden na 9 uur. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn.
9: De luchtverkeersleiders staken uit onvrede over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Werknemers uit Luik en Charleroi zullen daardoor in Namen moeten gaan werken en van daaruit verantwoordelijk zijn voor hun eigen luchthaven. Ze vinden dat onveilig.
8: Bij vervoersmaatschappij De Lijn zijn er geen meldingen geweest die zouden moeten hebben geleid tot het ontslag van de buschauffeur van het dodelijke ongeval in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Volgens de Ridder zijn de busmaatschappijen die in onderaanneming werken voor De Lijn verantwoordelijk voor het toezicht op de chauffeurs. En bij ernstige tekortkomingen van een onderaannemer kan De Lijn wel ingrijpen. Maar in dit geval waren er volgens de minister geen meldingen van die aard. Een van de 3 daders die onlangs zijn veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood van David Polvliet is opnieuw veroordeeld. Deze keer voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Speurders vonden die beelden op zijn gsm toen ze een huiszoeking deden. Het gaat om verschillende video's en foto's die hij had gedownload. De rechtbank van Dendermonde gaf de man van 21 een effectieve gevangenisstraf van 8 maanden en ook een boete.
12: In Brussel wordt voor het eerst een Europese oefening in rampenbeheer gehouden. Verschillende civiele beschermingsdiensten uit heel Europa oefenen 5 dagen lang over hoe ze moeten samenwerken bij een zware overstromingsramp in Brussel. De oefening is geïnspireerd op de overstromingen in Wallonië 5 jaar geleden, maar er wordt ook geoefend op een aanval van computercriminelen of wat te doen als de elektriciteit volledig zou uitvallen, zegt federaal minister van Veiligheid Bernard Cantin.
16: Wij moeten oefenen op verschillende type crisis. Indien wij de hulp van onze Europese partner nodig hebben, kan niet zo komen in een minuut. We moeten dat voorbereiden om zeker te zijn dat het goed werkt. Er zijn nieuwe uitdagingen gelinkt aan de klimaatveranderingen. Voorbereiding is uiterst belangrijk qua crisismanagement.
12: Over een uur spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal dat over een kleine 2 weken begint. Peter van den Bemt, hoe ziet de ploegopstelling van de bondscoach eruit?
17: Well, het is een enigszins verrassende opstelling, zou je kunnen zeggen, voor die eerste van 2 oefenwedstrijden. Want het lijkt erop dat de bondscoach gaat experimenteren met een 3-mans defensie voor Thibaut Courtois. Dus een rentrée maakt tussen de palen met Ngoy, met Onana en Theate. Dat zijn de 3 centrale verdedigers. Salemakers en de Kuiper vinden we op de flanken. Tielemans, Raskin en De Bruyne bevolken het middenveld. En zij spelen in steun van de 2 spitsen Doku en de Ketelaren. Dus een beetje spiegelen aan de opstelling van Kroatië. Dat ook altijd met een 3-mans defensie speelt. En overigens kan je zeggen dat Kroatië wel degelijk op volle sterkte aan de aftrap komt. Met de grote bekende namen Luka Modric, met Perisic, met Stanisic en Gvardiol. Zometeen dus over een klein uurtje de eerste van 2 oefenwedstrijden aan de boorden van de Adriatische kust. Hier in het kleine stadionnetje van Rijeka tussen Kroatië en België.
12: Dankjewel, Peter. En in de ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit gewonnen. Over een afstand van 13 kilometer was ze meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse Marlène Hoischer en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen wordt ook leider en mag dus de roze leiderstrui aantrekken. Het wordt droger vanavond met nog enkele opklaringen in het westen en het centrum. Vannacht wel opnieuw buien vanaf het westen bij nog 14 graden. Morgen start vrij droog. In de namiddag wel opnieuw regen en buien vanaf het westen bij 19 graden. En ook donderdag en vrijdag krijgen we nog enkele buien met lokaal ook een onweer. Dit nieuws begon op de luchthaven van Zaventem. Daar zijn 140 vluchten geschrapt, andere zijn uitgesteld door een spontane staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders van Luik en Charleroi doen ook mee aan de staking. Zij zouden in Namen moeten gaan werken door de komst van een nieuw digitaal controlecentrum en dat veroorzaakt onrust bij het personeel. Meer over die staking ook in de app van 14 Nieuws.
0: Ach, Namen, wie wil daar nu werken?
18: Radio 2 Spits.
19: David van Oetegem.
0: Succes, Daan Masset, morgen.
20: WRT Radio 2.
0: Ja, die gaat ons morgen tussen 10 en 12 in 90 minuten uitleggen waarom Namen zo tof is. Ik hoop dat er veel verkeersleiders luisteren dan. Dat we eindelijk weer kunnen vliegen, alsjeblieft.

0: Stephanie heeft de privacy gevonden die ze nodig heeft. En wij hebben iemand gevonden die ons iets meer kan vertellen over dat nieuwe digitale controlecentrum waar de verkeersleiders naartoe moeten. Wat is dat voor iets en waarom moet dat in Namen zijn? Dat hoor je straks nog. Eerste files nog onder meer, Mona, waar staan die?
1: Ja, het is druk, hè. Op de buitenring rond Gent nu 35 minuten aanschuiven. En dat is tussen Gent-Zeehaven en Desteldonk. Komt door een ongeval, maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je 1 uur richting Nederland. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Stabroek zijn dat er 10 tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven vanaf Kruijbeke, Waaslandhaven-Oost, Kleine Bareel en Massenhoven. En wel 40 minuten bij vanaf Antwerpen-Haven. Rond Brussel op de buitenring bijna 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Ook op de binnenring drukker 20 minuten filegolven tussen Ruisbroek en Jette. Verderop een half uur bij van Stroombeek tot in Tervuren. Hinder richting Luik in Berthem. Daar is net een ongeval gebeurd. Links, aansluitend op de E314 richting Lummen verlies je 10 minuten. Dat is dan weer tussen Heverlee en Herend. En verdere enkele lichte vertragingen.
0: Radio 2. Theo is in Sint-Truiden aan het luisteren op dit moment. En is vorige week nog in Namen geweest, stuurt hij hier. Prachtig. Hij stuurt ook een mooie foto, luchtfoto van Namen door. Wel weinig laadpalen. Misschien is dat het probleem. Ook wel een beetje voor de verkeersleiders. Op Zaventem en Charleroi. Emilienne heeft ook nog gereageerd. Emilienne luistert in Antwerpen en wil ook nog even een reactie geven over dat roekeloze rijgedrag van sommige schoolbuschauffeurs. We hebben het daar net over gehad. Heel veel reactie bij Radio 2 luisteraars, ook hier merk ik. Zij is zelf ook begeleidster geweest op zo'n bus, zegt ze. En dat zijn vooral tijdrijders, zo noemt ze ze hier. Ik word er nu ook nog vaak over aangesproken, over die wantoestanden waar zij ook getuige van was. Maar ze zegt, ja, om dat uur moeten die leerlingen opgehaald worden. Een paar minuten later dan de volgende leerlingen. En die van de lijn zitten dan achter hun bureau en kijken op hun pc om de afstand te berekenen. Maar of er nu file is of werken, dat deert hen niet. Tijd is tijd, zegt ze. Dus ja, die staan onder druk en onder stress ook. Weet ik veel. Ja, veel over te
1: zeggen. Het moet allemaal zo snel mogelijk.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: En nog nieuws vandaag. Want ons sociaal mediagebruik hangt blijkbaar heel erg samen met onze leeftijd. Dat blijkt uit de nieuwe SMI-barometer van de Artevelde Hogeschool en de Handelsfederatie Comios. Ze hebben het mediagebruik bij Belgen onderzocht tussen de 16 en 70 jaar oud. En bij de oudere generatie is Facebook het populairste. Terwijl de jongere generaties, zoals jij, Mona,
1: ja,
0: veel meer bezig zijn met TikTok, Instagram en Snapchat. Klopt dat?
1: Dat klopt, denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Ik heb mijn Facebook-profiel al heel lang niet meer aangeraakt. Ik gebruik het wel nog zo voor evenementen te bekijken of Messenger wel nog, de chatfunctie. Maar ik heb mijn profielfoto is al jaar en dag dezelfde. Ik heb al lang geen foto's meer gedeeld.
0: En waarom is dat? Waarom ben jij dan van Facebook weggegaan?
1: Ja, dat ging gewoon zo. Ja, je volgt dan een beetje de rest. En ja, Instagram ziet er ook wel toch allemaal iets hipper uit. En ja, ik word daar meer naar getrokken met dan die spannende reels en al die kleurtjes en al die stories. En
0: Mona is een hippe vogel, beste luisteraars.
1: Ja, ja,
0: wat
1: niet,
0: wat
1: ja,
0: is jouw favoriete platform? Laat het ook even weten via de Radio 2-app. Dat is wel zo'n platform dat we allemaal graag gebruiken.
1: Toch? Ja,
0: Radio 2
1: mega.
0: App, ja, ja. En ook WhatsApp valt bij alle generaties wel in de smaak, blijkt uit dat onderzoek. Maar ja, ik zou ook wel graag eens een grootouder willen vinden onder onze luisteraars die ons kan uitleggen waarom Facebook toch nog fijn blijft. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat Facebook dan bij de jongere generatie...
1: Ja, ik kan je daar geen antwoord op geven.
0: Is.
1: Klopt. En ik heb net het Facebook-profiel van mijn oma ook verwijderd, want die had er allemaal wat schrik van gekregen. Oh. Dus aan haar kunnen we niet bellen.
0: Ja.
1: Iemand anders misschien wel.
0: Wie wil Mona bekeren om terug te keren naar Facebook? Wat is er tof aan? Waarom kies jij wel nog altijd voor Facebook? Ik ben benieuwd.

0: Jelly Roll, I'm good. Facebook valt nog altijd in de smaak bij Betty Temmerman uit Geraardsbergen. Zo kunnen we nog dingen volgen van de kinderen, de kleinkinderen, wat de kleinkinderen doen en dat soort dingen. Maar ja, Mona heeft nog geen kinderen of kleinkinderen. Nee, dat gaat haar niet overtuigen. Nee, we zoeken andere manieren.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van...

0: zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
1: Alles staat in vuur en vlam.
0: Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting.
1: De wereld draait voor jou.
0: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
8: Ah, super. Allee.
7: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
8: Ah, dan is het gewoon.
7: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
8: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
7: Hoogstraten aardbeien.
10: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Gary Halliwell, It's Raining Men. En sinds 2 uur vanmiddag geen vliegverkeer meer boven ons land. Alle vluchten op Brussels Airport en Charleroi tot 9 uur vanavond geschrapt. Door een wilde staking van de luchtverkeersleiders die niet gelukkig zijn dat ze zullen moeten verhuizen naar Namen. Want daar komt een nieuw digitaal controlecentrum. En dat fascineerde mij toch wel toen ik dat hoorde. Dag luchtvaartexpert Luc de Wilde.
1: Goeiedag.
0: David is het.
1: David, klopt, ja, inderdaad.
0: Ik moest even nadenken, niet erg. Maar ja, wat is dat voor iets, dat digitaal centrum?
1: Wel, het is zo dus dat 8 jaar geleden men al beslist heeft vanuit de overheid samen met de luchtverkeersleiding SKAIS, dat is een autonoom overheidsbedrijf, om die digitale towers te gaan inrichten, remote towers. Dat is eigenlijk een digitaal luchtverkeerscentrum. Ik heb dat zelf al kunnen bezoeken, zowel in Zweden als in Hongarije, waar dat al draait. En eigenlijk kan je zeggen dat die klassieke luchtverkeerstorens zoals wij die kennen vandaag op de luchthaven Zaventem of op andere luchthavens, dat die op termijn gedoemd zijn om te verdwijnen. Eigenlijk is dat iets van het verleden. De toekomst is nu dat dat digitaal gebeurt en dat is een groot controlecentrum waar reusachtige schermen zijn, schermen van 30, 40 meter groot, die verbonden zijn met camera's op de luchthaven, waardoor men het vliegverkeer kan volgen, het naderend verkeer en de vliegtuigen die opstijgen, maar ook de vliegtuigen die taxiën op de luchthaven. En dat wordt er allemaal samengebracht op de in Namen voor de beide luchthavens, voor de luchthaven Charleroi en de luchthaven van Luik.
0: Dus die torens, ja, daar zal op termijn dan niemand meer in zitten. Dat worden lege torens.
1: Dat klopt. En ik sluit zelfs niet uit dat die op termijn vervangen worden door bijvoorbeeld een draaiend restaurant of een andere doeleinden. Maar het is niet de bedoeling dat wij dat... Ja, het is niet de bedoeling dat dat nog 15 jaar meegaat. Ik denk dat er ook verschillende zullen afgebroken worden, ja, naar gelang de noden.
0: Amai, ja, de tijd staat niet stil. Maar waarom moet dat dan in Namen gevestigd zijn, dat centrum?
1: Ja, dat was eigenlijk wel een bewuste keuze destijds, omdat dat ook eigenlijk een beetje voor de beide luchthavens, Charleroi en Luik, middenin lag. Men zei dan van oké, laat het ons daar doen. En omdat daar ook de grond beschikbaar was om zo'n volledig nieuw digitaal centrum te bouwen. Dat is ondertussen bijna klaar. Dat is ook al aan het proefdraaien. En ja, het is indrukwekkend wat daar eigenlijk op dit ogenblik al gebeurt. Mm-hmm. Maar er moest toch een en ander afgehandeld worden op sociaal vlak met de luchtverkeersleiders en daar is het blijkbaar op misgelopen de voorbije nacht.
0: Ja, dat is duidelijk nu vandaag. Ja, met alle gevolgen van die natuurlijk. Wat verwacht je daarvan, van die onderhandeling? Gaat dat in orde komen, denk je, Luc?
1: Wel, dat is altijd moeilijk om in te schatten. Je zit met twee partijen die eigenlijk al maanden met elkaar praten en waarover heel veel punten akkoorden waren. De voorbije nacht leek het er ook op dat er een akkoord was, maar de vertegenwoordiger van de vakbond heeft dat getekend. De directie wou ermee naar het paritair comité gaan, maar toen is de achterban, de luchtverkeersleiders, die hebben dan zich geroerd en die hebben gezegd van ja, maar het is niet omdat onze vakbondsvertegenwoordiger dat akkoord verklaart of tekent dat wij er ook mee akkoord zijn. En vandaar was er die spontane actie van morgen al. Ja. En is dat deze namiddag hernomen.
0: Maar het probleem is dat ze Namen dan te ver vinden. Of niet tof,
1: nee,
0: niet
1: daar tof, gaat het eigenlijk niet om. Want, nee, want er was al een akkoord over, helemaal niet. Het gaat hem eigenlijk over de randvoorwaarden. Ja, ja, de vergoedingen die er tegenover staan. Maar eigenlijk was de beslissing al unaniem genomen, zowel door de directie als het personeel, dat men zich moet vestigen in Namen. Het enige wat er nu ook een beetje speelt, is dat ze nog tijdelijk, in tijdelijke periode nog, op de twee plekken zullen moeten werken, op de oude verkeerstoren en in het nieuwe digitale centrum. En dat is wel een element dat nu ook speelt.
0: Ja, veel weg- en weergerij misschien. Oké, Luc de Wilde, luchthaven-expert, dank je wel in ieder geval om even tijd te maken voor ons.
1: Graag gedaan.

0: probleempje als je verliefd wordt op iemand die al iemand heeft. Daarover gaat dit nummer van Somber. Homewrecker.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Bij Veilinghuis Bernaerts in Antwerpen worden vanavond 20 werken geveild van grote namen uit de Antwerpse kunstwereld. De veiling moet extra geld opleveren voor kunstenaarsgroep Ercola. Zij willen graag het gebouw in de Wolstraat kopen waar ze hun ateliers hebben. De stad wil ervan af en zet het te koop. Intussen is al bijna 1 miljoen euro ingezameld. Er worden straks unieke werken geveild, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
3: Werken onder hamer van Bervoets tot Fran van Koppenol. Dat is een Luc Tuymans bij een fantastisch drieluik. Er komt ook weinig voor op een benefietveiling. Mm-hmm. Dennis Tiefus, Cathy Hek vroeg op laatst ook nog om mee te doen. Dus zijn beeld dat werkt, zijn schilderij. Het is eigenlijk voor die 20 loten, want het zijn maar 20 loten. En ja, ze zullen old school, offline, enkel live in de zaal met telefonisch bod natuurlijk ook nog plaatsvinden.
2: De veiling is om 8 uur vanavond in Veilinghuis Bernaerts. De spontane staking van de luchtverkeersleiders heeft ook gevolgen voor de luchthaven van Deurne. De TUI-vlucht uit Malaga, die moest landen rond 2:30, is afgeleid. Dat toestel moest normaal een uur later vertrekken naar Alicante, maar die vlucht is dus afgelast. De ochtendvlucht naar Malaga is nog wel kunnen vertrekken, maar wel met een vertraging van 1,5 uur. In het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout hebben Natuurpunt en Groen stroomleverancier Elegant een samenwerking afgesloten om wilde bijen beter te beschermen. Want het gaat niet goed met die soorten. In De Liereman zitten nog heel wat wilde bijen, vertelt Christijn Swinne, directeur van Natuurpunt Studie.
4: Dat is een van de hotspots. Hier hebben we nu net 3 bijenhoteltorens onthuld. Ervoor zorgen dat er bijkomende nestgelegenheid aanwezig zal zijn, maar de samenwerking gaat natuurlijk een heel stuk verder dan dit. We gaan onderzoek kunnen doen in andere bijenreservaten ook, zodat we meer kennis kunnen opbouwen om na te gaan welke soorten daar allemaal aanwezig zijn en welke acties we het beste kunnen ondernemen om die soorten in de toekomst veilig te stellen.
2: En de voorkramers van de Singse Voor op Spoor Oost in Borgerhout hebben vanmiddag 1800 mensen met een beperking uitgenodigd. Dat is een jaarlijkse traditie en die viel duidelijk in de smaak bij deze kermisgangers.
5: Ik heb nog geen attracties gedaan, maar ik ga voor de eerste keer in mijn leven naar het spookhuis.
6: We gaan sowieso alle attracties doen.
7: Ik wil ook echt alle attracties nog doen.
6: Dat is zo'n goede gevoel bij mijn buik en hoofd. Ik weet niet, dat is zo leuk.
8: Wat de Singse Voor zo leuk en echt leuk maakt, is de gezelligheid. En niet alleen de gezelligheid, maar ook dat je echt heel veel attracties kunt doen die je heel leuk vindt. Zoals een van mijn vrienden al zegt, hier een spookhuis en nog zoveel meer.
2: Morgen kans op een onweerachtige bui en tot 19 graden in de Kempen.

0: Sheeran Shivers. Mona krijgt de shivers van Facebook. Zit er niet meer op. Dat is iets voor oude mensen. En dat is ook wat, ja, wat het nieuwe onderzoek heeft uitgewezen. Dat er wel een generatiekloof is. Dus oudere luisteraars, zal ik maar zeggen, zitten meer op Facebook bijvoorbeeld. En jongere luisteraars hebben dan liever Instagram of TikTok
1: of Snapchat.
0: Snapchat
1: of,
0: bijvoorbeeld. Ja. Wat is jouw favoriete platform, wilden we weten. Ik heb iemand gevonden die jou misschien kan overtuigen om terug te keren naar Facebook.
1: Aha, Let maar op. Ben benieuwd.
0: Ja, doe maar eerst de files.
1: Ja, 1 uur aanschuiven en dat doe je nu op de buitenring rond Gent. Tussen Oostakker en Desteldonk. Komt door een ongeval daar, maak er zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je ook 1 uur en een kwartier zelfs richting Nederland. Van Sedana Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen, 25 minuten aanschuiven vanaf Kruijbeke, vanaf Waaslandhaven-Oost. Een half uur nog vanaf Antwerpenhaven en 15 minuten vanaf Kleine Bareel en vanaf Massenhoven. Rond Brussel op de buitenring verlies je 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Ruisbroek en Jette. Verderop een half uur bij van Stroombeek tot in Tervuren. Op de E314 richting Lummen verlies je 15 minuten nog tussen Heverlee en Herent. En verder enkele lichte vertragingen.
0: Ja. Het is Vera, maar we kunnen Vera nu plots niet meer bereiken.
1: Ah, ze zal... hoe zeg je dat? Gaan watervrees hebben of...
0: Misschien. Ja, Vera, neem eens op. We zijn jou aan het bellen. Maar ook Caroline uit Capellen heeft gereageerd. Zij zit ook nog altijd op Facebook. Vindt dat geweldig, want daar zijn veel haakpatronen te vinden. En naaipatronen.
1: Ja, maar dat
0: is Facebookgroepen.
1: Soms heb je wel van die superleuke Facebookgroepen met hele gepassioneerde mensen over, I don't know, kapsels maken, gerechten, hobby's, speciale dingen.
0: Het is ook vaak om de familieverhalen te kunnen volgen. Want zelfs al post je een verhaal op Instagram, je kunt het zo instellen dat het dan ook op Facebook zichtbaar
1: wordt. Dat is waar.
0: En veel luisteraars volgen dan ook alles op Facebook van hun kleinkinderen, heb ik in de gaten hier. Ook Michael uit Schoten, die gebruikt Facebook vooral om het nieuws te volgen, zegt hij. Een paar hobbygroepen ook. En, dat is toch wel verrassend, vooral om discussies op gang te brengen, zegt hij. En dan boze reacties daarop te lezen.
1: Ah ja, maar nu zijn we er, hè. Boze reacties is voor mij ook gelijk aan Facebook.
0: Meer op Facebook
1: dan op
0: andere platformen?
1: Op Instagram is het wel echt minder. Ja, dat zien wij zelf ook als we kijken naar onze Radio 2 socials, hè. Ja, er zit toch wel zurigheid op Facebook.
0: Meer zurigheid op Facebook dan anderen. Dat ergert jou een beetje aan...
1: Toch wel. Ja. Maar zeker en vast.
0: Misschien zijn er ook Facebook-gebruikers die zich ergeren aan dingen op jongere platformen.
1: Ja, misschien dat het te flitsend is of allemaal er te leuk en te goed uitziet.
0: Of die TikTok, wat staat daar nu op? Dat zijn toch alleen maar nozele dansjes en zo.
1: Nee.
0: Je ziet, ik ben ook
1: dat
0: zo...
1: Dat zijn geen dansjes meer, hè, David?
0: Wat is dat? Maar ja, dat is toch onnozelheid.
1: Ja, dat hangt er vanaf. Ik ga dan meer in zo de beauty reels zitten kijken. Wat is goed tegen acne? Welk blauw topje moet je aandoen op zo'n soort broek? Of wat zit er nog allemaal bij? Of ja, al onze Vlaamse influencers, we hebben er zoveel.
0: Maar je hebt wel een mooi blauw topje.
1: Ik heb nu toevallig een blauw topje aan daarmee.
0: Er is wel een generatiekloof ook tussen ons.
1: Ja, dat is zeker wel waar.
0: En je ergert je vast wel aan het platform van de andere generatie.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
3: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
2: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
4: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3. Hè.
5: Radio 2, WK Koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2.

0: Je hebt nog een reden om weg te blijven van TikTok. Christel uit Kontich, die ergert zich vooral aan filmpjes waarin ze hondjes een zak over het hoofd trekken en iemand ze dan zogezegd komt redden. En ook andere dieren worden regelmatig mishandeld. Echt een schande.
1: Maar die video's die kom ik wel niet tegen, hè?
0: In welk algoritme zit jij, Christel?
1: En natuurlijk heb je op Facebook ook video's, hè? Dus het kan ook wel zijn dat ze Facebook bedoelt natuurlijk.
0: Ah, bedoel je Facebook?
1: Je hebt ook Facebook Reels en daar kan je je ook helemaal verliezen in die video's, hoor.
0: Christel uit Kontich, verklaar je nader. We blijven ons scherm in de gaten houden. Meerdere schermen zelfs, want wij zitten op TikTok, Instagram, ja. Facebook, Snapchat, noem maar op. En uit al die sociale media plukken wij twee reacties elke avond. Twee reacties op een nieuwsbericht van vandaag dat gepost is op dat platform. Kan jij raden over welk nieuws het gaat? Dan score je hier een punt. Ik kan er niks mee winnen, maar het is wel plezant om even in de uitzending te komen en het op te nemen tegen Mona van het Verkeer.
1: Ja.
0: 078 35 32 34, je komt rechtstreeks in de uitzending terecht. We gaan even wachten op een goede kandidaat. Goedenavond, met wie?
2: Met Gerda.
0: Dag Gerda, waar woon jij?
2: In Zevenhem.
0: Je bent van het rustige type, denk ik, Gerda. Klopt dat?
2: Ja, toch wel.
0: Goed, dan heb je rustig misschien veel nieuws kunnen lezen. We gaan proberen te raden. Hier komen twee reacties. Veel reactie gekomen op dit nieuwsbericht.
1: Oei.
0: We gaan zien of we er geraken. Ja, er wordt bijna over niks anders gesproken in Vlaanderen dan over dat. Stefan Tailleux, die schrijft het volgende daarover. Je zou beginnen te denken dat ze het bewust doen... Waarover heeft Stefan het?
1: De buschauffeurs hebben we al behandeld, hè? Of gaat het toch over de buschauffeurs?
0: Alles kan.
1: En is dit een strikvraag?
0: Ja, alles kan. Gerda, weet jij al iets?
2: Nee, het zegt mij niks.
0: Wat is het nieuwsbericht dan, Mona? Maak
1: dan denk ik dat het gaat om de buschauffeur die weer al door een rood... Ja, door die spooroverwegen is gereden, natuurlijk, hè?
0: Ik ga het moeten goed regenen.
1: Ja. Ah, helemaal. Is het juist?
0: Ja, ja, ja. De titel is amper drie dagen na tragisch ongeval rijdt schoolbus van dezelfde firma door het rode licht en slagbomen op exact dezelfde plek in Buggenhout. Dit tart alle verbeelding. We hadden het al over in de uitzending ook, over die mail die de firma naar hun chauffeurs heeft gestuurd. Te zeggen, dit is wansmakelijk. We hebben gehoord dat er weer een van onze chauffeurs door dat rode licht is gereden, daar aan die slagboom. Dat is toch ongelooflijk?
1: Hoe kom je erbij om dat te doen?
0: Ja. Tweede reactie kwam ook nog van Tom van Broekhoven. Die zegt, firma onmiddellijk opdoeken, ja. En ik heb nog wel een interessante gelezen, ook van Balder van Hoek. Die vindt toch ook dat ze naar de infrastructuur eens moeten kijken. Daar, als twee bussen op exact dezelfde plek in de fout gaan. Een overweg die door een blinde bocht, een haperend lichtregime of een filegevoelige weg in richting chauffeurs in de val lokt, is misschien een structureel gevaar.
1: Kan zeker, hè, dat ze het gewoon niet goed gezien hebben.
0: Nou ja, alles wordt nu uitgezocht natuurlijk. Ja. En het onderzoek loopt. Misschien scheelt er inderdaad ook wel iets met de inrichting van de weg. Die uitnodigt tot fatale fouten. Maar goed, toch wel straf dat opnieuw een buschauffeur op exact diezelfde plaats diezelfde fout
1: heeft. Oh, vreselijk.
0: Ja. Gerda, dank je wel toch om mee te spelen. Ik wens je nog een prettige avond.
1: Ja, sorry dat zo snel ging, Gerda.
0: Het is hier gegund, jouw punt. Dag.

En nee, dat was niet Aaron Blommaert. Maar blijf luisteren en stuur onmiddellijk het woord Aaron als je een nummer van Aaron hoort voor dat exclusieve, intieme concert in Aalst van hem donderdagavond. Misschien straks bij Radio 2, olala, wie weet. Laatste rechte lijn van de Rode Duivels richting het WK begint over enkele minuten ook. Om 6 uur spelen ze hun eerste oefeninterland in en tegen Kroatië. Dus een beetje afwachten wat bondscoach Rudy Garcia zou doen met de nieuwste Rode Duivel, Matthias Fernandez-Padro. En of hij straks een debuut zou maken. Maar dat zal dan toch voor een andere keer zijn. Want de Ketelaren en Doku staan in de aanval. Normaal gezien Lukaku, maar die revalideert nog na een blessure. En ja, na de wedstrijd is de bedoeling dat de Duivels terugvliegen naar België. Maar ja, hun vliegtuig dat hen moet terugvliegen staat in Brussel, waar hij gestaakt wordt. Dus dat zal nog af te wachten zijn hoe ze dat gaan doen. Veel succes, Rode Duivels! En straks ook veel succes aan Kim de Brie. Ik laat je nog met Murray Head, One Night in Bangkok. Prettige avond nog en tot morgen om 4 uur voor een nieuwe Radio 2 Spits.

0: wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
2: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Altijd zeker.
3: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
2: Altijd zeker.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Dat debuutalbum van Aaron Blommaert kunnen we niet vieren zonder zijn beste vriend Francisco. Je hoort hem na 6 uur van op een wel heel bijzondere plek.
7: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
8: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door een staking bij de luchtverkeersleiding kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen. En in het voetbal spelen de Rode Duivels een oefenwedstrijd voor het WK in en tegen Kroatië. Al de hele namiddag kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen door een sociaal conflict bij de luchtverkeersleiding. De actie loopt nog tot 9 uur vanavond. Op Brussels Airport zijn daardoor al zeker 140 vluchten geschrapt. Andere vluchten worden verlaat. Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Het personeel van de luchthavens van Luik en Charleroi zal daar moeten gaan werken en dat zien ze niet zitten. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legde aan David in Spits uit waarover dit sociaal conflict precies gaat.
9: Dat is een groot controlecentrum waar reusachtige schermen zijn, schermen van 30, 40 meter groot, die verbonden zijn met camera's op de luchthaven, waardoor men het vliegverkeer kan volgen. Dat is ondertussen bijna klaar. Dat is ook al aan het proefdraaien. Maar er moest nog een en ander afgehandeld worden op sociaal vlak met de luchtverkeersleiders en daar is het blijkbaar op misgelopen. Het gaat eigenlijk over de randvoorwaarden, ja, de vergoedingen die er tegenover staan.
8: In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer zijn voor een deel van de leerlingen van het secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen van scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat is een gevolg van het lerarenprotest in het Franstalig onderwijs. Jorre de Witte van de Socialistische Vakbond vindt dat geen probleem, want ook tijdens de coronacrisis waren er geen examens en zijn er wel goede beslissingen genomen.
10: De beslissingen die toen genomen waren, zijn allemaal goed gekomen uiteindelijk. Dus er werden gesprekken aangegaan met de ouders waar de leerlingen van in de problemen zaten. En dan hebben ze in de meeste gevallen gemeenschappelijke oplossingen gevonden om de beste oplossing te vinden voor de leerlingen. Dat kan gaan van huistaken, van vakantietaken, tot eventueel van richting veranderen of een jaartje opnieuw over te doen.
8: De Waalse leraren staken onder meer tegen het schrappen van richtingen in het beroeps- en technisch onderwijs en tegen de oplopende kosten voor ouders. De vierde verdachte van een gewelddadig incident op een kustram in De Haan tijdens het Pinksterweekend is vrijgelaten onder voorwaarden. De man van 19 uit Brussel gaf zich vorige week zelf aan bij de politie nadat drie andere verdachten al waren opgepakt. Zondag 24 mei bleek tijdens een routinecontrole dat de vier verdachten geen geldig vervoersbewijs hadden. Daarop vielen ze 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten aan. De 2 politieagenten raakten daarbij gewond. In Brussel vindt voor het eerst een Europese oefening in rampenbeheer plaats. Verschillende civiele beschermingsdiensten uit heel Europa oefenen 5 dagen lang hoe ze moeten samenwerken met de Belgische overheid bij een zware overstromingsramp. Helene van der Beke volgde de oefening van vandaag.
11: Stel je voor, Brussel overstroomt door een waterbom.
12: Waarbij dat er elektriciteitspannen waren. De zennekoker is zogezegd ingestort. Waardoor dat er eigenlijk heel het centrum van Brussel ook onder water zal staan.
11: Door de klimaatverandering wordt het waarschijnlijker. Het is geen reden tot paniek, zegt de noodplanningscoördinator van Safe Brussels.
12: Hoe meer dat wij ons voorbereiden, hoe beter dat we op de situaties kunnen reageren.
13: From which country are you?
14: Croatia,
13: Slovenia, and you?
14: Portugal.
11: Europa to the rescue, met zoekteams, telecomdiensten en zelfs erfgoedbeheerders. Maar zo'n controlecentrum moet leren draaien, zegt eurocommissaris Hachalapip.
15: Een crisisbeheer is als een orkest. Iedereen speelt volgens zijn eigen partituur.
11: Een goede samenwerking redt levens, zeggen ze hier.
16: This is the primary goal to help people and save lives, yeah.
11: De oefening duurt 5 dagen.
17: En er wordt ook nog geoefend op aanvallen van computercriminelen en op het uitvallen van de elektriciteit. In Oekraïne blijft de dodentol na de zware Russische aanvallen van vannacht oplopen. 21 doden zijn er al geteld. Daar zijn 2 kinderen bij. 15 doden vielen in de stad Dnipro. In centraal Oekraïne is dat. Het was een van de zwaarste Russische aanvallen. In totaal vuurde Rusland meer dan 650 drones af en 73 raketten. En de Rode Duivels spelen op dit moment een oefenwedstrijd in en tegen Kroatië voor het WK voetbal. Het gaat om 1 van de 2 voorbereidingswedstrijden. Peter van den Bemt, is er daar al iets gebeurd?
18: Nee, eigenlijk niet. We zijn 3,5 minuut onderweg hier 0-0 in Rijeka. Voorlopig is het heel veel middenveldspel en ligt het tempo heel erg laag. Dus we hebben nog niets te noteren gehad in geen van de 2 rechthoeken. En België, dat herhaal ik nog een keer, verrast toch de bondscoach met een 3-mans-defensie. Met Theate, met Onana en met Onkooi. Een beetje een experiment zou je kunnen zeggen. En spiegelen aan de Kroaten die ook met z'n 3 achterin zijn begonnen. Dat maakt dat Doku bijvoorbeeld niet vanaf zijn linkerkant speelt, maar dicht tegen de ketelaar aan. Al zien we hem daar nu wel aan de overkant tegen de lijn plakken. Hij zal ook vandaar mogen gaan aanvallen. Natuurlijk belangrijke wedstrijd toch om te zien waar de Belgen staan. Om vertrouwen op te doen tegen toch een sterk land dat de voorbije 2 wereldkampioenschappen een finale en een halve finale speelt. Dus interessant zou je kunnen zeggen. Voorlopig nog altijd 0-0. Al leek die bal van Livakovic wel buiten te gaan, dan komt er misschien een doelpoging van de Belgen. Maar dus voorlopig nog weinig te noteren hier in Rijeka. 0-0.
17: Dankjewel Peter. Het wordt droger vanavond met nog enkele opklaringen in het westen en het centrum. Vannacht opnieuw buien vanaf het westen bij nog 14 graden. Morgen start vrij droog, in de namiddag wel opnieuw regen en buien vanaf het westen bij 19 graden. Dit nieuws begon met de spontane staking van de luchtverkeersleiding. Daardoor kunnen in heel het land geen vliegtuigen opstijgen of landen. De staking is een protestactie tegen de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Meer over die staking en de gevolgen in de app van VRT Nieuws.
19: Dankjewel, Sophie. 6/6, 187 kilometer file. Je verliest 1/2 uur op de buitenring rond Gent tussen Oostakker en Desteldonk door werken. De Antwerpse ring vertraag je 1 uur en 10 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen vertraagt verkeer op de E17 vanaf Kruijbeke 25 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 25 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Er staat ook 10 minuten file op de E19 richting Brussel in Rums door een eerder ongeval. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten file golven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. Op de E314 richting Lumme 15 minuten extra tussen Heverlee en Herend en verder nog wat lichte vertragingen.
20: Hoogstraten aardbeien.
21: Radio 2. Radio 2. Olala.
22: Alles over muziek van bij ons.
19: Kim de Brie, Aaron Blommaert en Francisco Schuster, dat zijn 2 handen op 1 buik. Maar waar ligt de oorsprong van deze bijzondere vriendschap? Fran heeft er alles aan gedaan om dat straks te kunnen vertellen van op een hele speciale plek.
23: Radio 2.

Songfestival in 2004. En ook de helft van Touch of Joy. Maar vooral

0: De focus ligt op La Bella Italia in onze Olala-lijst deze week. Het is vandaag de nationale feestdag daar. Daarom was het vanmiddag ook feest op Radio Bene. Heerlijke Radio Bene Italiaanse 40 gehad. En wie stond er op nummer 1? Jawel hoor.
1: Marina, Marina, Marina.
0: Rocco Granata. Met zijn Marina, die ook al in onze lijst hier zit. En ook deze Italiaanse furie doet nog mee hier bij ons. Loredana De Amicis. En dankzij Annelies Verschoren uit Zonnebeke hebben we ook een verboden vrucht in onze lijst.
2: De kleine Italianen des avonds, dan zie je die.
0: Connie Frobus.
2: Dan kijken ze de trein naar, die wegreed nog naar Napoli.
0: Een Duitse. Ik weet het, begin jaren 60 deed ze mee aan het Songfestival. Maar gelukkig heeft ze ook een Nederlandstalige versie gemaakt van haar twee kleine Italianen. Dus ze mocht erbij. Gewaagd voor Olala, met alleen maar muziek van bij ons uit België en Nederland. Maar dit kon wel. Nu maak jij jouw keuze. Een artiest van bij ons met Italiaanse roots of die zingt over Italië. Als er maar een Italiaanse link is, is dat prima. Je stuurt jouw suggestie nu al door via onze Radio 2-app. En ook deze nieuwe van Lissa Lewis kan je aan Italië doen denken, maar evengoed aan Blankenbergen. Over een dikke maand vanaf 6 juli is daar ook volop zonzeestrand voor ons. En Lisa zorgt al voor de opwarming.

In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Op 323 eind vorig jaar in onze Radio 2 Top 2000. Ja, dat is het minimum. Mag gerust nog wat hoger. Als je stemt eind dit jaar in december, doe het dan misschien ook voor deze You van Ten Sharp.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Ja, en de beste vriend van Aaron Blommaert, dat is Francisco. En die is erbij vanavond. Niet echt, maar toch weer wel. Dag Fran.
3: Ja, hallo, goedenavond.
0: Je bent in Amsterdam. Waar zit je precies?
3: Ja, ik zit momenteel in een op.

0: Namens studio hier in Amsterdam. Dus wel even van op afstand, maar het voelt alsof ik er toch bij ben.
1: En zo klinkt het ook. Je klinkt alsof je gewoon in onze studio zit. Maar dus je zit daar ook in een radiostudio, helemaal alleen? Ja. Of hoe moeten we ons dat voorstellen?
0: Ja, ik zit hier wel helemaal alleen in een kamertje. Maar ik was aan het genieten van de muziek die daarnet op stond. Dus ik vind het leuk om zo te praten. Dat is beter dan via de telefoon.
1: Het zal wel zijn. En dat jij in Nederland bent, in Amsterdam, daar is een hele goede reden voor, hè?
0: Inderdaad, ja, ik ben momenteel echt al een maand aan het repeteren voor een musical die ik hier ga doen, The Little Big Things, die van West End naar Amsterdam komt in Theater Carré. Dus we zijn aan het spelen, we gaan binnenkort beginnen spelen, nu aan het repeteren, het is de max. Echt een droom.
1: En je doet zo alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar je bent de enige Vlaamse acteur in heel dat verhaal, Fran, dat is toch de waanzin?
0: Ja. Dat is echt de waanzin. Ik ben zo blij dat ik auditie heb mogen doen en dat ze mij hebben gekozen. En dat ik tussen mensen van West End mag staan. Dat is echt iets waar ik... ik had niet verwacht dat dat zo snel ging gebeuren. Dus ik ben blij. Ik ben heel veel aan het bijleren. Het is ook wel heel, heel, heel hard werken. Maar binnenkort beginnen we met spelen en dat gaat enkel genieten zijn.
1: Dat is fantastisch. Maar ondertussen geniet je gelukkig mee hier van Aaron Blommaert, jouw goede vriend, jouw beste vriend. Die zetten we in de spotlight deze week. Dus laat die verhalen straks maar komen, Fran.
2: Het is gebeurd. Korte Streekt in Schelde-Windeke is de beste buurt van Vlaanderen.
3: Zij winnen het beste buurtfeest van Radio 2.
2: Luister morgen naar Goeiemorgen Morgen. En vier mee met Peter, Margot en een mini-optreden van Camille.
4: Dikke proficiat en tot morgen. Radio 2.
5: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull. Fireball. Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
6: Ik moet gaan.
5: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Like tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
7: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
11: Elke dag.

0: Remo, Hands and Cha-Cha-Cha.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Francisco Schuster die viert mee van op afstand deze week. Live in Nederland, in Amsterdam. Maar met de spot op Aaron Blommaert en zijn debuutalbum natuurlijk. Fran, kan jij dat benoemen? Wie is Aaron voor jou? Kan je 5 trefwoorden geven die jullie band omschrijft?
3: Ja, Aaron is iemand heel zorgend. Dus ja, dat is al nummer 1, denk ik. Dat is iemand die altijd gaat checken hoe dat met mij gaat en zo. Dat vind ik heel fijn. Liefdevol. Wij laten elkaar altijd echt weten dat we elkaar graag zien. Grappig. Ik vind dat echt een super grappige mens.
0: Ja?
3: getalenteerd. Heb ik er nu al 4 gezegd? Ja, hè?
0: Dat is 4.
3: Ja, 4.
0: Volgens mij. Ik was helemaal afgeleid door je geweldige lach. En nog eentje.
3: Oh, ja.
0: Doe er nog eentje bij.
3: Nog eentje bij. Dan zou ik zeggen... ja, iemand iemand die gewoon goed en fijn in het leven staat. Ik weet niet of daar een woord voor is, maar ik zou dan dat zeggen.
0: Vanaf nu
3: iemand
0: zitten we het in de
3: leven staat.
0: Voilà, goed en fijn in het leven staan. Maar dan ben ik heel benieuwd, Fran, de oorsprong van deze fijne vriendschap, waar ligt die?
3: Ja, eigenlijk hebben we elkaar leren kennen ooit een keer op een set bij Studio 100. Maar de echte vriendschap is pas ontstaan toen hij binnenkwam bij de audities van Like Me.
0: Ja.
3: En we waren op zoek naar mijn tegenspeler, naar degene die Jonas ging spelen. En hij was de laatste die binnenkwam. En dat was echt, ja, chemie, elk liefde op het eerste gezicht. En dat klikte zo goed. En sindsdien hebben we elkaar bijna elke dag gezien. En zijn we nooit meer uit elkaars leven vertrokken.
0: Oh, wow,
3: ja, het was echt super zot hoe dat is gegaan. Ja.
0: En van waar die chemie, kan je ons daar een beetje in meenemen hoe dat was toen je Aaron zag?
3: Ja, dat was gewoon, wij wisselden een blik uit en dat was zo van, ik vind het heel fijn om bij u te zijn en ik vind het heel fijn om tijd met u te spenderen en ook op werkvlak hebben wij dezelfde mindset en zo en dat vulden elkaar heel goed aan of zo. Dat was echt, ja, ik had echt zoiets van, oh my, dit is hoe het voelt om zo een soulmate te hebben.
0: Ja, kei mooi. Natuurlijk, die vriendschap is ondertussen zo gegroeid. Als BFF's hebben jullie al zoveel meegemaakt. Dus verhalen. Amai. Fran, we willen verhalen horen. Deel straks wat van die heerlijke vriendschap met ons.

0: Nova Christiaans uit Leiden zegt: amai, dit nummer weer voor dagen in mijn hoofd nu. Wat een schijfje. Eb en vloed van Matthias Mesmans. Ook Aaron Blommaert in overvloed. Deze week hoor je een lied van hem. Dan stuur je Aaron via de Radio 2-app. En wie weet ben jij er donderdag dan bij op die ja, toch wel heel exclusieve en intieme avond in Aalst. Wordt heel bijzonder hoor. Op de Antwerpse ring vertraag je op dit moment bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek traag bij de Thijsmanstunnel door een defect voertuig. Naar Antwerpen bumperen op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Ook 20 minuten bumperen op de A12 vanaf Antwerpenhaven en 10 minuten langer onderweg op de E313 vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en verder enkel nog wat lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Icon vandaan.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Darina Wintijn uit Brugge zegt: oh my god, Fran op de radio. Ja, ja, Fran is erbij, ook al is het live vanuit Nederland, ja, vanuit Amsterdam. Maar ja, Francisco Schuster, twee handen op één buik natuurlijk, hè, met Aaron Blommaert. Je zei het daarnet al, Fran, meteen een klik op die set van Like Me. Maar ja, Aaron was er natuurlijk ook bij. Natuurlijk is, ja, natuurlijk was hij erbij toen je op zoek gegaan, ja, bent naar jouw wortels in Haiti. Was dat dan zo'n beetje next level voor de vriendschap?
3: Dat was inderdaad echt zo het moment dat ik had van: wauw, onze vriendschap heeft nu echt een nieuw niveau aangetikt. Toen is dat echt, toen had ik zoiets van: normaal, je bent echt deel van de familie geworden. En dat vond ik heel, heel, heel mooi om te voelen.
0: En hoe is dat dan gekomen?
3: Omdat hij mij toen echt, ik heb mij nog nooit zo gevoeld. En ik denk dat, dat hij echt heeft kunnen zien hoe dat ik mij zo gelukkig voelde daar. En dat ik even helemaal terug naar de kern kwam. Dat ik omringd was door mensen die eruit zagen zoals ik. En dat ik mij heel hard thuis voelde. En dat is iets heel uniek. En die heeft dat van op de eerste rij mogen meemaken. En die heeft dat gezien. En dat heeft ons gewoon zoveel dichterbij gebracht. Omdat hij mij toen echt begreep. Die had zoiets van: ik hoor je daar altijd over vertellen, maar om dat dan nu effectief mee te maken, dat is echt een groot verschil. En dat vond ik heel mooi, dat hij dat dan zei en dat hij dat dan ook kon zien of zo.
0: En is er
3: dus
0: zo'n
3: ik voelde
0: moment,
3: mij heel begrepen.
0: Ja, is er zo'n moment geweest tijdens die reis dat je zegt van: ja, dat zal mij altijd bijblijven, daar, dat moment met Aaron?
3: Ja, ik denk het moment dat mijn zorgbroer was afgekomen ook naar die reis, als verrassing. En dat Aaron die dan ook had ontmoet. En dat die twee werelden samenkwamen. Dat was echt iets dat ik nooit ga vergeten. Dat ik zoiets had van: wauw, de persoon die mij voor het eerst heeft gezien toen ik klein was in Haiti, samen met mijn allerbeste vriend en mijn mama hier. Ja, sorry, maar dit is echt iets dat je niet... Dat beeld ga ik nooit uit mijn geheugen kunnen wissen. Dat is iets dat ik voor de rest van mijn leven ga meenemen.
0: Het plaatje was compleet eigenlijk daar. En als
3: Amai,
0: je dan zo zegt van: ja, Aaron denkt een beetje zoals ik, qua werkhouding, qua groot hart. Hè. Jullie hebben ook allebei een groot hart. Maar als ik jou daarnet dan zo bezig hoorde van: ja, ik kwam binnen op de set van Like Me en dat was chemie. Ja. Het klinkt alsof zo'n beetje relatieachtige vibes. Weet je wat ik bedoel?
3: Ja, 100%. En zo voelt dat ook. Allee, het voelt in de, we hebben gewoon een heel sterke band. Ik kan die bijvoorbeeld echt, ik hou van facetimen. Ik kan die bijvoorbeeld facetimen. Wij kunnen 2 uur aan de lijn hangen en praten over van alles en niks. Ik kan die raad vragen en andersom. We kunnen gewoon soms ook minuten aan een stuk lachen om iets superstoms. En dat is gewoon heel fijn. Dat ik daar altijd bij terecht kan of zo.
0: Dat is gewoon zalig.
3: En dat ik dan denk van: amai, oei, we zijn al 2 uur aan de lijn aan het hangen. Misschien moet ik even avondeten of zo. Ja. Dus dat is echt heel leuk.
0: Aaron is dan ook nog goed voor het dieet zo. Hè? Van, ja. Je eet zelfs niet. Zo straf is de vriendschap met Aaron. Nu, heerlijk, heerlijk. Je moet straks nog meer vertellen over die lach en die traan bij jullie. Want humor, dat blijkt effectief een dingetje te zijn bij Aaron. Maar er zijn ook heel bijzondere tranen bij momenten. Heel bijzonder.
3: Ja.

0: Aaron samen met Sweet Levi en dat is duidelijk. Zoveel Aaron in onze Radio 2-app. Amai en Fran, het is jouw favoriet van het debuutalbum van Aaron Blommaert, ja. Deze Tranen van Goud.
1: Ik vind dit zo'n mooi nummer, echt waar. Die heeft dat ook een keer op zijn vorige tour gezongen, niet in de duetversie dan. En toen was ik al fan. En nu met de duetversie is het echt alleen nog maar de kers op de taart. Ik vind het bangelijk.
0: Echt goed, hè? Zo zalig, ja, zalig echt, goed. En echt. Dan is er natuurlijk iemand die we misschien wel gelukkig kunnen maken. Marie-Anne Malfay uit Kortrijk.
2: Ja, hallo Kim.
0: Dag Marie-Anne. Jij bent in gang geschoten.
2: Ja, ik heb al een paar keer meegedaan, maar ja.
0: Zo graag wil je erbij zijn?
2: Ja hoor.
0: Waarom? Waarom, ja, hoor. Marianne? Vertel het aan Fran en aan mij.
2: Ik vind daarom inderdaad al voor zo'n jong iemand eigenlijk heel volwassen, heel menselijk. Hij loopt niet naast zijn schoenen. Ik vind een heel mooi mens voor zo'n jonge leeftijd. Ook zijn waarden, zijn levenswaarden. De keren dat ik hem al aan het praten heb gehoord in interviews.
0: Is wat we willen horen, hè, Fran, van Marianne. Dat klopt helemaal.
1: Ik kan het beamen. Het klopt helemaal.
0: Dus?
2: Ja, Marianne.
0: Je mag er niet meer worden aan vuil. Dit is de officiële uitnodiging. Je bent welkom met nog drie andere fantastische fans van Aaron Blommaert. Nu donderdag overmorgen
2: super.
0: Aalst.
2: Oké.
0: Okay. Alstublieft.
2: Ja, dankjewel.
3: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
4: Ben ik overbeschermd? Nee.
3: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
5: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
3: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
6: De Chromebook is voor huiswerk.
3: Alles goed?
7: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
3: Alles goed?
7: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
12: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
13: Is hem gaan kijken?
12: Hij durft niet.
13: Maar, ja, en wat nu?
11: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
14: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
11: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
15: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
16: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
17: Amai.
16: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
17: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
16: Ja, handig inderdaad.
15: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Francisco, alleen daar in Nederland, in Amsterdam. Matig ook dicht bij ons. En dat is goed, hè? Want jij, Fran, jij kent Aaron Blomaert op een heel unieke manier. Ik denk dat we dat zo kunnen stellen. En humor en Aaron, ja, dat is wel een dingetje. Kan jij dat heel precies benoemen? Waarom is Aaron zo grappig?
1: Ja, weet je, het ding is, we houden gewoon alle twee van een beetje lollen en dollen en zo de andere plagen. En die is daar gewoon heel goed in. En we hebben gewoon dikwijls al eens in een deuk gelegen, uiteraard. Hè? Ja.
0: Geef eens een concreet voorbeeld dat we mee kunnen lachen.
1: Ja, het zijn ook vaak echt heel stomme dingen dat enkel wij twee heel grappig vinden. Maar bijvoorbeeld een voorbeeld was op de set van Like Me. Wij moesten een koppel spelen. En we verveelden ons een beetje tijdens de lunch. En we hadden er niet beter op gevonden om even een spel te spelen om te testen hoe snel dat er een roddel de groep zou rondgaan. En de roddel was dat Aaron en ik in het echt verliefd waren op elkaar en dat we zouden overwegen om een relatie aan te gaan.
0: Heerlijk.
1: En we hebben dat dus even doorverteld aan een paar mensen. En effectief, op het einde van de dag was dat wel echt de talk of the town.
0: Nee.
1: En ja, dat was natuurlijk echt, dat was echt genieten gewoon, omdat we daarvan aan het smullen waren hoe hard dat mensen daarin op konden gaan.
0: Ja, en dan verschieten artiesten ervan dat er zo iets in de boxjes komt. Ja, en dan is het... Nee, is niet. Maar heerlijk,
1: Ja, we hebben het uiteindelijk wel van de tafel kunnen slaan.
0: Ja,
1: hoor. En kunnen zeggen van, jongens, pas op wat jullie allemaal geloven, hè.
0: Zeker en vast. Maar natuurlijk, ja, vrienden, echte vrienden, zo die speciale vriendschappen, dat is in de goeie, maar ook in de minder goeie momenten. Samen wenen met Aaron Blomaert, kan dat ook?
1: Ja, dat is heel belangrijk, vind ik, in een vriendschap. Dat je gewoon ook niet alleen de highs kunt vieren, maar ook wel even er voor elkaar kunt zijn bij alle lows. En dat is wel echt iets super fijn dat we comfortabel genoeg zijn bij elkaar om onze emoties te laten zien of zo. Omdat het leven gewoon heel veel zware dingen met zich meebrengt. Het is niet altijd even leuk of het gaat niet altijd even gemakkelijk. En dan is dat heel fijn om af te toetsen bij iemand die hetzelfde doet of hetzelfde denkt over bepaalde dingen. En dat kan eens goed doen om gewoon even goed uit te huilen.
0: Absoluut. Ja, dat is sowieso de vriendschap, de lach en de traan. Maar het professionele, Fran, dat debuutalbum van Aaron Blomaert, daar wil ik zo meteen jouw gedachten ook nog over horen.

0: is op de tast bij Laura Lin. Met gesloten ogen. Radio 2.
1: Oh, oh, lala.
0: Ja, die debuutplaat van Aaron Blommaert, Oorsprong, daar zetten we onze schijnwerpers op deze week. Want dat is een goede plaat. Dat is ook de vertaling van de zoektocht van Aaron. Wie is hij? Wat wil hij? Wat wil hij niet? Francisco Schuster, jij kent het album van jouw beste vriend waarschijnlijk al van voor naar achter en van achter naar voor.
2: Ik heb er al menig keer naar geluisterd. Zeker wel.
0: Hoe zou jij Oorsprong omschrijven?
2: Als ik naar Oorsprong luister, dan hoor ik echt Aaron. Dan hoor ik echt zo zijn persoonlijke verhalen daarin, waar we het ook over hebben. Dus het voelt heel close to home of zo.
0: En voel je dat ook? Want dat was wat Damian Corlazzoli gisteren bijvoorbeeld ook zei. De musical director van Aaron ook. Mm-hmm. Hij zegt van ja, die is zo geëvolueerd. Dat is met laagjes, daar is diepgang in gekomen.
2: Ja. Ja, dat vind ik daar heel leuk aan inderdaad. Dat je echt gewoon wel zoiets hebt van amai. Dat is echt iemand die op zoektocht is gegaan naar zichzelf. En wel zo ja, echt een volwassen man is geworden en aan het worden is. En dat vind ik wel heel cool daaraan of zo. Dat hij dat met ons wil delen liever. Ja, ik vind dat iets heel mooi.
0: Ja, Aaron Blommaert is...
2: Want ik heb dat van achter de schermen allemaal meegekregen. Maar ik vind het ook leuk dat hij het deelt met het publiek.
0: Ja, exact.
2: Ja.
0: Exact, dat wij ook mee dat proces mogen beleven. Dat is natuurlijk wel fijn, hè, van die groei. Hij is samen volwassen geworden met jou, dus dat is heel fijn. En jij, Francisco Schuster, je bent helemaal klaar om als enige Vlaming daar in de West End musical The Little Big Things te knallen. Mis je Aaron niet, nu je constant in Nederland bent?
2: Ik mis Aaron echt enorm, maar ik denk dat ik die deze week wel zie. Ik denk dat hij deze week toevallig in Amsterdam is. Dus dan gaan we elkaar misschien eventjes kunnen zien tussen de repetities door.
0: Ja, donderdag zal het niet zijn, want dan is hem voor ons, hè?
2: Inderdaad, zal dan een andere dag zijn.
0: Maar ja, Amsterdam is nu ook niet het einde van de wereld. Dus
2: inderdaad.
0: Dat is snel te overbruggen, dus fantastisch. Elfie van Delm uit Turnhout die zegt nog van Aaron en Francisco moeten een duet uitbrengen. Ja, dat is misschien nog wel een gedacht.
2: Ah wel, ik sta daar keihard voor open. Ik zing heel graag. Weet je, het is echt niet zo gemakkelijk om met mensen samen te zingen. Maar met Aaron zing ik zo graag en dat gaat altijd keigoed. Dus ik sta daar voor open. We zingen sowieso in onze privé al heel veel. Dus we zullen zien.
0: Deel dat dan ook met de rest van de wereld. Het zou fijn zijn. Ik zal het hem donderdag in zijn oor fluisteren. Sowieso.
2: Voilà, is goed.
0: Veel succes. Toi, toi, toi, Fran. En merci om tijd te maken daar in Nederland, in Amsterdam. Tot binnenkort, hè.
2: Heel veel.

0: Fran en Aaron zijn toch een klein beetje verslaafd aan elkaar, maar dat is goed, dat mag.
1: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
2: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
3: Deel thuis echte feiten en haal fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
4: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: De beste muziek van bij ons, ook na 7 uur. Je geniet mee van Red Sebastian, The Hotshot, Stan van Samang en Earth and Fire. Zo is het al.

0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mijn naam is Brecht Schadrichs. In het voetbal spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië als voorbereiding op het WK. Ja, Peter van den Bemt, hoe doen de Belgen het?
1: Wel, de Belgen staan op voorsprong. Het doelpunt van de aanvoerder Youri Tielemans na 37 minuten. In wat echt wel een oefenwedstrijd is. Laag tempo, niet al te veel te beleven. Weinige doelkansen. Er was er nog één grote, ook wel voor de Kroaten. Meteen na het doelpunt van Tielemans. Modric punterde de bal naar de verste hoek. En een geweldige parade van Thibaut Courtois. Voorts is het uitkijken naar het experiment van de bondscoach. Met die drie centrale verdedigers. Maar de verdediging is nog niet echt in de problemen gekomen. De Kroaten, die nog wel redelijk gretig begonnen, lieten nadien toch ook het tempo zakken. En zo kijken we inderdaad naar een veredelde oefenwedstrijd. En dat wordt zo meteen nog erger, zou ik zeggen. Want de verwachting is dat er veel wordt gewisseld. En wij kijken natuurlijk vooral uit naar de rentrée. Dat is toch zo verwacht van Romelu Lukaku. Maar voorlopig leiden de Belgen dus bij de rust in Rijeka met 0-1.
0: Dank je, Peter. Vanaf 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies wordt dan beëindigd. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen voort onderhandelen over het sociaal conflict. Kurt Verwilge van Skies.
2: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
0: Door de spontane actie konden vanaf 2 uur vanmiddag geen vliegtuigen meer opstijgen of landen op Belgische luchthavens. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. Het sociaal conflict bij Skies gaat over een nieuw controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer zijn voor een deel van de leerlingen van het secundair onderwijs. Dat is een gevolg van het lerarenprotest in het Franstalig onderwijs. Jorre de Witte van de Socialistische Bond vindt dat geen probleem, want ook tijdens de coronacrisis waren er geen examens en zijn er wel goede beslissingen genomen, zegt hij.
3: De beslissingen die toen genomen waren, zijn allemaal goed gekomen uiteindelijk. Dus er werden gesprekken aangegaan met de ouders waar de leerlingen van in de problemen zaten. En dan hebben ze in de meeste gevallen gemeenschappelijke oplossingen gevonden om de beste oplossing te vinden voor de leerlingen. Dat kan gaan van huistaken, van vakantietaken tot eventueel van richting veranderen of een jaartje opnieuw over te doen.
0: En in Oekraïne blijft de dodentol na de zware Russische aanvallen van vannacht oplopen. 21 mensen zijn omgekomen, daar zijn 2 kinderen bij. 15 doden vielen in de stad Dnipro in centraal Oekraïne. Het was een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het begin van de oorlog met 650 drones en 73 raketten. Voor het droger vanavond met nog enkele opklaringen in het westen en het centrum. Vannacht opnieuw buien vanaf het westen en tot 14 graden. Morgen begint vrij droog. In de namiddag regen en buien vanaf het westen en tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: 7:03. Goedenavond. Op de Antwerpse ring vertraag je nog 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Stabroek 20 minuten vertraging bij de Thijsmanstunnel door een defect voertuig. Naar Antwerpen bumperen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier erbij en verder nog enkel wat kleine vertragingen.

0: Earth and Fire Weekend. Lisa Delbo gaat viraal in Brazilië. Dat is toch wel de ontdekking van deze dinsdag.
1: Radio 2.
0: Het gaat dan om de video van 2015 tijdens de eregalerij. Lisa Delbo zong toen What's a Woman van Vaya con Dios, maar nog voor ze begon te zingen, schuift ze uit en valt ze van de showtrap, tot twee keer toe zelfs. En daar krijgen ze in Brazilië niet genoeg van. Ze blijven maar kijken. 12 miljoen keer is die clip daar afgespeeld ondertussen. En dit zei Lisa Delbo daarover vanmorgen in Goedemorgen Morgen.
2: Ik dacht, wat gebeurt hier? Dat is niet echt. Ja, het is alsof je droomt. Maar als ik dan een tweede keer viel, ja, dan dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? Ik ga gewoon door en ik heb het afgewerkt. Maar ik moest zelf zo hard lachen. Ja, ik moet er nog steeds om lachen.
0: Ja, gelukkig kan ze er nog altijd om lachen. Maar hoe kwam dat eigenlijk dat ze zo kon vallen daar toen?
2: En ja, ik heb mijn lange jurk aangedaan waar zeer veel, zeer kleine pareltjes op stonden. Ja, en ik kwam onder mijn schoenen te zitten en het was net alsof ik op ijs stond, op een mes stond.
0: Lisa Delbo is zelf nog nooit in Brazilië geweest, dus ze weet ook niet hoe het komt dat ze daar zo populair is. En dat gaat ook heel ver, die populariteit.
2: Blijkbaar Brazilië blijft het zo populair en ik krijg ook nog elke dag aanvragen om vrienden te worden met mensen uit Brazilië. Mensen die mij vragen of ik kom zingen in Brazilië. Alleen maar met de vlagjes van Brazilië, echt waar.
0: Ah, ik zie het eigenlijk nog wel hoor. Lisa Delbo in Brazilië. Als je nu denkt, oh, dat videootje zou ik ook wel eens willen zien, check de socials van Radio 2, VRT Radio 2. Ik vind het heerlijk. Het is pijnlijk, maar het blijft goed. Je blijft ook gewoon kijken. De nieuwste van Birte nu. Everybody wants to fly. Everybody.

wordt niets, maar ik hoop toch dat Annabel haar huiswerk gemaakt heeft vandaag, want... Hans de Boy is jarig. Hans heeft serieus afgezien door corona, is lang en zwaar ziek geweest, is zelfs weer optreden. Ook wel een beetje uit noodzaak, want dat basispensioen daar in Nederland viel dik tegen, €406 per maand. Dus ja, dan toch maar weer wat proberen te zingen en op te treden. Maar vooral vandaag een gelukkige 68e verjaardag, Hans de Boy. En wie weet, met fijne feestplannen wordt het wel una notte per

0: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Ze zit ook mee in onze Olala-lijst. Voorlopig, op dit moment, Loredana de Amicis en Una Notte Perfetta. Jazeker, jazeker, jazeker. Er zijn nog tickets voor die unieke avond met Aaron donderdag.
1: Het voelt als een zonde, zonde.
2: Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blommaert.
3: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
4: Jij blijft in mijn DNA.
3: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
5: Nu heb ik tranen van goud.
2: Hoor je een nummer van Aaron Blommaert? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
3: Succes en tot donderdag.
5: Radio 2.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht.
9: Rustig,
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. ABC beweegt met je mee.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Allee, verras mij eens.
12: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
14: Dat ga ik eens proberen.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op Kidnet voor

0: www.radiotvee.be. Radio 2. Elke dag telt voor twee.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Jazeker, Marco Borsato. Rood. De kleur van de lippen. Maar rood, dat is ook de kleur van kerst. Ik weet het, het is 2 juni vandaag, over kerst beginnen. Uiteraard kwestie van die beste plek te scoren in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen op 8 november. Over 159 dagen is het dus al zover. 8 november, dan zijn we al helemaal in kerstsfeer. Radio BNE, de Red Pack live in concert, Best of Christmas. Als je van Kroeners, als je van Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovy houdt, ja, dan is dit jouw momentje. Heerlijk genieten, die line-up, die wordt nog aangevuld uiteraard de volgende weken en maanden. Maar zorg gewoon dat je jouw tickets al bestelt via dat Radio Bene kanaal op VRT Max. En ja, we blijven in het rood. De nieuwste van Seppe, Red Sebastian en Champion. Bij deze een fijne dinsdagavond voor alle kampioenen hier.

2. Elke nacht een zomernacht met Leopold 3. En alsof dat nog niet genoeg is, is ook Hot Shot Sam van Samang op komst. Wordt er alleen maar beter op. 7:30 op de Antwerpse ring vertraag je een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Staanbroek een half uur extra van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmanstunnel. Daar staat een defect voertuig. En verder enkel nog wat kleine vertragingen.

0: klinkt lekker, hè? Hotshot. En ook een schot in de roos. De nieuwste van Stan van Samang, maar... Ook Matthias Vergels heeft een nieuwe single. Hij is bijna aan de lopende band muziek aan het maken. Van de Wilde Zee recht naar Marlijne. Wie is dat? Wie is die Marlijne? Wie is deze vrouw?
1: Marlijne gaat over verbeelding, over fantasie, over een vrouw die misschien bestaat of misschien ook helemaal niet. Wie is die Marlijne? Wat gaat ze doen? Waarom ziet ze er zo uit zoals ze eruit ziet? En zit er misschien een toekomst in tussen mezelf en Marlijne? Wie weet. Veel plezier met mijn nieuwste single.
2: Radio 2, oh la la.

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Oh, ik voel hem zo, hè. Deze VOF, de kunst.
1: Ik ben een gedaante.
0: Ik ook.
1: Zonder de suiker.
0: Exact, helemaal één kopje koffie. En sowieso, de nummer 1 van de Radio Bene Italiaanse 40, die hebben we ook nog mee.
2: Radio 2.
3: Radio 2, olala lijst.
4: Elke dag telt voor 2.
0: Marina van Rocco Granata staat op dit moment nog in onze olala lijst, maar Vera Michiels uit Aalst kan daar verandering in brengen. Dag Vera, goedenavond.
5: Dag Kim, goedenavond.
0: Vertel eerst welk lied erbij mag en waarom het jouw favoriet is, Vera.
5: Ga nooit alleen naar Venetië van Vultura. Ten eerste, Vultura is mijn grote favoriet. En Venetië is Italië. En je gaat daar niet alleen naartoe.
0: Exact.
5: Doe je met twee of met meer.
0: Minstens. Het is te romantisch om die romantiek niet te delen met iemand. En sowieso, voilà. Vera, het is vandaag feest in Italië, hè? Nationale feestdag.
5: Zeker
0: dus
5: weten.
0: Wij kleuren mee groen, wit, rood. Weliswaar met de artiesten van bij ons, die ja, een Italiaanse vibe hebben op een of andere manier. Dus ja, zeker, Vultura is er eentje. Maar dan moet er eentje uit als we Vultura bij in die olala-lijst willen krijgen, Vera. Wat doe jij met
6: Marina.
0: Rocco Granata?
5: Die moet er zeker in blijven.
0: Onze Italiaanse Fury, Loredana De Amicis.
5: Die hak eruit toe.
0: Jai, want je bent dan toch liever.
5: Ja, dat is nog een oudje en dat heeft nooit.
0: Ja, dat is, hè. Dat blijft een goed melodietje, hè.
5: Ja.
0: Connie Froboes, ja, het is een Duitse. Begin jaren 60 deed ze mee aan het Songfestival. Maar die Nederlandstalige versie, die klinkt goed. Die is echt heerlijk. Dus een beetje verboden vrucht, maar waarom ook niet. Vultura, beste Vera. Dat is de keizer.
5: Ja.
0: Die kan en mag er altijd bij. Zeker met goede raad. Ga nooit alleen naar Venetië. Prima suggestie. Merci om even iets te laten weten in onze Radio 2-app. En nu kunnen we er samen van

dat veld. Heel goed mee. Met fijne lijst is aan het worden. Jammer voor Loredana De Amicis. Maar kijk, Rocco, Conny Froboes en Tura zijn een prachtig trio. Morgen? Morgen is het woensdag. En voor één keer op woensdag de allesbeslissende stem. Wat betreft onze Olala-lijst. Ah ja, want donderdag dan zitten we in Aalst. En dan is het alleen Aaron Blommaert die telt natuurlijk. En nu nog even checken. Dat brood voor morgen vroeg, is dat in huis?

0: En zo worden we teruggecatapulteerd naar vorige zomer. Wat een zomer was dat, hè? Met Maxime en Guus Meeuwis samen voor de zomer heet. Oh, dat was fantastisch fijn. Morgen komt Willy Sommers langs. Niet de eerste keer dat hij bij Olala zit, maar het is wel de eerste keer dat we hem kunnen uithoren over hoe dat is om samen te werken met Aaron Blommaert. Want ook dat gebeurt in de zomer natuurlijk. Wordt sowieso weer heerlijk plezant met Willy Sommers als gezelschap. Dit is nog Yevgeny. Wat niemand kan. En dadelijk na 8 uur kan het allemaal. Relaxen samen met DJ Caroline. Geniet ervan.
1: En als je boven komt en je kijkt naar links.

0: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Thuiswerken maakt intussen deel uit van ons dagelijkse leven. En zeker in deze maanden is dat fantastisch. Maar hoe zit dat met de verzekering als je thuis een ongeval hebt? Wel, tijdens de werkuren en binnen een professionele context is het een arbeidsongeval. Bijvoorbeeld als je uitglijdt op de trap of je loopt een lelijke snijwonde op terwijl je je middaglunch bereidt. Maar ga je tussen twee meetings door de haag snoeien en val je van de ladder, dan valt dat buiten het professionele kader en dus buiten de dekking. Ook goed om weten, ritten die verband houden met de verplaatsingen naar je werkplek, zoals je kinderen oppikken, genieten dezelfde bescherming. Zo kan je altijd telewerken in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Oké, wat denk je? Zullen we eens wat gas terugnemen en een van de beste nummers van Michael Jackson opleggen? Die veel te weinig gedraaid wordt? Of dat veel te weinig gedraaid wordt? Na het nieuws.
3: Vanaf 9 uur vanavond, over een uurtje dus, kunnen er opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen in ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies is dan afgelopen. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen voort onderhandelen over het sociaal conflict. Het risico op nieuwe acties is dus niet van de baan, zegt collega Koen Wouters in Zaventem.
4: Er blijft nog altijd wel een beetje die onzekerheid hangen natuurlijk. Dit ging op een spontane actie. Er zou nu een akkoord zijn tussen vakbonden en de directie van Skies. Maar ja, je hebt niet veel mensen nodig die het werk neerleggen bij die luchtverkeersleiding om heel dat vliegverkeer in de war te sturen. Dus die onzekerheid blijft er altijd wat hangen. Dit is geen georganiseerde vakbondsactie, een spontane actie. En hoe de mensen gaan reageren van de luchtverkeersleiding zelf, dat blijft toch altijd wel een beetje onvoorspelbaar.
3: Ja, sinds 2 uur vanmiddag konden er geen vliegtuigen meer opstijgen of landen. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. In Oostende aan de kust zullen amokmakers op drukke zomerdagen voortaan een plaatsverbod kunnen krijgen. Dat betekent dat zij een tijd lang niet meer in een deel van de stad mogen komen. De voorbije weekends was het erg druk in Oostende met hier en daar herrieschoppers en die moeten eruit, zegt burgemeester John Crombé.
5: Voor een klein aantal die het nodig vinden om de sfeer te verzieken, zijn er maatregelen nodig. Dat er eigenlijk op neerkomt dat als we mensen identificeren die de orde zwaar verstoren, dat ze een plaatsverbod zullen krijgen, toegangsverbod ook voor een deel van Oostende. En als ze dat plaatsverbod overtreden, dan worden ze opgepakt.
3: En eerder was er ook al een alcoholverbod in bepaalde delen van de stad. Sport Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Peter van de Bent in de Rijeka, was het een verdiende overwinning?
6: Maar het is vooral een mooie overwinning geworden voor de Belgen. Want echt wel een gezapige oefenwedstrijd. Was zonder al te veel tempo, met lang bijzonder weinig doelgevaar. Ook in de eerste helft met het doelpunt van Juri Tielemans. Met links na wat rommelige fase aan half uur. En daarna nog een geweldige parade van de doelman Courtois op een punter van Modric. Dat was het zo'n beetje in de eerste helft. Waarin de Kroaten nog wel gretig begonnen met veel balbezit. Maar weinig doelgevaren. Die experimentele drie-mensdefensie van de Belgen makkelijk overeind bleven. En dan een half uur aandringen van de Kroaten. De Belgen die zich lieten terugdrummen. Maar weinig in gevaar kwamen. Behalve één keer een kopbal van Budimir tegen de lat. Maar aan de overkant kopte Van Aken ook staalhard tegen de lat. En dan was er de lang verwachte terugkeer van Romelu Lukaku. En jawel, helemaal op het einde in de toegevoegde tijd werd hij gelanceerd door Van Aken. En maakte hij een doelpunt zoals we dat gewend zijn van Lukaku bij de Rode Duivels. Voilà, 0-2. Ik zei het, mooie overwinning. Zaterdag nog de uitwijfwedstrijd thuis tegen Tunesië. En dan maandag het vliegtuig op naar de Verenigde Staten.
3: Dank je, Peter. Het weer vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. Opklaring in het westen en het centrum bij temperaturen vannacht tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten. Op andere plaatsen meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanuit het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de E40 richting Gent ligt bij Aalst een obstakel op de weg. Verder geen problemen meer.

0: eigenlijk een nummer van Michael Jackson op dat album Thriller dat geen hit is geworden. Deze stond er ook op, Human Nature. Heeft er trouwens iemand de film van Michael Jackson al gezien die momenteel in de bioscoop loopt? De meningen zijn naar het schijnt verdeeld. Je kan trouwens op VRT Max naar de Michael Jackson story kijken. Hè? 3 afleveringen over zijn jeugd als kindster, het losbarsten van zijn solo-carrière en alle controverse nadien. De Michael Jackson story.
1: Wij waren de belofte, twijfelden geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

Meteor, de enthousiaste leerkracht uit de Kempen. En plots ineens zo'n killerhit, zegt in 2021. Dat is ondertussen alweer 5 jaar geleden. En kijk waar hij nu staat. Het kan heel snel gaan. Zo snel dat je wel eens dreigt op te branden. Maar goed, dat is ook weer in orde. Dit is John Cicada, Just Another Day.

Londen. Daar moeten ze nogal een beetje fier zijn, ze. Amai. Adele heeft daar gestudeerd. Amy Winehouse. Ray heeft daar gestudeerd. En ook deze Olivia Dean, Man I Need. En dat is momenteel echt wel the big thing, Olivia Dean. Goed, we gaan terug naar 1980. Naar Annelies uit Sas van Gent, Louis Neefs. Annelies.

0: Annelies uit Sas van Gent. En iets verder in Scheldewindeke is het morgen vroeg feest.
1: Het is gebeurd. Korte Strijkt in Scheldewindeke is de beste buurt van Vlaanderen.
2: Zij winnen het beste buurtfeest van Radio 2.
1: Luister morgen naar Goeiemorgen Morgen. En vier mee met Peter, Margot en een mini-optreden van Camille.
3: Dikke proficiat en tot morgen. Radio
4: 2. Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

Santana en Maria Maria. Deze plaat past eigenlijk enkel bij hete temperaturen, vind ik. En hier in Brussel is het toch al een klein beetje afgekoeld ondertussen. Er is zo'n paar uur geleden een onweer gepasseerd. Heel snel, broep, en het was weer weg. Een paar bomen losgerukt. Ik heb zelfs een collega met een platte auto, die gelukkig op de parking gewoon stond. Hopelijk blijft het rustiger bij jou.

Het is een nummer 2018 van Niels de Stadsbader, vlinders in haar buik over de onderbroken zwangerschap van zijn schoonzus toen nog. Hè. Dat wel een beetje taboe doorbrekend was. Dit is Radio 2 Relax met TLC No Scrubs.

van TLC. Ondertussen Cato Kallebout van de Starlings en haar Tom. Ze zijn halverwege de zwangerschap. Ze heeft een foto gepost van haar buik. Ja, als je goed kijkt, dan zie je toch al iets. Dit zijn ze met On My Way.

0: Baby is on its way. Het tweede kindje van Cato en Tom Dice. Nova is 2,5 ongeveer. Amai, dat worden serieuze tropenjaren. Maar goed.
1: Radio 2, relax. Radio 2, relax. Caroline de Bekker.
0: Met Noordkaap.

Human van de Rag & Bone Man. Ondertussen is ABBA al ongeveer 50 jaar geleden gelanceerd, die carrière. Meer zelfs. En ze zijn nog steeds populair. En ze blijven maar populairder worden bij jongeren ook. Dit is Fernando. Kunnen ze vast ook meezingen.

Het is 52 jaar geleden dat ze doorbraken met Waterloo. En nu worden ze nog altijd gedraaid op feestjes van jongeren. Er worden trouwens nog altijd ABBA-feestjes georganiseerd. Hè? Met de ABBA Tribute Bands en zo. Ongezien, alle generaties samen. Dit is Lakey, lang geleden. Spread My Wings.

0: knappe man met een goede raspige stem. Terence Trent D'Arby.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
2: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
1: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
3: In mijn ganse carrière, ik heb er een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zo dadelijk nog meer relaxe muziek. En een mooie spreidstand van Bill Withers tot Roxy Dekker. Maar eerst het nieuws van 9.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Rond deze tijd herneemt het vliegverkeer in ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. U hoort de woordvoerder Issan Shiwalekli.
1: Wel, met de partners zijn we voorbereid om de vluchten terug op te starten. De check-in is al volop bezig en we hebben nog zo'n 40 vertrekkende en 40 aankomende vluchten die deze avond gepland staan en waarvan we de passagiers natuurlijk zo goed mogelijk zullen opvangen.
0: In Charleroi werden zowat 40 vluchten geschrapt. Sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. Volvo Car Gent heeft vanavond de productie in de eindassemblage moeten stilleggen als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er nieuw overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman. Daar brak vanmiddag een staking uit nadat duidelijk werd dat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent gaat. Plasman levert 180 onderdelen aan Volvo Car Gent. Het autobedrijf is met zowat 6.500 werknemers een van de grootste industriële werkgevers van het land. In Maaseik in Limburg is rond 3 uur vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Ze werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 reed verder. Hij keerde achteraf terug naar de plaats van het ongeval en is gearresteerd. Een verkeersdeskundige zal nu de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, goals van Tielemans en Lukaku. Vanuit Rijeka, Peter van den Ment.
2: Een mooie overwinning is het geworden van de Belgen in wat echt wel een gezapige oefenwedstrijd was, zonder al te veel tempo en met lange tijd niet bijzonder veel doelgevaar. Voor de rust hadden de Kroaten het initiatief, maar de experimentele driemansdefensie stond nooit onder druk en kort voor de rust scoorde Tielemans ineens 0-1. Even later redde Courtois heel sterk op een punter van Modric. Na de pauze lieten de Duivels zich te ver wegduwen en voetballend was het lange tijd heel mager. Maar ook nu bleven Kroatische kansen beperkt tot 2. Een kopbal van Budimir tegen de lat en een bal van Pasalic rakelings naast. Na de vele wissels gingen de Duivels weer beter voetballen. Van Aken kopte ook tegen de lat. Er was nog wat dreiging. En in de toegevoegde tijd vierde Romelu Lukaku zijn lang verwachte rentree met een doelpunt op de tegenaanval 0-2. Mooi meegenomen midden de voorbereiding. Zaterdag oefenen de Duivels nog thuis tegen Tunesië.
0: Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten, opklaring in het westen en het centrum, temperaturen van 8 tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanaf het westen, temperaturen morgen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Just the Two of Us van Bill Withers. Het is 2 juni. Veel studenten gaan richting hun examens of zijn eraan begonnen. Nog even doorperen. Maar straks barst het feest los. Dan kunnen ze allemaal naar Werchter Boutique. Want daar staat Pommelien Thijs, maar ook... Roxy Dekker. Ik kan nu niet zeggen dat het een Nederlandse Pommelien Thijs is. Dat zou een beetje scheef getrokken zijn. Maar populair is ze alleszins wel gigantisch. Roxy Dekker en jouw idee.

Roxy Dekker en jouw idee. Linda Vlamings uit Mortsel die stuurt mij maar zo goed hè, van de Rode Duivels. We hebben toch wel gewonnen. Ja, ze kijkt er naar uit, denk ik, naar het WK. En inderdaad, de oefenmatch van de Rode Duivels tegen Kroatië. 0-2. Daarnet op het nieuws gehoord dat het een gezapige match was. Dus er zou nog wat peper in de kont moeten komen, jongens.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf 17.000.

De Michael Jackson van deze tijd, zo noemen ze hem af en toe wel eens. Niemand kan tot aan de schenen komen van Michael Jackson, maar toch, Bruno Mars doet dat zeer goed. En op dit moment staat hij op te treden in Nederland, in de Johan Cruijff Arena. Gelukzakken daar allemaal. En dit is Johan Verminnen.

Johan Verminne is 75 geworden. En op het Radio 2-kanaal op VRT Max kan je kijken naar het programma Radio 2 in Gesprek. Kim de Brie gaat in gesprek met Johan Verminne. Ze interviewt hem in de legendarische Toetstudio hier op VRT. En Johan kiest 5 van zijn iconische songs die zijn leven hebben gekleurd. Mooi gesprek ook, dus zeker eens kijken op VRT Max.

leven zoals het is na de breuk. Fixkes en ongelukkig. Wie af en toe Britney Spears volgt op Instagram, weet dat het weer zover is. De rare filmpjes worden weer gepost. Maar bon, we blijven haar toch altijd goed vinden, Britney.

Britney Spears en Sometimes. Onlangs is ze trouwens opgepakt omdat ze onder invloed reed. Britney Spears. En nu verschijnen er weer vreemde filmpjes op haar Instagram-pagina. Ik denk dat een social media manager voor Britney niet zo slecht zou zijn. Maar goed, ik denk dat ze dat advies ook al heeft gekregen. Het is 9:30, je luistert naar Radio 2 Relax. En dit is London Grammar met Strong.

Nog steeds het meest gecoverde nummer ooit, volgens het Guinness Book of Records. Met duizenden varianten door andere artiesten. De Beatles natuurlijk, met Yesterday. En hier is Madonna met La Isla Bonita.

Madonna zal alweer in de fitness zitten. Want binnenkort gaat ze optreden tijdens de halve finale van... tijdens de helft van de WK-finale. Dat zal binnenkort voor de eerste keer een feit worden dat er dan een show plaatsvindt. En groot zal het zijn. Ik kijk er naar uit.

0: Isabella, hij heeft een nieuwe single. Smeek maar niet om mij, heet die.
1: Ik weet nooit wat ik wil.
0: Met een dikke beat erbij. Maar dit is iets compleet, ja, het is iets compleet anders. Dit was het nummer, ik denk te veel, dat een paar jaar geleden nog genomineerd was voor zomerhit. Sterk nummer ook. Hey, Johnny Logan.
2: Don't close your heart.

0: net lekker aan het chillen was. Geen probleem, we gaan gewoon verder met Radio 2 Relax non-stop tot 1 uur vannacht. Geniet ervan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zullen er nog 40 vertrekken en ook 40 aankomen. Maar sommige passagiers zullen tot morgen moeten wachten, zegt Issan Shiwa Lekli van Brussels Airport.
5: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
4: Het eerste vliegtuig dat vanavond is vertrokken is dat naar Rijeka in Kroatië om daar de rode duivels op te pikken. Sociaal conflict bij Skies gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. En dat vinden ze niet veilig, klinkt het. Vanaf morgen zijn er nieuwe onderhandelingen, zegt Kurt Verwilge van Skies.
6: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
4: De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges heeft verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
7: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische af bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
4: En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. In Kroatië gingen ze winnen met 0-2 doelpunten van Tielemans en Lukaku. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
8: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
4: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. De nationale voetbalploeg van Congo zal dan toch niet kunnen spelen tegen Chili. Die oefenwedstrijd stond gepland voor volgende week in Spanje, maar de betrokken burgemeester van de gemeente La Linea heeft dat nu verboden wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Eerder al had het Witte Huis in Washington laten weten dat de Congolese selectie 3 weken in quarantaine moet. Daarom is het oefenkamp verplaatst naar België. Morgen speelt Congo in Luik tegen Denemarken. Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. In de loop van de nacht opnieuw buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten. Elders meestal droog. In de late namiddag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de best.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Maaseik in Limburg is vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Zij werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 is verder gereden, maar is achteraf teruggekeerd naar de plaats van het ongeval. De politie heeft hem gearresteerd. Een verkeersdeskundige moet nu de precieze omstandigheden van dat ongeval nagaan. Bij Volvo Car Gent ligt de productie in de eindassemblage stil als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan daar niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman dat 180 onderdelen levert aan Volvo Car Gent. En sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was stilgevallen om 2 uur vanmiddag als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zijn er nog 40 vluchten vertrokken en komen er nog zowat 40 aan. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn, maar het kan wel druk worden, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
4: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
3: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Met die opbrengst en die van een burgercampagne is er al ruim €1,2 miljoen opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat is eigendom nu van de stad. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
5: Heel blij, we hebben gewonnen. Dat was het belangrijkste. We moeten nog enkele zaken beter doen, maar het belangrijkste was om te winnen, dus we hebben dat gedaan. Tegen een goede tegenstander, dus dat is het beste. We kunnen ook beter doen, we kunnen altijd beter doen. Maar het belangrijkste was om geen doelpunt tegen te krijgen vandaag, sorry. En dat kunnen doen, dus ja, ik ben blij.
3: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
3: Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn. Maar het kan wel druk worden, zegt Isan Shiba Lekli van Brussels Airport.
5: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
3: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Duimans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
6: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat dat een kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar dat daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
3: Met de opbrengst van de veiling en die van een burgercampagne is er al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat huis is nu eigendom van de stad. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
7: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
3: Komende zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. En morgenavond speelt de Congolese nationale voetbalploeg in Luik een oefenmatch tegen Denemarken op het veld van Standaar. Congo bereidt zich voor in België en niet in Kinshasa, omdat de VS, een van de gastlanden van het WK, reisbeperkingen heeft opgelegd wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Vanavond is bekendgemaakt dat hun oefenmatch van volgende week in Spanje tegen Chili is afgelast. De plaatselijke burgemeester heeft die wedstrijd verboden. Journalist Gilles Mbeya van de podcast Coolcast is daar niet over te spreken.
8: Ik denk dat dat vooral een heel eurocentrische visie is om te denken dat er een ploeg ziekte zou meenemen of dat die niet professioneel genoeg zouden zijn om elkaars temperatuur op te meten en om dokters mee te nemen om zichzelf goed voor te bereiden. Al die spelers spelen ook gewoon in Europa, dus ik denk niet dat daar de focus op zou moeten liggen.
3: In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten. Elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Zo, dinsdag 2 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 2. Je luistert.

relax.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Southampton, in het Verenigd Koninkrijk, zijn betogers slaags geraakt met de politie tijdens een actie aan een politiebureau daar. Het protest komt er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker gebombardeerd die naar een Iraanse haven wilde varen. Het schip onder de vlag van Botswana probeerde het Iraanse eiland Gark te bereiken. Volgens de VS negeerde de bemanning meerdere waarschuwingen. Uiteindelijk is beslist om de ongeladen tanker te bombarderen met een gevechtsvliegtuig. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens al sinds 13 april. Sinds 9 uur gisteravond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk in ons land. Dat was om 2 uur stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden 140 vluchten geschrapt, in Charleroi 70. Na 9 uur zijn er in Zaventem nog een 40-tal vluchten vertrokken en ook 40 aangekomen. Maar sommige passagiers zullen tot de ochtend moeten wachten, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
2: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven, 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken, maar sommigen blijven zich daartegen verzetten. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenmatch in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, doelpunten van Tielemans en Lukaku. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
3: We kunnen altijd beter doen, maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag. Dat kunnen we doen, dus ja, ik ben blij.
0: Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerbuien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gouwe beeld, my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.